0: en zich desnoods laten deporteren naar een onbekend land als ze maar weg kunnen uit het kamp.
1: Ouders die voorrang willen in Nederlandstalige scholen in Brussel moeten voortaan bewijzen dat ze Nederlands echt beheersen. Het Vlaams parlement keurde die strengere regels goed. Tot nu toe volstond een mondelingentest. Voortaan moeten ouders aantonen dat ze Nederlands kunnen lezen, schrijven, luisteren en spreken. En dat op taalniveau B2. Dat kan met een erkend taalcertificaat. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het versloeg Engeland met 1-2. Engeland kwam vroeg in de tweede helft voor, een verre trap van Gordon. Pas 5 minuten voor tijd maakte Fernandes gelijk. In de extra tijd kopte Martinez de verdiende 1-2 binnen. Zondag neemt Argentinië het in de finale op tegen Spanje. De Engelse kapitein Harry Kane is trots op het parcours van zijn team. Een toernooi is vermoeiend en intens, maar het ontbreekt Engeland nog net aan dat laatste stukje om echt de hoofdprijs binnen te halen, zegt hij.
2: Yeah, we had a lot of good moments in this tournament, a lot of good games, another semi-final. We talk about knocking on the door. We're close. We just need to find that missing piece in the final stage of the tournament. These tournaments take it out of you, so much effort and pressure and mentality, and we've shown a lot of that throughout the whole 6-7 weeks we've been together. But yeah, we're just missing that final piece.
1: Vannacht rustig, temperaturen tussen 13 en 20 graden. De dag brengt opnieuw veel zon en het wordt erg warm, tot 31 graden in het centrum, 26 aan zee. Vrijdag veel wolken, in het zuidoosten onweersbuien en tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers, dubbel zo blij mee.
1: Code yellow.
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: Het is 3:00. Een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen die medische hulp bij zelfdoding mogelijk maakt voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. En dat is een mijlpaal in Frankrijk. Er gelden wel strikte voorwaarden. De patiënt moet 18 zijn, moet als dat kan de medicatie zelf nemen. En mensen die alleen psychisch lijden komen niet in aanmerking. Meer uitleg door Frank Renaud.
2: In 2022 organiseerde president Macron een zogeheten burgerraad. Gewone Fransen mochten een officieel advies geven over euthanasie. Daarna volgden jarenlange politieke debatten. De Franse Senaat hield de plannen van de regering maar liefst 3 keer tegen. Maar de Assemblée zegt nu, na 4 jaar politiek geruzie, dat ongeneeslijk zieke Fransen zelf mogen kiezen voor de dood.
3: Voor 291, contre 241, l'Assemblée nationale a adopté.
2: Volgens de wet die nu is aangenomen, krijgen Fransen de mogelijkheid hun eigen leven te beëindigen als ze aantoonbaar lijden onder hun ziekte en niet meer te genezen zijn. In uiterste gevallen mag ook een arts of een verpleger het leven van de patiënt beëindigen. De wet was nodig, zegt president Macron, omdat steeds meer terminaal zieke Fransen lijden en daarom naar landen als België uitwijken, waar euthanasie al legaal is.
1: Amerikaanse soldaten vanaf 30 jaar zullen jaarlijks een testosterontest krijgen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth aangekondigd. Testosteron bevordert onder meer de spieropbouw en die neemt af met de leeftijd. Wie een tekort heeft, krijgt een behandeling aangeboden, maar die is niet verplicht. Hegseth wil zo de gevechtskracht van het leger op peil houden. De minister legt al langer de nadruk op fysieke prestaties en strengere normen binnen het leger. Soldaten jonger dan 30 jaar kunnen de test vrijwillig ondergaan. En of de maatregel ook voor vrouwen

0: Mogelijke militaire geld is voorlopig onduidelijk. In de finale van het WK voetbal zal Spanje het opnemen tegen Argentinië. De titelverdediger versloeg Engeland met 1-2. Engeland kwam vroeg in de tweede helft voor, een verre trap van Gordon. Pas 5 minuten voor tijd maakte Fernandez gelijk. In de extra tijd kopte Martinez de verdiende 1-2 binnen. Na afluiten vierden enkele Argentijnse spelers de overwinning door een spandoek te tonen met het opschrift Las Malvinas son Argentinas of de Falklandeilanden zijn Argentijns. Een politieke boodschap en een verwijzing naar de oorlog die Argentinië en Engeland in 1982 uitvochten. De FIFA verbiedt politieke boodschappen. De Argentijnse federatie kan een sanctie krijgen voor het statement. Het weer, vannacht rustig, temperaturen tussen 13 en 20 graden. De dag brengt opnieuw veel zon en het wordt erg warm, tot 31 graden in het centrum, 26 aan zee. Vrijdag veel wolken, in het zuidoosten kans op een onweer en tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 4 uur. Een goedemorgen. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, al voor de 5e nacht op rij. Deze keer werden ook de hoofdstad Teheran en het noorden onder vuur genomen. In Teheran is het luchtafweersysteem ingezet om projectielen te onderscheppen. Iran heeft op zijn beurt drones naar Kuwait en Bahrein gestuurd. Het is niet duidelijk of die hun doel troffen. Gisteravond hebben de VS ook een olietanker aangevallen die op weg was naar Iran. Het schip, de Belma, voer richting het Iraanse eiland Karg en negeerde de waarschuwingen. Een Amerikaans vliegtuig vuurde raketten af op de schoorsteen van de tanker, waardoor het schip zijn reis moest staken. In het oosten van de provincie Limburg heeft de brandweer gisteravond 2 natuurbranden bestreden. In het Lanklaarderbos bij Dilsenstokkum brak rond 8:30 een brand uit. De federale politiehelikopter werd ingezet om te helpen. Rond 10:30 was het vuur grotendeels onder controle. Ook bij Waterschei in Genk woedde een natuurbrand. Daar wordt nog nageblust. Bewoners in Waterschei en Genk Centrum kunnen last hebben van brandgeur. Dat is vervelend, maar niet schadelijk, zegt de brandweer. Ouders die voorrang willen in Nederlandstalige scholen in Brussel moeten voortaan bewijzen dat ze Nederlands echt beheersen. Het Vlaams parlement keurde die strengere regels goed. Tot nu toe volstond een mondelingentest, maar voortaan moeten ouders aantonen dat ze Nederlands kunnen lezen, schrijven, luisteren en spreken. En dat op taalniveau B2. En dat kunnen ze bewijzen met een erkend taalcertificaat. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het versloeg Engeland met 1-2. Engeland kwam vroeg in de tweede helft voor, een verre trap van Gordon. Pas 5 minuten voor tijd maakte Fernandes gelijk. In de extra tijd kopte Martinez de verdiende 1-2 binnen. Zondag neemt Argentinië het in de finale op tegen Spanje. De Engelse kapitein Harry Kane is trots op het parcours van zijn team. Een toernooi is vermoeiend en intens, maar het ontbreekt Engeland nog net aan dat laatste stukje om echt de hoofdprijs binnen te halen, zegt hij.
2: Yeah, we had a lot of good moments in this tournament, a lot of good games, another semi-final. We talk about knocking on the door. We're close. We just need to find that missing piece in the final stage of the tournament. These tournaments take it out of you, so much effort and pressure and mentality, and we've shown a lot of that throughout the whole 6-7 weeks we've been together. But yeah, we're just missing that final piece.
1: Op dit moment aangename temperaturen rond de 20 graden. Maar de dag brengt opnieuw veel zon en het wordt erg warm. Tot 31 graden in het centrum en 26 aan zee. Vrijdag morgen veel wolken, in het zuidoosten onweersbuien en tot 28 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.

winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de

0: vriezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet.

0: op Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Er komen minder opvangplaatsen voor asielzoekers in het Brussels gewest. Minister van Asiel en Migratie, Annelien van Bos-Zuid, had vorige week al 300 van de 2000 opvangplaatsen geschrapt. Nu schrapt ze er nog eens 700. Zo blijven er nog 1000 plaatsen over. Het gaat om opvangplaatsen die er in 2022 tijdelijk bijkwamen, omdat er niet genoeg plaats was in de gewone opvang voor asielzoekers. Tegen eind dit jaar wil van Bos-Zuid alle asielzoekers weer in het gewone opvangnetwerk opnemen. In Knokke-Heist is rond 19:30 gisteravond een man verdronken in zee. Hij was tijdens het zwemmen in de problemen gekomen. Zijn dochter was ook in het water, maar kon gered worden door omstanders. Volgens het parket zwommen de twee in een verboden zone. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat hulp bij zelfdoding mogelijk maakt voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. En dat is een mijlpaal in Frankrijk. De zieke moet ouder dan 18 zijn en moet, als dat kan, de medicatie zelf nemen. En mensen die alleen psychisch lijden, komen niet in aanmerking. Frank Renaud.
2: De Franse Senaat hield de plannen van de regering maar liefst 3 keer tegen. Maar de Assemblée zegt nu, na 4 jaar politiek geruzie, dat ongeneeslijk zieke Fransen zelf mogen kiezen voor de dood.
3: Voor 291, contre 241, l'Assemblée nationale a adopté.
2: Volgens de wet die nu is aangenomen, krijgen Fransen de mogelijkheid hun eigen leven te beëindigen als ze aantoonbaar lijden onder een ziekte en niet meer te genezen zijn. In uiterste gevallen mag ook een arts of een verpleger het leven van de patiënt beëindigen.
1: Amerikaanse soldaten vanaf 30 jaar moeten voortaan elk jaar een testosterontest doen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, aangekondigd.
4: I'm authorizing a new screening program for testosterone deficiency for our service members, ensuring you have the right testosterone levels to operate at your absolute best.
1: Hegseth wil zo de gevechtskracht van het leger op peil houden. Testosteron bevordert onder meer de spieropbouw en die neemt af met de leeftijd. Wie een tekort heeft, kan vrijwillig een testosteronbehandeling krijgen. Het is niet duidelijk of dat ook voor vrouwen geldt. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het versloeg Engeland met 1-2. Engeland kwam in de tweede helft voor, maar helemaal op het einde maakte Argentinië er in enkele minuten nog 1-2 van. Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. De Engelse kapitein Harry Kane is trots op het parcours van zijn team. Een toernooi is vermoeiend en intens, zegt hij, en het ontbreekt Engeland nog net aan dat laatste stukje om echt de hoofdprijs binnen te halen.
5: Yeah, we had a lot of good moments in this tournament, a lot of good games, another semi-final. These tournaments take it out of you, so much effort and pressure and mentality, and we've shown a lot of that throughout the whole 6-7 weeks we've been together. But yeah, we're just missing that final piece.
1: Het weer dan nog, opnieuw een dag met veel zon en temperaturen tot 31 graden in het centrum. Aan zee is dat 26 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.

0: is 6 uur, een hele goede morgen.
1: VRT Nieuws.
0: Stijn de Vart.
2: De finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het versloeg Engeland met 1-2. Engeland kwam in de tweede helft voor, maar helemaal op het einde maakte Argentinië er in enkele minuten nog 1-2 van. De Engelse kapitein Harry Kane is trots op het parcours van zijn team. Een toernooi als het WK is vermoeiend en intens, zegt hij.
3: Yeah, we had a lot of good moments in this tournament, a lot of good games, another semi-final. These tournaments take it out of you, so much effort and pressure. And mentality, and we've shown a lot of that throughout the whole 6-7 weeks we've been together. But yeah, we're just missing that final piece.
2: De finale van het WK is zondagavond om 9 uur en zal dus tussen Argentinië en Spanje zijn. Vanaf deze maand zullen er meer baby's en kinderen getest kunnen worden op ontwikkelingsstoornissen. Minister van Welzijn Caroline Genet investeert daarvoor 2,25 miljoen euro extra in de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen. Daardoor kunnen er zo'n 1300 extra onderzoeken gebeuren per jaar. En dat is nodig, want de wachttijden voor zo'n testen lopen op. Er is ook al maar meer vraag naar zo'n onderzoek, zegt Genet.
4: We onderzoeken ook de stijgende vraag, want we zien er heel veel vragen naar diagnoses komen, heel veel vragen ook naar labels, maar daarom willen we ook heel gericht onderzoeken en daarom is het goed dat al de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen, zowel in Antwerpen en Brussel, in Gent als in Leuven, een aanzienlijke versterking van de capaciteit zullen krijgen.
2: In Knokke-Heist is gisteravond rond 7:30 een man verdronken in zee. Hij was tijdens het zwemmen in de problemen gekomen. Zijn dochter was ook in het water, maar kon wel gered worden door omstaanders. Volgens het parket zwommen de twee in een verboden zone. En Amerikaanse soldaten vanaf 30 jaar moeten vanaf nu elk jaar een testosterontest doen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth aangekondigd.
5: I'm authorizing a new screening program for testosterone deficiency for our service members, ensuring you have the right testosterone levels to operate at your absolute best.
2: Hegseth zegt dat hij zo op deze manier de gevechtskracht van het leger op peil wil houden. Het is niet duidelijk of dat ook voor vrouwen geldt, die behandeling. Het wordt opnieuw een warme en zonnige dag. 30 graden in het binnenland en 24 graden aan zee. Morgen tot 27 graden in de Ardennen, mogelijk wat onweer. En vanaf het weekend iets koeler en meer wolken.
6: Sam staat op.
7: Sam de Bruin.
8: Met één been langzaam richting het weekend. Dat voor sommigen extra lang zal zijn met dank aan een feestdag volgende week. Mooie vooruitzichten zijn dat. Goedemorgen.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

0: De band van Thibaut Christiaanse. Equal Idiots. Met 16, inderdaad. Thibaut is gisteren eigenlijk ook aangekondigd voor Pukkelpop, maar misschien had je dat niet onmiddellijk door, want het is niet met Equal Idiots dat hij op Pukkelpop gaat spelen. Wel met een ander project, Bloody Bloody Campen. En daarmee gaat hij donderdag op Pukkelpop spelen. En wat dat precies is, heeft hij gisteren bij ons op de radio uitgelegd.
1: Komt er dus op neer, Bloody Bloody Campen, met de maten van de Prize Duffkes, Campense Punkband, dat we een ode brengen aan 50 jaar punkmuziek. We hebben dat alles gedaan op Gladiolen en toen zeiden we, dat was nu zo plezant, we gaan het gewoon nog eens opnieuw doen op Pukkelpop. Dus, punkcovers met special guests en je moet er zeker bij zijn, want het is wel de allerlaatste keer dat we het nog eens gaan doen. En er zijn misschien ook andere special guests dan op Gladiolen. Dus donderdagavond op de Backyard, het podium waar gitaren echt mogen zegevieren. Je moet erbij zijn voor Bloody Bloody Camper.
0: Hij kan het toch verkopen, hè?
2: Studio Brussel.
3: Sam staat op.
0: Heel goedemorgen. Zijn er al voetbalfans wakker op dit vroege uur? Wat vonden jullie van de match gisteren van de halve finale Engeland-Argentinië? My two cents, it was brutal.
4: Amai.
0: En ook bye-bye voor Engeland, dat wel. De finale zondag wordt gespeeld tussen Spanje en Argentinië. We gaan het er de komende uren sowieso nog over hebben. Ook met onze WK-watcher Gilles. Maar ik ben ook heel benieuwd wat jullie eigenlijk van die match vonden. Dus laat zeker maar even weten in de app van Studio Brussel. En als het jou geen klote kan schelen, die voetbal, no worries. Zoals elke dag hebben we vooral ook bakkenbol vol van de beste muziek. Zoals Bruno Mars, On My Soul.
3: Sam

0: Met Salif Keita, Madan in de Martin Solveig remix dacht ik nog eens een zomers plaatje, zodat je zeker niet vergeet dat het weer een hete dag zal worden. Maar je moet er wel optimaal van genieten van die dag, want het zijn de laatste hitte dagen voor even, jongens. Vanaf zaterdag is het plots 10 graden koud. Brrr.
1: Life is music.

0: Deals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijzen-app of op deLijzen.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op deLijzen.be/superplus. DeLijzen. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste deLijzen-winkels gewoon open.
3: Zolde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs. In de winkel.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.

0: Mijn excuses, ik moet het programma even onderbreken.
1: Sam staat op. Sam de Bruin.
0: Ik moet een van onze vaste ochtendluisteraars een figuurlijke klets op de poep geven. Sandra, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Sandra, we hebben elkaar maandag gesproken op de radio.
2: Ja, klopt, ja.
0: Wat vertelde jij toen?
2: Niet zagen en niet klagen dat het zo warm was.
0: Klopt, inderdaad. Dat we over het weer niet zo moeten zagen, dat we dat gewoon moeten omarmen. Dat heb jij verteld toen. Je was mijn spirit animal de maandag. Ik heb mijn hele week mij opgetrokken aan heel dat gevoel van jou. Van stop met klagen en zagen. En Sandra, wat heb jij vanmorgen gedaan in de app van Studio Brussel?
2: -10 en dan 2 setfeestjes.
0: Gezaagd over het weer, Sandra. Dat heb jij gedaan vanmorgen.
2: Goedemorgen allemaal.
0: Zie je het niet zitten dat het weer een normale temperatuur wordt?
2: Ah, ik gun iedereen zijn verkoeling, is goed?
0: Ja, dat is superlief. Heel fijn. Het is ook min 10 graden, maar niet echt min 10 graden. Het is min 10 van 30. Dus we krijgen nog altijd een mooie, warme, lekkere 21 graden de zaterdag. Dus het gaat allemaal nog wel meevallen. Maar ik wou gewoon nog eens even jouw spirit erbij halen, Sandra. We gaan iets hagen, we gaan alles nemen zoals het komt. En zo gaan we het redden deze week. Toppertje dat je bent. Blijf vooral luisteren en geniet van de dag.
1: Studio Brussel. Sam staat op.

0: Jolien van de White Stripes. Vandaag, exact 19 jaar geleden, halen de White Stripes het wereldrecord binnen van kortste live optreden ooit. Ze speelden toen een gratis pop-up concert in Canada op straat. En ze speelden letterlijk één noot en één slag op de cymbalen. En toen zeiden ze goodbye. Dan hebben ze afscheid genomen van het publiek. Historisch was dat. Het is ondertussen bijna 6:30. Stijn, het WK in de hoofdpunten van het nieuws vandaag.
1: Ja, absoluut. De finalisten van dat WK voetbal zijn bekend. Argentinië won gisteravond van Engeland met 1-2. Engeland kwam nog voor in de tweede helft, maar helemaal op het einde maakte Argentinië er nog 1-2 van. En de finale is zondagavond om 9 uur tussen Argentinië en Spanje. En vanaf deze maand kunnen er meer baby's en kinderen getest worden op ontwikkelingsstoornissen zoals autisme en ADHD. De overheid investeert meer dan 2 miljoen euro extra in de centra die dat onderzoeken. Ze doen dat omdat ouders steeds langer moeten wachten om zo'n test te kunnen doen. Er zijn dan ook steeds meer ouders die zo'n test willen voor hun kinderen.
0: Dan de laatste hete dagen.
1: Ja, het wordt vandaag 24 graden aan zee en 30 graden in het binnenland. Morgen tot 27 graden. En dan vanaf dit weekend wordt het een beetje koeler en meer wolken. Temperaturen tot 22 graden dan.
0: Nog altijd lekker. Studio Brussel. Stijn zei het net uit het nieuws ook. Engeland-Argentinië. Laatste halve finale in het WK is gespeeld. Het werd 1-2 voor de Argentijnen. It's not coming home voor de Engelsen. Dus jammer. Heel veel mensen hadden hen dat gegund. Maar het heeft niet mogen zijn. Nu, op muzikaal vlak hebben die Engelsen sowieso het WK gewonnen. Dat is heel erg duidelijk. De Engelsen hielden enorm van muziek tijdens hun WK. Ze zongen luidkeels vaak Hey Jude mee. Wanneer hun Jude Bellingham scoorde of ze scandeerden Wonderwall, gebeurde ook bij elke match van Oasis doorheen heel dat stadion. Maar er is nog een andere song de laatste dagen aan het opduiken waar de fans mee aan de slag gegaan zijn, vooral online. En dat is Talk To You van Another. Er gingen eerder al beelden de ronde op social media van de ploeg die na hun winst tegen Noorwegen in de kleedkamer aan het vieren waren op dat nummer. Eerst deden ze alsof ze gewond waren aan de arm om dan op hun beat, op de beat hun vuisten in de lucht te steken en lekker te fistpumpen. Dus het was een moppeke. Maar wel goed en heel fijn om dat nummer. En nu hebben de fans van Engeland dus ook hun eigen lyrics op dat nummer, op die Talk To You gemaakt. Ik zal het even laten horen.

Let me talk to Jude. Score us a goal or two. Het is maar één goal geworden. Niet door Jude Bellingham gisteren. En dus daardoor ook niet door naar de finale van het WK. Maar hey, maakt niet uit. Ze blijven muzikaal de grote winnaar. Dankzij dus Another met Talk to You ook.

0: stelt je nog op reis vertrekt naar het zuiden. Saplanpo, moi van Plastic Bertrand.
1: Brussel. Sound staat op. Sneller dan de zang.
0: Ik ben op zoek naar kandidaten voor het geestig en eenvoudige spelletje Sneller dan de zang. Het is simpel, ik start een plaat en jij moet zeggen wie de zanger is nog voor die begint te zingen. Speel gewoon eens mee op de radio. Doe dat gewoon een keer. Er valt niks mee te winnen, maar er valt ook niks mee te verliezen. Het is gewoon voor de leuten eigenlijk. Elke ochtend spelen we dat. De opgave van vandaag is echt een mega tijdloze klassieker van je welste, maar daarom niet per se gemakkelijk. Je gaat het nummer sowieso herkennen, maar ga je er ook de juiste artiest op kunnen plakken? Dat is altijd de vraag van dit spel eigenlijk. Het zou zalig zijn als je eens mee wil spelen. Stuur gewoon.
1: Ben jij sneller dan de zang? Stuur dan nu sneller in de app van Studio Brussel.
0: Dit zijn 21 Pilots met Next Semester. Dat is voor die herkansing als je het niet goed doet in spellen.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe!
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Mannekes.
6: Pompie.
5: Morgen
6: is Gamma open tot 8:00 s'avonds.
5: En het is nog nee tegen BTW.
6: Weten we.
5: Maar niet voor iedereen, hè.
6: Weten we.
5: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
6: Weten we.
5: Waar gaan we dus naartoe morgen?
7: Naar Gamma.
5: En wat mogen we niet vergeten?
6: Ons
5: kortingskaart van 5%.
6: Weten we.
8: Morgen is Gamma open tot 20:00. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo 2+.

0: echt is hoe we Lana Del Rey ooit hebben leren kennen. Ik weet dat nog, was zo magisch toen dit nummer ineens op de wereld werd losgelaten. Nooit eerder hadden we precies zoiets gehoord. Videogames van Lana Del Rey. Een heel goedemorgen, het is 7:15.
1: Studio Brussel.
2: Sam staat op.
1: Sneller dan de zang.
0: Goedemorgen, Jurgen.
3: Goedemorgen, Sam.
0: Ik bel jou in het buitenland.
3: Ja, inderdaad.
0: Waar zit je?
3: Nu voorlopig aan de Moezel in Duitsland.
0: De Moezel, prachtige streek. Lekkere wijntjes hebben ze daar. Maar bon, ik weet niet of je daarmee bezig bent. Toch niet.
3: Maar dat was even stoppen.
0: Zeg, speel je alleen met Sneller dan de Zang of krijg je daar assistentie vandaag?
3: Mijn zoon van 12 zit bij mij en mijn vrouw zit ook bij mij.
0: Oké. Ik weet niet of de zoon van 12 deze keer gaat kunnen helpen, want het is dus echt een tijdloze klassieker waarmee we gaan spelen. Nee, maar je weet nooit. Het concept ken je, het is best simpel. Ik speel een nummer en nog voor de zanger begint met zingen, moet je me zeggen wie het is. Het nummer ga je herkennen, maar ik ben benieuwd of je ook onmiddellijk gaat weten wie die artiest is. Ik wens je super, super, super veel succes ermee. Dit is de opgave.
3: Mijn zoon wist het.
0: Je wist onmiddellijk welk nummer het was. Zelfs de titel van het nummer wist je. En dan is je 12-jarige zoon die moet zeggen dat het Elton John is. Hoe kan het toch? Allee, man!
3: Ja, sorry. Ja,
0: nee, goed geprobeerd. Ik was onder de indruk dat je ook direct de titel wist. Ik dacht eigenlijk van dit wordt hem, hè. Jurgen gaat het gewoon direct binnenhalen.
3: Ja, de zoon wist het dus, ja.
0: Kijk, je kan er nog wat van leren van die zoon van jou. Ik wens jullie alle drie in elk geval een heerlijke tijd daar in Duitsland. En merci om mee te spelen. Ik vond jullie heel fijne kandidaten. Dit is Some I'm Still Standing van Elton John.

mijn tienerhartje zit weer vol. Vol liefde. Dankzij Wheatus en deze Teenage Dirtbag natuurlijk. Morgen begint Tomorrowland, waar je onder andere Reinier Zonneveld kan spotten. Dit is Loco Loco.

0: weken aan een stuk, dat t-shirt weather. Maar het zijn de laatste momenten. We hebben er hard op gevloekt. Op al dat gezweet en dat hitse geplak. Maar geloof mij, ik denk dat we het nog gaan missen, die 30 graden. Vandaag maken we het nog mee. Morgen nog een dikke 27 graden. En dan ineens vanaf zaterdag Siberisch koud. Met temperaturen nog steeds onderaan de 20 graden. We hebben eigenlijk echt niks om over te klagen op dit moment.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams. Kenobi.
3: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar €1 per kilo.

0: titelverdediger Argentinië heeft zich geplaatst voor de finale van het WK voetbal. Het versloeg Engeland met 1-2. Engeland kwam in de tweede helft voor, maar helemaal op het einde maakte Argentinië er in enkele minuten nog 1-2 van. De Engelse bondscoach Thomas Tuchel is teleurgesteld. Hij vindt dat zijn ploeg te passief speelde en dat ze kansen weggaven.
1: Yeah, we're disappointed. We were so close, but we got too passive after we scored and conceded a lot of chances and could not turn the ball possession around. We were close, but couldn't keep the level up after we scored.
0: De finale van het WK is zondagavond om 9 uur en zal dus tussen Argentinië en Spanje zijn. Vanaf deze maand zullen er meer baby's en kinderen getest kunnen worden op ontwikkelingsstoornissen, zoals bijvoorbeeld ADHD en autisme. Minister van Welzijn Caroline Gené investeert daarvoor 2,25 miljoen euro extra in de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen. Daardoor kunnen er zo'n 1300 extra onderzoeken gebeuren per jaar. En ook in de hulpverlening die na zo'n test volgt, wordt er extra geïnvesteerd, zegt Gené.
2: We gaan ook de vervolghulp extra uitbreiden, sneller organiseren. En we gaan dat doen via heel veel verschillende pistes. Rechtstreeks toegankelijke hulp, ook hulpverlening in de huizen van het kind versterken. We gaan op alle mogelijke manieren zorgen dat kinderen sneller een diagnose hebben en ook sneller gepaste hulpverlening.
0: In Knokke-Heist is gisteravond rond 19:30 een man verdronken in zee. Hij was tijdens het zwemmen in de problemen gekomen. Zijn dochter was ook in het water, maar kon wel gered worden door omstaanders. Volgens het parket zwommen de twee in een verboden zone. Een man uit Genk in Limburg moet een boete van 8000 euro betalen omdat hij vechthanen kweekte en hanengevechten organiseerde. De man werd op heterdaad betrapt door de diereninspectie. Die vond meerdere vechthanen bij de man thuis, samen met borst- en pootbeschermers voor de dieren. De man had ook een arena waarin de hanen moesten vechten. De Genkenaar mag de komende 3 jaar geen hanen meer houden of kweken. Hanengevechten organiseren of bijwonen is verboden in ons land. De Verenigde Staten hebben vannacht opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op verschillende doelen in Iran. Volgens de VS ging het om commandocentra, luchtverdediging en militaire installaties waarmee Iran de scheepvaart in de straat van Hormuz kan bedreigen. De VS heeft ook opnieuw aangevallen in de buurt van de hoofdstad Teheran. En ze vielen ook een leeg olieschip aan dat onderweg was naar een haven in Iran. Iran heeft dan weer gereageerd met raketaanvallen. Jordanië kon 8 raketten uit de lucht halen. Het wordt opnieuw een warme en zonnige dag vandaag. 30 graden in het binnenland en 24 graden aan zee. Morgen tot 27 graden. In de Ardennen mogelijk wat onweer. Vanaf het weekend wordt het iets koeler en zijn er meer wolken.
3: Het valt reuze mee op de weg, behalve op de E17 richting Antwerpen. Daar schuif je 20 minuten aan van Waasmunster tot de werken bij Sint-Niklaas Centrum. En op de E19 richting Brussel is 10 minuten trager van Mechelen-Noord tot Mechelen-Zuid. Ook daar wordt er gewerkt.
4: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
5: Sam staat op.
4: Sam de Bruin.
3: We zitten in de slotweek van het WK voetbal. Een extra muzikaal WK dit jaar waar veel over te zeggen valt. Blijf hangen na Fols.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

The numbers are not numbering. Voor de finale van het WK leg ik zo meteen uit. Studio Brussel. Maar heb je gisteren gezien dat Mick Jagger in het publiek zat bij Engeland-Argentinië bij de halve finale? Ik vond het grappig. Je kon hem meezien zingen met Hey Jude van de Beatles. Als je daar eens over nadenkt, ik vind dat lichtjes komisch. Heerlijk. De Gallagher-broers van Oasis die hebben ook naar de match gekeken. Hun Wonderwall is het anthem van Engeland dit jaar. En er waren voor de halve finale online ook heel wat fans die zeiden dat de broers zich klaar moesten maken om Wonderwall live te gaan zingen in de finale als Engeland zou winnen. I'm ready, antwoordde Liam Gallagher. Maar helaas, het heeft niet mogen zijn. Engeland werd eruit geflikkerd door Messi en zijn Argentinië. De finale zondag wordt dus Spanje tegen Argentinië. En er is nu al iets heel raars met die wedstrijd. Want naar alle waarschijnlijkheid zal de rust tussen de eerste en de tweede helft van die finale langer gaan duren dan normaal. En dat komt door de halftime show die gespeeld wordt tijdens die rust. Dat moest een soort mini-concertje worden, maar dat is ondertussen zo uit de hand aan het lopen, heel die voorbereidingen, met zoveel artiesten die gaan meedoen, dat dat nooit van zijn leven maar een klein kwartiertje gaat duren, die show. Nooit, nooit! Eerder 25 minuten wordt er nu gefluisterd achter de schermen van het WK. Ik ga je even meenemen door de cacophonie aan artiesten die je gaat kunnen horen bij de finale van het WK tussen die twee helften door. We beginnen met de logische. Shakira gaat daar natuurlijk staan. Zij maakte dit jaar het WK-anthem, deze Die Die, samen met Burna Boy. Maar dan komt daar ook plotseling nog een andere gigaster piepen. The Queen of Pop, haarzelf, niemand minder dan Madonna, zou ook meedoen met die halftime show. Wie weet brengt zij Stromae mee. Want die twee hebben op haar gloednieuwe album samengewerkt aan dit nummer hier, My Sins Are My Savior. Zou kunnen, hè? Je weet het niet, hè? Verder ook nog op de line-up van die halftime show van de finale van het WK, Justin Bieber.

Die Justin Bieber, die zou eigenlijk de band Geese ook kunnen meenemen, want die hebben dan weer samen zijn laatste album gemaakt. Of misschien gaat Bieber gewoon weer filmpjes van op YouTube laten zien, zoals hij op Coachella gedaan heeft. Alles kan tegenwoordig. Dan heb je nog de K-pop supersensatie BTS, die ook in diezelfde halftime show gaan spelen. En alsof dat allemaal nog niet gek genoeg was, gaan ook, en echt, dit is echt waar wat ik nu zeg, de personages uit Sesamstraat en de Muppet Show, die gaan ook een verschijning doen in die halftime show van het WK voetbal. Hoor je het al? Midden in die finale op het WK, dit hier. Manamana.

0: Dan hoor ik jou denken, welke debiel heeft dit eigenlijk allemaal bedacht? Dat is het ergste van al eigenlijk. Want de gast die dit bedacht heeft, is fucking Chris Martin, zanger van Coldplay. Die cureert heel die boel. Hij gaat zelf ook optreden met een koor van zo'n 60 à 70 leerlingen van een basisschool in New York. En, maar echt, ik word al moe gewoon van op te sommen wie er allemaal in dat klein halftime showke gaat zitten komende zondag. Tijdens die finale van het WK. Ik word daar al moe van. Maar hoe gaan ze die allemaal in die rust proppen? Dat gaat niet. En dus wordt de vraag of die gekke FIFA haar eigen regels ervoor gaat breken en dus een extra lange rust gaat voorzien tijdens die finale. We gaan het allemaal samen meemaken komende zondag. Heel veel succes alvast aan Chriske Martin. Studio
1: Brussel. Hi, I'm Chris.
2: I'm Johnny.
1: And we're from Coldplay. Studio
3: Brussel. Life is music.
4: I

0: Jij hebt meerdere kansen om Oscar en de Wolf mee te maken deze zomer. Dit weekend op Tomorrowland al en begin augustus ook op de Lokerse feesten.
1: Suikerrock, 7, 8 en 9 augustus in Tiene. Met onder andere Joost, The Cooks, Arsenal, Editors, De Jacht van Tegenwoordig, Sylvie Kreusch, Used, Young Yellow, Busy, Kraantje Papi, Glintzal, Blackwave en Zwangeregie. Tickets en info, suikerrock.be. Samen met het Nieuwsblad en
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
4: DSM Keukens.
3: Altijd open op zondag. Deze week kom je bij Spar voor...
5: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
3: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: altijd goed, de Strokes, maar zeker in een ochtend, Last Night. Ik moet zo meteen met onze Sporza-collega Maarten van Gramberen toch even checken wat er gisteren in de Tour met Pogacar gebeurde. Om het in Poggi zijn eigen woorden te zeggen...
1: I completely shit my pants there.
0: Los in de broek gekakt. Hopelijk was het niet zo bij de koersbroek, want dat is echt geen zicht. Smakelijk trouwens, als je net aan het ontbijt zit. Zullen we gewoon wat muziek spelen dan om van richting te veranderen?
2: Nou, hou ik mijn muil ook even een paar minuten.
0: Olivia Rodrigo en Robert Smith zijn dit. What's wrong with me?

0: Zo goed nummer. I think you was wrong with me. Robert Smith en Olivia Rodrigo, What's Wrong With Me. Goedemorgen, bijna half acht. Stijn, wat zijn de hoofdpunten in het nieuws vandaag?
1: Wel, waterexperts vragen meer maatregelen om de droogte in Vlaanderen tegen te gaan. De laatste weken is er te weinig regen gevallen en vooral in West-Vlaanderen en Limburg is de bodem erg droog. Experts willen daarom dat er nog strengere regels komen voor de landbouw en dat het bijvoorbeeld verboden wordt om je auto te wassen of om het gazon water te geven. En de finalisten van het WK voetbal zijn gekend. Argentinië versloeg gisteravond Engeland met 1-2 en gaat dus door. Engeland kwam eerst nog 1-0 voor, maar helemaal op het einde van de match maakte Argentinië nog 2 doelpunten. Zondagavond om 9 uur is de finale van het WK tussen Argentinië dus en Spanje.
0: We krijgen voor de verandering nog eens een mooie dag.
1: Absoluut, het is al de hele week hetzelfde weer. Hè. Veel zon vandaag, 24 graden aan zee en 30 graden in het binnenland. Morgen tot 27 graden. En dan vanaf dit weekend koeler en meer wolken, temperaturen tot 22 graden.
2: Studio Brussel. Zand staat op.
0: Behalve het WK voetbal is natuurlijk ook volop de Tour de France die bezig is nog even te gaan daar. We zitten ongeveer in de helft. Maarten van Gramberen, goedemorgen.
3: Sam, goedemorgen. Het is hier ook droog trouwens. Want ik zit op een veld op dit moment tijdens mijn looptoertje dat helemaal is afgebrand. Dus het ruikt hier naar brand en naar rook. Ja, het is een gigantisch veld. Het is ongelooflijk eigenlijk waar ik plots op uitgekomen ben toen jullie mij belden.
0: Ik vind dat zo heftig om al die branden overal te zien in Europa op dit moment. Het is echt niet zo fijn. Laten we het even over de koers hebben.
3: Soms op de motor zie je... soms op de motor zie je echt links van jou of rechts van jou in een vallei gigantische rookpluimen en hele velden in brand staan. Ja, echt waar. Allee, echt waar. En ik heb al geweten dat er vliegtuigen met zo van die grote bakken vol water erover vlogen. Echt waar. Dat hebben we al een paar keer gezien. Dat was vroeger nooit het geval. En nu wel. Dat is even schrikken.
0: Zeg, hoofdrolspeler van de wielersoap gisteren was Jasper Philipsen, maar niet op de manier dat je zou denken. Wat is daar gisteren gebeurd?
3: Ja, wat is er gisteren gebeurd? Hij sprint naar de derde plaats. Reed eigenlijk voor de allereerste keer in deze Tour een goede sprint. En dan, een kwartier, 20 minuten na de finish, plots verdween zijn naam van die derde plaats. En werd hij teruggeplaatst naar de laatste plaats van die eerste groep, 119e. Goh, dat allemaal. Niemand wist eigenlijk goed wat er was. Wij hebben de reflex gehad om meteen, of de reactie gehad om meteen naar het busje, het VAR-busje, want dat hebben ze ook in het wielrennen. Ja. VAR-busje van de wedstrijdjury te gaan. Daar stonden we dan. Zou ik hier iemand kunnen spreken. En kort daarna kwam de sportief directeur van de ploeg van Philipsen, Christophe Roodhoofd, aan. Die ging het busje binnen. Gepraat met de jury, kwam het busje buiten. Die legde dan uit dat er twee dingen waren waardoor Jasper Philipsen gedeclasseerd werd en een gele kaart kreeg. Eerst een gevecht voor het wiel van Kooi met Girmay. En dan kwam hij in aanraking met de renner van Picnic PostNL. Maar hij kon aan die twee dingen niks doen. Roodhoofd, die is sportief directeur, kon zijn uitleg doen. Die werd daarna terug dat busje ingeroepen en die kwam met een grote glimlach buiten. Voilà, het is allemaal geregeld. Die sancties die laten ze vallen. Hij blijft derde, behoudt zijn punten voor de groene trui. En de gele kaart is ook kwijtgeschotten. Maar het was wel even schrikken. En het zou zeer, zeer onrechtvaardig geweest zijn dat hij toch gedeclasseerd werd. Dat was echt, echt een hele foute beslissing geweest. En dan vind ik het wel goed, Sam, dat er toch naar geluisterd wordt. Ja, want ik kan ook van die juryleden hebben die zeggen, nee, wij hebben dan beslist en dat blijft zo. Dat was dus niet. Er was ruimte voor overleg. Ze hebben ingezien dat ze fout waren, geschrapt. Dat vond ik een zeer goede oplossing en zo moet het.
0: Ik dacht even dat Bart de Wever naar analogie met een andere wereldleider gebeld ging hebben van, kunnen dat eens terugdraaien? Maar dus zo is het niet gebeurd, voor alle duidelijkheid.
3: Nee, zo belangrijk is het. Nee, dat is toch niet gebeurd. Het is de ploegleider geweest. De sportief directeur Roodhoofd heeft het zelf allemaal moeten regelen en dat heeft hij blijkbaar heel goed gedaan.
0: Het was algemeen gisteren een extreem snelle rit, hè? Er zijn records gebroken.
3: Ja, snelste ooit. Snelste rit ooit in lijn. En dan zeggen mensen, hoe kan dat nu? Ja, het was ook wel zo dat de wind echt in de rug stond. Het was geen lange etappe. We hadden vluchters vooruit, meteen. Soms in dit soort etappes, dan gebeurt het wel dat het peloton een snipperdag neemt, dat er echt niemand gaat aanvallen, dat ze rustig rijden, dat ze vinden dat ze wat rust hebben verdiend. Dat was gisteren niet, omdat er meteen een groepje keihard begon te rijden. Snelste rit. En ja, dat heeft met verschillende dingen ook te maken. Die voeding is echt ontzettend veel beter geworden, waardoor ze over heel veel koolhydraten nog in de finale beschikken. En dat materiaal, om de paar jaar heb ik een nieuwe koersfiets. Elke keer rijd ik al mijn records aan Degelen. En dat is niet dat ik beter beter wordt, Sam. Integendeel, dat is gewoon dat je fiets sneller wordt. Ja. Dus, ja, die fiets wordt echt waar gewoon beter. Dat je denkt, maar dit kan toch niet? Kan je dit rondje op die snelheid rijden? Ja, dat is gewoon dat die fietsen beter worden.
4: Maar waar gaat dat eindigen? Want dat is dus nu gemiddeld al die rit boven de 50 per uur. Dat gaat toch niet blijven versnellen en versnellen? Dat kan
3: Die verschillen zullen wellicht kleiner worden, maar dat dachten we ook ooit. Hè. Die aerodynamica van de fietsen wordt zoveel beter. En vooral die voeding. Hè. Nog maar een jaar of 10 geleden pakten ze 30 gram koolhydraten per uur. Nu zitten we aan 140 gram koolhydraten per uur. Waardoor je tot de laatste minuut echt over de perfecte brandstof kunt beschikken. En dat maakt een heel, heel, heel groot verschil in het wielrennen.
4: Ik wil niet weten wat dat voor die renners hun tanden doet, al die suikers. Maar daar zullen we het een andere keer eens moeten over hebben, denk ik.
3: Dat is een goede vraag, eigenlijk.
4: Ja, maar het is toch zo. Dat kan men aan Jans. De winnaar van de rit gisteren, de Deen Søren Verenschold. Ik heb die naam niet veel meer gehoord sinds de Omloop het Nieuwsblad vorig jaar.
3: Nee. En het is ergens wel een toffe kerel in die zin dat hij zegt tegen de ploeg, kijk, ik ben een wielrenner en ik ben zelfs een goeie, maar daar 100% het heel jaar lang voor leven, dat doe ik niet. Dus die piekt en die pakt zijn momenten en dan zegt hij, nu daar wil ik goed zijn, hier wil ik goed zijn. Ja. Het is een kolos, het is een hele vriendelijke kerel, durft ook al eens op een wedstrijd verschijnen met nog een flinke bos haar op zijn benen.
4: Okay.
3: En de renners noemen dat eigenlijk tabakbenen, omdat het lijkt alsof dat dan zo, dat is geschoren ooit, en dat is dan terug aan het groeien en dat lijkt of daar stukjes tabak op liggen. Dat heeft Greg Van Avermaat, Olympische kampioen, maar ooit geleerd, dat zijn tabaksbenen. Dus hij heeft zo'n soort van cool. Hij is niet de allersnelste van allemaal, maar het is wel een hele, hele sterke renner en heeft dat slim aangepakt gisteren in die sprint door heel vroeg aan te gaan en de rest is er niet meer over gekomen. Maar Philipsen, die reed wel zijn beste sprint, Sam, tot dusver in de Tour. Het is al de vierde massasprint. Hij was goed, hij had wel die versnelling en vandaag is de kans niet klein dat er opnieuw gesprint wordt.
4: Okay.
3: Dus dat koersen zo op revanche, op wat gramschap, misschien is dat wel iets dat een geweldig verhaal zou kunnen opleveren als Philipsen vandaag dan zijn eerste in deze Tour zou kunnen pakken.
4: Ja, Pogacar had een probleempje gisteren. Luister even mee naar deze woorden.
5: I completely shit my pants there and I already saw myself on the ground.
4: Waar was Pogacar zo bang van?
3: Ja, hij zegt dus letterlijk dat hij het in zijn broek deed en omdat er een drinkbus op de weg viel. Dus wat die renners doen, die gooien wel die drinkbus weg, of die proberen die laag weg te gooien waar iemand staat, zodat die drinkbus niet terug het peloton ingekaatst wordt. Maar soms gaat dat toch verkeerd, gooi je drinkbus toch tegen een boom en valt de drinkbus in het peloton. En dat is vaak een reden tot een valpartij. En dat is hetgeen dat er gebeurd is met Pogacar. Er is een drinkbus terug het peloton ingekomen en hij kon die niet meer ontwijken en heel vaak vallen renners. Hij dacht dus ook in een fractie van een seconde, ja, dit is zover. Ik ga ook tegen de grond gaan en dat is dan toch niet gebeurd. Er zijn ploegen, Sam. Twee ploegen, Lidl Trek en Groupama, die hebben zo andere drinkbussen die wat rechter zijn, die niet zo rond zijn. Rollen. Dat is eigenlijk meer een bus shampoo.
4: Just,
3: die rollen niet. En dat is wel fermhandig, omdat dat veiliger is. Niet voor jezelf, maar zeker voor de andere renners in het peloton.
4: Interessant. Ja. Dat mag de norm gaan worden dan. We horen elkaar morgen terug, Maarten. Tot dan.

0: met Smash It Like Belushi.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
4: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
6: Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
7: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
8: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
9: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
10: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.

0: ways. Balthazar met Blood Like Wine. To choose a mood and have it replaced. Gisteren viel er nog eens festivalnieuws te rapen recht uit Limburg.
1: Studio Brussel. De festivalzender. De mooiste tijd van het jaar.
2: Dat is de festivalzomer.
0: Bukkelpop heeft gisteren eindelijk de line-up van hun donderdag bekendgemaakt. Die eerste opwarmdag is nog een pak uitgebreider dan de vorige jaren. Absolute topper op de donderdag dit jaar is Deus. Tom Barman en zijn makkers die weten als de allerbeste in ons land hoe je een festivalpubliek helemaal wild krijgt. Wie speelt er nog allemaal? Leonard Korevits van Compact Disc Dummies met zijn gloednieuwe soloproject Lenny Lenny. Onze Thibaut Christiaanse gaat 50 jaar punk eren met zijn Bloody Bloody Campen. En ook het nog jongere talent krijgt een spot op de donderdag van Pukkelpop. De nieuwe lichtinglaureaten Isaac Rue en Alice May die staan ook op de affiche. Maar je kan ook gewoon keihard gaan boiten in de Boiler Room op die donderdag van Pukkelpop. Onze eigen Nona van Brakel die zorgt voor het feest.
3: Oh my god, zolang de goesting groter blijft dan de zenuwen, moet dat wel goed komen. Maar ik hoop dus dat jullie daar samen met mij willen komen dansen. En dan kunnen we er samen vanaf september terug een lap op geven hier op Studio Brussel. Let's fucking go!
0: Voor alle duidelijkheid, je kan geen aparte tickets kopen voor die donderdag van Pukkelpop. Enkel met een vrijdag of een combi-ticket mag je die dag al het festival binnen. En dan kan je dus Deus aan het werk zien binnen een hele dikke maand is dat.
2: De festivals beleef je bij Studio Brussel.
1: De festivalzender.
4: Never mind that space stuff. Let's

Hoezo is er iemand die niet kan houden van Raven Lenae? Love Me Not was dit een heel goede morgen. Het is op dit moment 7:55 op donderdag 16 juli. Er is één viraal nummer deze zomer dat extreme reacties losmaakt bij mensen. Het is eentje dat niet zomaar passeert. Ofwel vind je het verschrikkelijk, ofwel vind je het echt heerlijk. Het is een nummer in het Duits, met een heel speciale stem ook wel. Kitschkrieg, featuring Bloemengarten en Shirin David. Goed genoeg. Life is music. Studio.

0: Berkink. Ook Anouk stuurt een zalig nummer tijdens de morning run. Heel veel succes daar met het lopen, Anouk.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
3: Wow, de grootste schommel van de wereld.
4: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
6: Dit is Studio Brussel.
0: Studio Brussel. Het is 8 uur, goedemorgen.
7: VRT Nieuws.
0: Stijn de Fort.
8: Er moeten meer maatregelen komen tegen de droogte. Waterexperts willen dat de overheid meer doet tegen de droogte in ons land. De voorbije weken heeft het weinig geregend en was het ook zeer warm, waardoor de bodem snel uitdroogt. Vooral in West-Vlaanderen en Limburg is

0: Het afspuiten van voertuigen, ook het verbod op het vullen, bijvullen van zwembaden, het verbod op het sproeien van tuinen, maar ook het gegroepeerd passeren door schepen om door sluizen te gaan, bijvoorbeeld het verbod op pleziervaart enzovoort.
1: In deels Stokkum in Limburg is de natuurbrand van gisteravond opnieuw opgeflakkerd. De brand brak rond 8:30 uit in het Lanklaarderbos. Vanmorgen wordt er nu opnieuw nageblust, zegt de brandweer.
2: Dus nu is daar weer een opflakkering bezig en zijn wij daar aan het nablussen. Dus dat gaat weer over ondergronds vuur, wat dan toch bovengronds weer komt. En daar zorgt voor kleine vlammetjes. En ook die rokende, die smeulende aarde.
1: En ook bij Waterschei en Genk woedde een natuurbrand en die is opgelost. En dan nog in Genk moet een man een boete van €8.000 betalen omdat hij vechthanen kweekte en hanengevechten organiseerde. De man werd op heterdaad betrapt door de diereninspectie. Die vond meerdere vechthanen bij de man thuis, samen met borst- en pootbeschermers voor de dieren. De man had ook een arena waarin de hanen moesten vechten. De Genkenaar mag de komende 3 jaar geen hanen meer houden of kweken. Hanengevechten organiseren of bijwonen is verboden in ons land. De Verenigde Staten hebben vannacht opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op verschillende doelen in Iran. Volgens de VS ging het om commandocentra, luchtverdediging en militaire installaties waarmee Iran de scheepvaart in de straat van Hormuz kan bedreigen. De VS heeft ook opnieuw aangevallen in de buurt van de hoofdstad Teheran. En ze vielen ook een leeg olieschip aan dat onderweg was naar een haven in Iran. Iran heeft dan weer gereageerd met raketaanvallen. Jordanië kon 8 raketten uit de lucht halen. Titelverdediger Argentinië heeft zich geplaatst voor de finale van het WK voetbal. Het versloeg Engeland met 1-2. Engeland kwam in de tweede helft voor, maar helemaal op het einde maakte Argentinië er in enkele minuten nog 1-2 van. De Engelse kapitein Harry Kane is trots op zijn team. Zo'n toernooi is vermoeiend en intens, zegt hij.
3: Yeah, we had a lot of good moments in this tournament, a lot of good games, another semi-final. These tournaments take it out of you, so much effort and pressure and mentality, and we've shown a lot of that throughout the whole 6-7 weeks we've been together. But yeah, we're just missing that final piece.
1: De finale van het WK is zondagavond om 9:00 en zal dus tussen Argentinië en Spanje zijn. Het wordt opnieuw een warme en zonnige dag vandaag. 30 graden in het binnenland en 24 graden aan zee. Morgen tot 27 graden in de Ardennen, mogelijk wat onweer. En vanaf het weekend wordt het iets koeler en zijn er meer wolken.
4: In Zandvliet is op de Scheldelaan richting Lillo een ongeval gebeurd ter hoogte van kanaaldok B3 Westkaai. Je kan daar maar moeilijk voorbij. In die file is ook nog een tweede ongeval gebeurd. Maak vooral een reddingstrook. Op de E34 richting Ranst is bij Oud-Turnhout 1 rijstrook dicht door een ongeval. Het is 15 minuten extra daar vanaf Reti. En op de E17 richting Antwerpen schuif je 20 minuten aan van Waasmunster tot de werken bij Sint-Niklaas Centrum. Op de E19 richting Brussel is dan ook nog eens 10 minuten vertragen van Mechelen-Noord tot Mechelen-Zuid. Ook daar komt het door werken.
5: Studio Brussel.
6: Sam staat op.
5: Sam de Bruin.
4: Wie heeft er gisteravond de halve finale van het WK gezien? En wat vond je het mooiste moment en het vuilste? Stuur het me in de app. Goedemorgen.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music. Wherever

0: Gisteren hadden we het hier nog over de voorlopig onbewezen complottheorieën die de ronde doen online. Dat de FIFA absoluut, koste wat kost, Messi in de finale van het WK zou willen. En wat blijkt nu? Argentinië heeft zich gisteren geplaatst voor de finale van het WK. Ze versloegen Engeland met 1-2. Goedemorgen WK-watcher Gilles Mbiabea.
1: Goedemorgen, Sam.
0: Complot of niet, die oude zak van de Messi heeft het toch maar weer geflikt gisteren.
1: Ja, het is bijna... Ja, je hebt er bijna geen woorden meer voor de manier waarop hij zijn team er altijd maar doorsleept. Maar 2 assists in minuut 86 en 92. Die zorgen voor een comeback die hier Argentinië tot een comeback inspireren, waardoor dat zij toch doorgaan naar de finale.
0: Hey, maar ik mag dat toch uniek noemen, dat een 39-jarige, want dat is hij ondertussen, zoals ik, hè, dat hij dat nog zo goed doet op dat niveau.
1: Ja, het ding is, het is zelfs niet uniek voor een 39-jarige, het is gewoon uniek voor een voetballer toekoer. Hij is een ploeg tot 2 keer toe echt naar een finale draagt. Ja, dat is ongezien. En zeker op die leeftijd. Dat getuigt echt wel van de klasse apart die heel zijn carrière is geweest.
0: Ja, het verlies van de Britten. Volgens de Britse legend Wayne Rooney is dat volledig te wijten aan bizarre wissels van de Engelse bondscoach.
1: Daar ben ik het 100% mee eens. Ik denk dat iedereen tijdens de wedstrijd zag hoe dat hij druk begon uit te nodigen. Hij komt 1-0 voor in minuut 55. En vanaf dan begint hij alleen maar verdedigend te wisselen. Hij heeft er denk ik 3 verdedigers opgebracht. Ja. Voor een flankspeler, een verdediger en een middenvelder. Ja, dan nodig je druk uit. Dan nodig je de tegenploeg uit om hoog te komen spelen. En hoop je dat je alle ballen een half uur lang kunt wegkoppen. Maar dat gaat niet. En zeker niet tegen Messi. Ik denk dat Nederland er zo is uitgegaan. De Belgen hebben Senegal zo verslagen. De Japanners zijn er zo uitgegaan tegen Brazilië. Als je te verdedigend gaat spelen, dan nodig je druk uit. En daar kun je niet altijd weer staan.
0: Domme tactiek dus eigenlijk. Maar ik lees hier ook bij onze luisteraars nogal wat verdeeldheid als het over Argentinië gaat. Christian heeft onder andere gestuurd: het mooiste van heel de match was die grinta van de Argentijnen in de tweede helft. Olivier die stuurt dan weer: het vuilste van heel die match was gans die ploeg van Argentinië. Ja, Gilles, er is wel wat pittig gespeeld. Dat mogen we toch wel zeggen. Het was toch af en toe wat een knokpartij precies.
1: Ja, maar je voelde dat bij eigenlijk vanaf de volksliederen voelt het al. De manier waarop ze waren aan het zingen, je voelde dat die grinta erin zat bij beide ploegen. Want er is langs beide kanten heel hard gespeeld. Ik denk zeker dat de scheids in die eerste helft 2 of 3 gele kaarten extra had mogen geven om de gemoederen wat te bedaren misschien. Ja. Maar het gevoel na die eerste helft was toch dat we meer naar een vechtpartij zitten kijken dan naar een goede voetbalwedstrijd. Maar in die tweede helft is dat wel een beetje gebeterd. Ik denk ook dat de ploegen dan nog iets meer gefocust waren op het resultaat halen en niet op elkaar te rennen of zo zichzelf te verliezen in de wedstrijd. Dus toch wel een wedstrijd van 2 helften eigenlijk.
0: Zeg, en toch ook weer wat politiek op de pitch, want wat was dat met dat spandoek van Argentinië?
1: Dat spandoek heb ik laatst niet gezien.
0: Ah ja, dat was dus een nogal politiek statement. Spandoek aan het einde van de match. Om zo nog wat extra ook de politieke spanningen die er ondertussen al tientallen jaren tussen Argentinië en Engeland zijn, om dat nog eens te benadrukken. Maar dat zou dus wel nog eens een staartje kunnen krijgen natuurlijk, omdat dat wat uitdagend was. Iets om in de gaten te houden de volgende dagen in elk geval, denk ik. Zeg, de finale wordt dan oude held Messi tegen de jonge held Jamal. Wat voel jij daarbij?
1: Ja, dat is eigenlijk een storyline dat je in Hollywood terug zou moeten lezen, normaal gezien. Hè. Dat is, ik weet niet of je die foto ooit hebt gezien van Jamal die als een baby door Messi gebaat wordt eigenlijk. Dat was ooit een marketingactie van Barcelona. Ja. Ja, en hoe langer hoe meer begint je te geloven dat ze daar de kracht aan elkaar hebben doorgegeven. Maar het is eigenlijk ongezien dat zo'n... Ja, oude rot eigenlijk als superheld mag opnemen tegen eigenlijk een beetje zijn opvolger in die generatie. Dus ik denk dat Mbappé daar in Haaland daar zeker tussen horen qua wat ze hebben bereikt en nog zullen bereiken in hun carrière. Maar Jamal is in zijn generatie denk ik echt wel wat Messi in zijn generatie was. Dus ik ben heel benieuwd naar die finale en vooral hoe dat ze tegen elkaar gaan uitspelen.
0: Ja, het zal sowieso spannend worden, dat is zeker. Zaterdag krijgen we eerst nog die kleine finale, Frankrijk-Engeland. Gaan we daar eigenlijk nog een mooie match krijgen of doen die ploegen dat alleen maar omdat het moet?
1: Ja, ik denk zeker dat dat een wedstrijd is die zeker voor de topsporters misschien niet super relevant is. Ik denk dat die ook wel zullen bezig zijn met het voetbalseizoen dat binnenkort begint. Ze hebben ook nog altijd geen vakantie gehad. Dus het was een enorm lang seizoen, maar ik denk wel dat spelers vanaf dat ze op een veld staan zich echt kunnen opladen en een leuke wedstrijd kunnen spelen. En dat is ook een wedstrijd waar niet zo heel veel te verliezen valt. Mm-hmm. Dus het kan ook wel eens zijn dat daar eigenlijk wel een leuke match... gespeeld worden.
0: Ja, zo had ik nog niet naar gekeken, maar dat gaat het misschien inderdaad worden. Interessant voetbalweekend opkomst, sowieso. Wij gaan hier op de radio de Engelsen even uitzwaaien met hun officieuze WK-lied van 2026. De Gallagher Brothers, die hebben ook de kater van hun leven ongetwijfeld vandaag. Maar ze waren wel heel trots dat elke speler en elke supporter van Engeland elke match Wonderwall luid meebrulde, wat wel zalig was om te zien. Gilles, bellen wij maandag nog een laatste keer na de finale. Is dat een afspraak?
1: Dat gaan we zeker doen.
0: Oké, dat is goed. Tot dan, man. Salut.
2: Volg het WK. Elke dag op VRT Max of in de app van Sporza. Life is music.

0: Balance ton quoi.
1: Angèle. Balance ton quoi. Bericht van Marco in de Epic Epsin in Hugel. Moving to the sun. Ik wil die hard opzetten in de auto. Zet maar op het luist, Marco.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.
1: Bij Zelfbouwmarkt in Ninove vind je 7 speciaalzaken onder één dak.
2: Dag meneer, kan ik helpen?
3: Ja, mijn madame doet graag een terrasje, maar je weet wat dat kost.
2: Oh, een koffietje neer, ik haf je daar.
3: Voilà, dus ik wil graag zelf een terrasje aanleggen.
2: Goed idee, ik heb dat zelf thuis ook gedaan met deze tegeliers. Hè?
3: En content van?
2: Zeker. Na 5 glazen kava denkt mijn vrouw dat ze op de grote markt zit.
3: Ha, verkocht.
1: Nu tot 50% korting op al onze terrastegels. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be. Hello everybody.

0: Leuk liedje dit. Moet ik vaker draaien? The Killers, Mr. Brightside. Een goedemorgen, binnen 4 minuten is het 8:30. Stijn, festival zijn je hoofdpunten van het nieuws vandaag.
1: Ja, Tomorrowland specifiek, want die zijn volop bezig met de opbouw van het festival dat morgen officieel begint. En ze nemen ook extra veiligheidsmaatregelen na de brand van vorig jaar. Ja, iedereen herinnert zich wel dat toen het hoofdpodium afbrandde, vermoedelijk omdat een vlammenwerper niet goed was aangesloten. Nu hebben ze bijvoorbeeld extra evacuatieroutes voorzien en ze gebruiken ook meer brandwerende materialen. En waterexperts vragen ondertussen meer maatregelen om de droogte in Vlaanderen tegen te gaan. Vooral in West-Vlaanderen en Limburg is de bodem erg droog. Experts willen daarom dat het bijvoorbeeld verboden wordt om je auto te wassen of om het gazon water te geven.
0: Sorry.
1: Ja, ik wilde nog toevoegen dat straks de Vlaamse droogtecommissie samenkomt om eventuele nieuwe maatregelen te bespreken.
0: Want het gaat er niet natter op worden de komende dagen.
1: Nee, het blijft heel zonnig en warm vandaag. 24 graden aan zee en 30 in het binnenland. Morgen tot 27 graden. En dan vanaf dit weekend iets koeler en meer wolken. Temperaturen tot 22 graden.
0: Dankjewel, Stijn.
2: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Ja, Stijn zei het net. Morgen is het zover. De dag waar zoveel mensen van de hele wereld letterlijk naar uitkijken. Morgen start Tomorrowland. Studio Brussel is er ook bij. Vanaf morgen gaan we daar live om 4:00. En de iconische mainstage van Tomorrowland ga je ook vanaf morgen in al haar pracht kunnen bekijken via de livestream op VRT Max. Calvin Harris, die gaat er ook bij zijn voor de eerste keer in Boom, waar hij hopelijk ook onze hotshot zal spelen, zijn nieuwe Satisfy.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.
4: That's what we do. Do my thing like you want me to.
2: Calvin Harris en Jazzy.

0: beste panfluitje in hedendaagse popmuziek. Deze Everything Now van Arcade Fire.
1: Studio Brussel. Worldwide.
0: Aan welk uiteinde van de wereld zitten onze luisteraars deze zomer? Of ben je gewoon voor een vakantie net over onze landsgrenzen gegaan? Dat kan ook. Zeker als je dan lekker blijft vasthouden aan je trouwe radio Studio Brussel, willen we jou graag horen. Ben jij zo iemand, een luisteraar in het buitenland? Laat dat van je horen in de app van Studio Brussel. Ik geef je heel graag een vakantieplaatje cadeau op de radio. Muzikaal gaan we alvast nu naar Italië met Måneskin.

0: de mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Mis niets van Tomorrowland. Vanaf morgen bij Studio Brussel en op 14 Max.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
3: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom. Ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: zo'n rustpuntje in deze show, hè? Die outro van Post Malone's and Better Now. Even ademen.
1: Worldwide.
0: Heel goedemorgen allemaal. Het is 8:45 op donderdag 16 juli. Voor veel mensen een gewone werkendag, zoals de anderen. Al is het niet zo heel lang meer tot het weekend. En voor sommige mensen is het een extra lang weekend. Met dat het volgende week dinsdag onze nationale feestdag is. Je hebt van die mensen die er dan een zeer lang verlengd weekend van maken. Dat is fijn. Maar we hebben sowieso ook veel luisteraars op dit moment die vakantie hebben. Want het is de zomer natuurlijk. En dan heb je er ook die vakanties in het buitenland gaan vieren. Greet uit Zemst bijvoorbeeld zit in Zuid-Afrika te luisteren. Goedemorgen, Greet.
2: Goedemorgen, Sam.
0: Greet, hoe is het weer ginder aan de andere kant van de Evenaar?
2: Oh, heel, heel goed. Wij hebben hier vandaag een 25 graden dat we mogen verwachten. De zon is al op, dus heel, heel goed weer.
0: Oh, dat is eigenlijk beter dan hier, want hier is het al zo warm geweest de voorbije dagen. Jullie zitten daar net iets gezelliger.
2: Ja, ik heb het gehoord.
0: Doen jullie ginder in Zuid-Afrika een rondreisje of blijf je op één plek?
2: Nee, wij zijn aan het rondreizen. Dus we zijn nog maar net vertrokken. Ja. En momenteel zitten we eigenlijk richting Krugerpark. Dus in het noorden van Zuid-Afrika, noordwesten. En dan plannen we nog wel wat verder te reizen naar dit prachtige land.
0: Het begin van je reis, maar toch al iets leuks gedaan?
2: Absoluut. We kunnen eigenlijk al niet meer op één hand tellen. Dus we hebben al gisteren onze eerste wilde dieren gezien. Mm. Op een game drive, de safari. We hebben al in een luchtballon gezeten, dus we hebben echt al wel leuke dingen gedaan.
0: Oh, zalig. Je bent daar 3 weken met het hele gezin, want het is echt een feestjaar voor jullie eigenlijk, hè?
2: Ja, klopt, klopt. We hadden eigenlijk nog een goede excuus nodig om de bucketlist af te werken. En we hadden de jongste die 16, de oudste wordt 18 en we zijn 20 jaar getrouwd. Oh, dus we dachten, we doen niet zot. Nee.
0: Het mag, het is jullie ongelooflijk gegund. Lukt dat eigenlijk zo'n reis met twee van die pubers?
2: Ja, af en toe. Nee, ze gedragen zich.
0: Er moeten compromissen gesloten worden soms, maar dat is het leven. Zo gaat dat nu eenmaal.
2: Ja, absoluut, absoluut.
0: Welk plaatje zal ik daar voor jullie draaien?
2: Ja, aangezien dat we aan de andere kant van de wereld zitten, mag dat de Beaches zijn. The Edge of the Earth.
0: Edge of the Earth, zeer goede keuze. Nummer 1 in de afrekening, ook sinds afgelopen zaterdag. Heel veel plezier, kinder, en de groetjes aan de rest van het gezin. Dag, Greet.
1: Hi, we're the Beaches. And we're really happy because our song is number 1 on the afrekening. Stem voor jouw favorieten
3: via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
1: Thank you for voting.

Goedemorgen. Het is 10 jaar geleden dat België overspoeld werd door Pokémon Go-spelers. Weet je dat nog? Al die mensen die overal met battery packs aan hun smartphones in heel het land op zoek gingen naar Pokémons om te vangen. Was zo'n gek beeld toen. Die hype is wat gaan liggen ondertussen, maar ik denk dat er wel nog steeds mensen dat spelen. Misschien ook wel een paar luisteraars van Studio Brussel zou kunnen. Nu, als er één artiest is die een soort Pokémon-naam heeft, dan is het volgens mij Malgrab. Echt zo'n Pokémon-naam. Maar het komt niet van Pokémon, het is eigenlijk een naam. Allee, het komt van de skatewereld. Een soort skate-move is het. En het is vooral dus ook een DJ en producer die je op het tweede weekend van Tomorrowland aan het werk kan zien.

0: mooi bericht gekregen van Tim. Sons op cactus gezien op de vierde rij. Energiek, communicatief met het publiek. Klasse Belgische groep. Wat zijn we verwend in België, hè? Dat zijn we zeker. Somehow was dat.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
4: Wauw, de grootste schommel van de wereld!
5: En een avonturenparcours!
3: En natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
6: Bellewaerde!
3: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
7: Zij de Vos.
8: Ja, Lemmis.
7: Wat gooien we straks op de barbecue?
8: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
7: Een goeie visk.
8: Of een lekkere langoustine.
7: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
9: Dat is
10: de Vos Lemmis.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
0: Tot alweer 9 uur. Goedemorgen.
13: VRT Nieuws.
0: Met Stijn de Vart.
14: Er moeten meer maatregelen komen tegen de droogte. Waterexperts willen dat de overheid meer doet tegen de droogte in ons land. De voorbije weken heeft het weinig geregend en het was ook zeer warm, waardoor vooral in West-Vlaanderen en Limburg de bodem heel droog is. In enkele provincies is het nu al verboden om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen en grachten, maar er moeten nog strengere regels komen, zegt Ine van der Keelen, waterexpert aan de KU Leuven.
15: Bijvoorbeeld verdere captatieverboden voor landbouwers, vooral ook het verbod op leidingwater voor niet-essentiële toepassingen. Zoals bijvoorbeeld het afspuiten van voertuigen, ook het verbod op het vullen, bijvullen van zwembaden, het verbod op het sproeien van tuinen, maar ook het gegroepeerd passeren door schepen om door sluizen te gaan, bijvoorbeeld het verbod op pleziervaart enzovoort.
14: En straks komt ook de Vlaamse

0: brand en die is intussen opgelost. Een jaar na de verwoestende brand op het hoofdpodium van Tomorrowland neemt het dancefestival in Boom extra veiligheidsmaatregelen. De brand ontstond wellicht omdat een vlammenwerper niet goed was aangesloten. En dus is er nu nog meer aandacht voor de brandveiligheid, zegt Tomorrowland.
1: We hebben eigenlijk gaan kijken van als er brand zou uitbreken wanneer er personen aanwezig zijn, hoe kunnen wij die personen zo goed mogelijk en zo snel mogelijk evacueren. Dus we hebben echt wel extra investeringen gedaan in evacuatie, in crowd management met extra camera's die geïnstalleerd zijn. Maar ook bijvoorbeeld in brandwerend of brandvertragende producten te gaan gebruiken. Dus we hebben zeker onze lessen getrokken.
0: Komend weekend mogen ze trouwens geen vuurwerk afsteken door de droogte en het risico op natuurbranden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht opnieuw 2 mensen gedood bij een Russische luchtaanval met raketten. Zeker 5 anderen raakten volgens de overheid gewond, onder wie ook een kind. Ook de stad Kharkiv in het oosten werd getroffen door Russische drones. En de president Zelensky heeft ook zijn populaire minister van Defensie ontslagen. Hij was nog maar een half jaar in dienst. Waarom hij moest vertrekken is niet duidelijk. Hij wordt gezien als de man achter de succesvolle droneaanvallen in Rusland. Titelverdediger Argentinië heeft zich geplaatst voor de finale van het WK voetbal. Het versloeg gisteravond Engeland met 1-2. Engeland kwam in de tweede helft voor, maar helemaal op het einde maakte Argentinië er in enkele minuten nog 1-2 van. De finale van het WK is zondagavond om 9 uur en zal dus tussen Argentinië en Spanje zijn. Het wordt opnieuw een warme en zonnige dag vandaag. 30 graden in het binnenland en 24 graden aan zee. Morgen tot 27 graden. In de Ardennen dan mogelijk wel wat onweer. Vanaf het weekend iets koeler en meer wolken.
2: Sam staat op.
3: Sam de Bruin.
4: Gewoon een uur goede platen knallen om die werkdag vlot in gang te steken. Dat is onze missie en onze belofte. Welkom bij Studio Brussel.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Is music.
6: Props voor de huis, rocken. En de bad.

0: Shari komt hier in de app tot de conclusie en het besef dat dit nummer in 2005 uitkwam. Het leek alsof het gisteren was. Hashtag millennial problems. Shari, niet aan denken. Gewoon niet tellen. Nooit leeftijden van dingen tellen.
1: Studio Brussel. De festivalzender.
0: Goedemorgen, dit weekend is weer een van die drukkere festivalweekends. Studio Brussel heeft overal ogen en oren op de festivalterreinen. Het is Tomorrowland vanaf morgen. Doer is al sinds gisteren bezig. Boomtown op de Gentse Feesten gaat ook morgen van start, net als Rock Herk. En vandaag krijg je daar in Herk de Stad ook al een voorproevertje. Het gloednieuwe Rock Herk Encore. Een primeur is dat in de 42-jarige geschiedenis al van Rock Herk. Het is namelijk een extra dagfestival op het terrein van Rock Herk, met een mooie line-up ook. Blackbox Revelation zal daar spelen. Young Yellow zal erbij zijn. Kaat van Stralen. En dan als afsluiter ook nog deze queen die we op Rock Werchter onverwacht hebben meegemaakt. Let ook op de band die je hoort. Want de begeleidingsband van Pommelien Thijs op Rock Werchter was Mumford & Sons. Dat was nog een ongelooflijk moment. Ik betwijfel dat ze haar vrienden van Mumford & Sons zal mee hebben op Rock Herk Encore. Maar het zal sowieso een hele dag een fantastisch festival worden. Ga zeker ook eens kijken naar Blackbox Revelation. Want die hebben op dit moment zo'n goede nieuwe single. Die heet Stronger.
1: De festivals beleef je bij Studio Brussel.

0: getrouwd met American footballster Travis Kelce. Taylor Swift, een anti-hero.
1: De festivalroulette.
0: Ik zoek een onschuldige hand die straks aan de festivalroulette wil draaien om zo hopelijk een van de beste live nummers uit de radio te laten rollen van op een van onze vele Belgische topfestivals. Wie wil er graag eens meedoen? Wie wil er eens aan die roulette draaien? Stuur in de app van Studio Brussel.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: We love alle goede muziek. Laat dat duidelijk zijn. Rock and roll, heerlijk van deze Joan Jett en de Blackhearts. Maar ook voor hip-hop lovers hebben we zo meteen wat.
1: Bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
2: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solder op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Sleep Life. Solder bij Pearl. Je krijgt niet tot 70%

0: Look at the time, het is al 26 over 9. Een klein beetje funk om het spunk in je donderdag te krijgen. Anderson .Paak en Schoolboy Q met Am I Wrong? Een heel goede morgen.
1: De festivalroulette.
0: Zita uit Hoven, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Ben jij het type dat op een festival voor de gitaren gaat of vinden we jou eerder in de danstenten?
2: Oh ja.
0: Eigenlijk allebei. Allebei, alles goed nieuws. Zeer goed nieuws dan.
2: Ik ben naar Grasshop geweest, ik vond het geweldig. En ik ga even graag naar een ander festival, naar Pukkelpop of naar Rockwerchter of naar Tomorrowland. I love it all.
0: Zalig. Beide zijn vertegenwoordigd in de roulette. Dat is het goede nieuws. Jij gaat eraan draaien en bepaalt zo wat we op de radio gaan spelen. Er zitten dus 3 live nummers in de roulette. En als je bij de eerste draai al goed vindt, dan gaan we daarvoor. Als je liever iets anders wil, dan kan je nog 2 keer proberen. Maar die 3e keuze is je laatste kans. Dus die houdt een beetje een risico in. Maar als je alles goed vindt, dan kan het alleen maar meevallen, denk ik.
2: Inderdaad.
0: Ja, dat is zalig. Ja. Alleen ga jij dus moeten kiezen. Dat wordt dan misschien de moeilijkheid. Gaan we er gewoon aan draaien voor die eerste al?
2: We gaan het gewoon doen.
0: Oké, let's go. Here we go.

0: Ja, als je een graspopgangertje bent, dan is Iron Maiden iets waar je niet vies van bent.
1: Ja, moeilijk. Moeilijk. Ik zou willen zeggen draaien, maar ik weet het niet goed.
0: Als je twijfelt, moet je nog eens draaien.
1: Horen.
0: Toch heel graag willen. Okay. Zeker? Wat ga je doen? Wat ga je doen? Wacht, nu wordt het gewaand. Wat ga je doen?
1: Oh, nee. We gaan hem gewoon draaien.
0: Gewoon draaien. Niet
1: Let's
0: twijfelen. Daar gaan we voor. Heel erg fijn om jou te horen. Salutjes, fijne dag, Tisa.
1: Dank je. Studio Crystal. De festivalzender.
2: Woe to you, O earth and sea. For the devil sends the beast with wrath. Because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

0: solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.

0: Another Love van Tom O'Dell. Nog één plaatje voor Kirsten Lemaire bij jou is na het nieuws van 10 uur. Joost Klein 2.
1: Goedendag. Welkom bij de Belastingtelefoon. Niet gesprek kan voor pariteit toeleiden worden.

0: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
2: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
3: Het is 10:00, een heel goedemorgen.
4: VRT Nieuws.
3: Stijn de Vart.
5: Redders willen dat er betere zwemlessen komen. In Knokke-Heist is gisteravond een man verdronken in zee. Hij was tijdens het zwemmen in de problemen gekomen. Volgens het parket zwom hij in een verboden zone. De Vlaamse redders willen dat er meer aandacht komt voor zwemmen in open water tijdens zwemlessen. Want dat is helemaal anders dan in een zwembad, zegt de voorzitter van de Vlaamse Reddingsfederatie.
6: Het is troebel water, de afstanden zijn groter. Je kunt niet even een korte pauze pakken. Dus dat moet je echt wel stap voor stap aanleren. Ik denk dat het echt wel belangrijk is om de mensen leren het beeld veranderen. Dan hoor ik soms, ja, in 10 lessen kan je bij ons leren zwemmen. Sorry, dan ben je gewoon aan het zeveren. Dat kan onmogelijk. Je kan in 10 lessen misschien wel de basiskills leren van hoe je moet zwemmen, maar meer ook niet.
5: Een jaar na de verwoestende brand op het hoofdpodium van Tomorrowland neemt het dancefestival in Boom extra veiligheidsmaatregelen. Die brand ontstond wellicht omdat een vlammenwerper niet goed was aangesloten. En dus is er nu nog meer aandacht voor de brandveiligheid, zegt Tomorrowland.
7: We hebben eigenlijk gaan kijken van als er brand zou uitbreken wanneer er personen aanwezig zijn, hoe kunnen wij die personen zo goed mogelijk en zo snel mogelijk evacueren. Dus we hebben echt wel extra investeringen gedaan in evacuatie, in crowd management met extra camera's die geïnstalleerd zijn. Maar ook bijvoorbeeld in brandwerend of brandvertragende producten te gaan gebruiken. Dus we hebben zeker onze lessen getrokken.
5: Komend weekend mogen ze

0: Mehr Info auf telenet.be.
1: Go Yellow!
2: X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
3: Studio Brussel, live.
4: Protesten in Oekraïne. Op het WK voetbal hebben spelers van de Argentijnse ploeg hun overwinning tegen Engeland gisteravond na de match gevierd met een opvallend spandoek. Daarop stond: de Falklandeilanden zijn Argentijns. Dat is een verwijzing naar de oorlog die Argentinië en het Verenigd Koninkrijk in 1982 hadden over de Britse Falklandeilanden voor de Argentijnse kust. De voetbalbond FIFA verbiedt normaal gezien politieke boodschappen en dus kunnen de Argentijnse spelers een sanctie krijgen, zegt deze prof sportrecht van de KU Leuven.
5: FIFA zit nu in een beetje een moeilijk vaarwater wat betreft het eigen imago en het feit dat men ook allerlei verwijten krijgt naar hoe men omgaat zelf met mensenrechten en met ethische normen, dat men misschien dit wel als een case wil gebruiken om te tonen dat men ook iets wil doen in deze zin, dat men dus zich wil manifesteren op dat vlak.
4: Het wordt opnieuw een warme en zonnige dag vandaag. 30 graden in het binnenland en 24 graden aan zee. Morgen tot 27 graden. In de Ardennen is er dan mogelijk wat onweer. Vanaf het weekend iets koeler en ook meer wolken.
6: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
7: Kirsten Lemaire.
8: Ik heb nog een extra koffie genomen en Prince die heeft zijn gitaar intussen gestemd voor onze dagelijkse afspraak om 10 uur. Een heel goede morgen.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
9: Life is music.

0: Ik zie je graag, maar mijn gitaar nog ietsje liever. Prince mocht dat zeggen, want heb je hem horen gaan. Goedemorgen ook aan de Paarse Hartenbrigade in de app van Studio Brussel. Onder andere Dennis, Veerle en Robin. We gaan er samen een heerlijke muzikale ochtend van maken.
1: Studio Brussel. Life is music.
2: Hello, this is Connor from Nothing But Thieves. And you're listening to Studio Brussel. Life is music.

Als hij kwaad is, dan ga je het geweten hebben. The Way I Am van Eminem. Bass, de zanger van de Ierse band Bleach 93, die kan ook heel kwaad kijken. Maar kijk, dat hoort bij de nummers. Ik heb ze op Rock Werchter gezien en op Cactus vorig weekend. En ook in de hitte klonk deze Ceiling echt heel goed. Bleach 93.

0: Country. Je hoort de Ceiling. Zometeen hoor je Lizzo.
1: Boomtown. Van 17 tot 23 juli in Gent. Kom helemaal gratis naar Dressed Like Boys. Le Motel en Magugu. Honey. Frans Kalf. Dekkie Alem. Ploegendienst. Klakmatrak. Tof van Commerce. Ronke. Sophie Straat. Unos. Luke Slater. En nog zoveel meer. Alle info. Boomtown.be. Samen met
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
3: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Ritchie, citroen met framboos.
6: Ritchie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
8: Mannekes,
9: Bombi,
8: morgen
9: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
8: En het is nog nee tegen BTW.
9: Weten we.
8: Maar niet voor iedereen, hè.
9: Weten we.
8: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
9: Weten we.
8: Waar gaan we dus naartoe morgen?
10: Naar Gamma.
8: En wat mogen we niet vergeten? Een kortingskaart van 5%.
9: Weten we.
11: Morgen is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

Ja, steek het op alles. Steek het op de juice. Je hoorde Lizzo. Een heel erg goede morgen. 23 over 10. Ik hoop dat je een fijne dag hebt. Misschien een werkdag. Misschien al vakantie. Misschien iets helemaal anders. Ik ga gewoon blijven zorgen voor de muziek. Tot 2 uur zijn we bij elkaar. En deze band hebben we ietsje beter leren kennen op Rock Werchter. Een van de bands waarover heel veel gesproken wordt. Dit is Kio met K-E-O. That's me.

0: gestuurd in de app. Nee, nee, mij niet bellen. Ik zit op ons terras in Frankrijk met een boek en een koffietje te genieten. Het was Debbie Harry die het vroeg. Dus no worries, Wim, Blondie en Call Me.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.
0: In deze hoor je nog maar eens hoe goed Billie Eilish eigenlijk wel kan zingen. Dit is Ocean Eyes.

The Grass, Allez Allez, Sylvie Kreuge en Romeo Elvis. Aanmoediging voor onze Rode Duivels. Toch wel de enige die tegen Spanje hebben gescoord op dit WK. Wink, wink. En wie staat er nu in die WK-finale zondag om 9 uur? Aha, Spanje. En sinds gisteren weten we ook tegen wie, namelijk tegen Argentinië. Ja.

0: wat vrolijkheid voor jouw donderdag voormiddag. Je hoort de Gorillaz en straks een ferme beat van Shouse.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be. Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
3: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
4: Wow, de grootste schommel van de wereld. En een avonturenparcours.
3: En natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
3: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde

0: liefde. Want liefde overwint alles. Ook volgens Shaus Love Tonight in de Vintage Culture Remix. Je hebt festivals van een dag, van twee dagen, van drie, van vier. Maar je hebt er ook van vijf, zoals het Doer Festival. Goeie affiche daar vandaag. Met onder andere Zwanger Guy op de line-up. Die speelt daar in The Last Arena.
1: Prikken die aan het omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon.

0: dat is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was al lang daar. En betalen, cash dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tiene la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet.

0: change.
1: Je hoorde Ben Howard en Keep Your Head Up. 10 voor 11. Wat brengt deze donderdag jou? Whatever by een telefoongesprekje aan het begin van Forget Me van The Haunted Youth. Speelde zondag nog een geweldig concert in Brugge. En met The Haunted Youth en zometeen ook met Ardo gaan we naar

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
9: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot -50%.
10: Wat was dat?
11: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijs.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
10: Flashy.
11: Voorwaarden op delijs.be/superplus. Delijzen. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste delijswinkels gewoon open.
12: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
13: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
14: Het is 11 uur, een heel goedemorgen.
13: VRT Nieuws.
14: Met Stijn de Vart.
15: Er is meer duidelijkheid over de man die verdronk aan de kust. In Knokke-Heist is gisteravond een man van 44 verdronken in zee. Hij kwam in de problemen toen hij aan het zwemmen was in een verboden zone. En daar staan nooit redders, zegt het parket.
16: De politiediensten werden gebeld omdat er een melding was dat een man in zee was. Een man van 44 jaar van Franse nationaliteit. Die man is uiteindelijk door een getuige kunnen uit zee gehaald worden. En was bewusteloos. Reanimatie is opgestart geweest. Toch de man is ter plaatse overleden.
15: Ook zijn nichtje van 15 was op dat moment in het water. Zij kon wel gered worden. Op dit moment gaat de camping van het dancefestival Tomorrowland in Boom open. 38.000 bezoekers uit de hele wereld zullen hun tent opzetten in Dreamville voor het eerste festivalweekend. De organisatie heeft enkele verrassingen voorzien.
17: We hebben bijvoorbeeld bepaalde verrassingssets georganiseerd. Opeens ga je misschien een DJ zien spelen in de supermarkt van Dreamville. We hebben bijvoorbeeld ook een tennismatch die zal gespeeld worden tussen Lost Frequencies en Zizo Bergs. En verder, ja, muzikaal gaan we toch wel heel wat leuke dingen doen. Bijvoorbeeld Amber Broos, een van onze jongere DJ's, zal bijvoorbeeld een DJ-set spelen met haar papa, Yuri Broos.
15: Het is vandaag ook precies een jaar geleden dat het hoofdpodium van Tomorrowland volledig afbrandde. Het festival voorziet nu extra veiligheidsmaatregelen en door de droogte mag er tijdens het eerste weekend geen vuurwerk afgestoken worden. In verschillende Oekraïnse steden zijn er protesten tegen het ontslag van de populaire minister van Defensie. De betogers willen dat de Oekraïnse president Zelensky

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
4: Studio Brussel, live.
5: Opnieuw een warme en zonnige dag, 30 graden in het binnenland en 24 graden aan zee. Morgen tot 27 graden, in de Ardennen mogelijk wat onweer. En vanaf het weekend iets koeler en ook meer wolken.
6: Studio Brussel.
7: Kirsten Lemaire.
8: Dreamville is dus open. Ik zal dan voor de sfeer straks nog eens die hotshot knallen van Calvin Harris, die zondag voor de allereerste keer naar Tomorrowland komt.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

Just a Moment, Kings of Leon. Ik wens je een heel fijne donderdag. We gaan naar Tovelo en Stromae. En de bloemetjes. Dit is De Fleur.

0: de nummer Starburster van Fontaine's DC. Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Klopt, en als een van de allergrootste DJ's en producers iets uitbrengt in de week, dat het eigenlijk ook Tomorrowland is, dan wordt dat gewoon onze hotshot. Calvin Harris heeft weer een andere prachtige stem gevonden om met hem dat nummer te maken. Dat is deze keer Jazzy. En je hebt het gehoord, Dreamville is intussen open, de plek waar alle mensen die naar Tomorrowland gaan slapen, of toch heel veel onder hen. Daar gaat van alles gebeuren. DJ-sets, ik hoorde ook een tenniswedstrijd tussen Zizou Bergs en Lost Frequencies. Dat zou ook de moeite kunnen zijn. Je zal in elk geval niks hoeven te missen van Tomorrowland als je daar zelf niet bent. Morgen zenden we live uit hier op Studio Brussel vanaf 4 uur. Dan zijn wij jouw ogen en jouw oren. En ook op VRT Max ga je alles kunnen volgen. Daar kan je zelfs naar de livestream kijken van de mainstage. Zondag staat daar dus deze man, Calvin Harris.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: That's what we do. Do my thing like you want me to.
1: Calvin Harris en Jazzy.

Ellen vindt deze prachtig. Dan zijn we sowieso al met twee een zwierig liefdesnummer van Marvin Gaye en Tammy Terrell. Ain't no mountain high enough. Arctic Monkeys die gaan voor het mopje met de stoel. Don't sit down, 'cause I've moved your chair. Goedemorgen. Break.

0: Koen zegt, wat een nummer. Merci voor deze Arctic Monkeys. Heel graag gedaan. Don't sit down, because I've moved your chair.
1: Nu is solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
2: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 boter sandwiches voor maar 1,99 euro.

Giles die stuurt... Oh, ik was bij Robin op 30 juni in Brussel. Wat een vrouw, wat een show. Dat heb ik dus gemist. En nog altijd spijt van eigenlijk. Je kreeg With Every Heartbeat van Robin. Zometeen gaat het barbecue-alarm weer af. Dus als je denkt... Goh, we hebben dit weekend wel plannen. En we willen heel veel barbecuen. We willen zo eens wat speciale dingen doen. Je kan 100 euro aan barbecue-budget winnen. Dat is voor zometeen. Dus hou je klaar om iets te horen dat weggegrild is. Ik leg het straks wel nog eens uit. Eerst nog Pharrell en eerst nog High.

0: Dat was Pharrell Williams. Wie mag ik happy maken met een mooi barbecue-budget?
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
0: Het barbecue-alarm is net afgegaan. Dat wil zeggen dat jij nog eens op zoek mag gaan naar een weggegrild woord in een bepaalde song. Als jij weet welk woord, dan stuur je dat samen met je telefoonnummer in de app van Studio Brussel. En met een beetje geluk bel ik jou dan meteen op. Klaar? Het komt eraan.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
3: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Dat is de ja. Van Jumbo.

0: niks beter op een warme zomerdag dan de Beach Boys. En een barbecue-budget van 100 euro dat hier op iemand ligt te wachten. Ha, daar heb je dat alarm weer. Een heel goedemorgen, Eva.
1: Hallo.
0: De Beach Boys, die zijn heel chill. Heb jij ook een chille dag? Oei, Eva, hoor je mij?
1: Ja.
0: Ah, ik wou zeggen, heb jij ook een chille dag?
1: Ik moet werken nu, dus...
0: Ja, oké. Okay. Wat doe je van werk?
1: Ik werk in een bedrijf in West-Vlaanderen die landbouwmachines maakt.
0: Oké. Okay. En is het binnen of buiten te doen vandaag?
1: Binnen.
0: Oké, okay. Gelukkig. Ja. Jij denkt wel te weten welk woord er is weggegrild. Vertel eens.
1: Ja, surfen.
0: We gaan eens luisteren. Can everybody be surfing? Ja, tuurlijk. We hadden het veel moeilijker kunnen maken, maar soms is dat niet nodig. Je hebt nu 100 euro aan barbecue-budget. Proficiat.
1: Yes, dank u wel.
0: Met plezier. Wat wil je er precies mee gaan doen?
1: Ik weet het nog niet, maar ik moet meestal een barbecue kopen.
0: Ah, je hebt nog geen barbecue?
1: Nee.
0: Dat kan misschien de start zijn. Misschien kan die 100 euro... Ja, ik weet niet hoeveel een barbecue... Welk type je natuurlijk wilt, want je hebt daar heel veel verschillende typetjes in. Dus ik weet niet wat voor barbecue zou je willen.
1: Geen idee.
0: Ja, oké. Okay. Maar kijk, dat is al een begin, hè, Eva. En heb jij een tuin of heb jij een terras of heb je plek om te barbecuen? Oké.
1: Okay. Dus, ja, een terras, een balkonnetje. Okay.
0: Dus laat ons misschien starten met het grief voor de barbecue zelf, zodat je dat kan gaan doen. Of je kan natuurlijk gewoon heel veel gaan shoppen en bij iemand anders gaan barbecuen. Dat is natuurlijk ook een optie.
1: Ja, dat is ook een mogelijkheid, inderdaad.
0: In elk geval, proficiat, geniet ervan. Ik wens je nog een fijne werkdag en dan een van deze dagen een fantastische barbecue. Dag Eva.
1: Ja, bedankt.

0: minute toen ik haar gegevens noteerde. Ze is net verhuisd, dus de aanschaf van de barbecue die moet nog gebeuren. Dat budget gaat dus heel goed van pas komen. Morgen spelen we opnieuw, misschien wel met jou dan. Je hoorde Another and 54 Ultra Talk to You. It's the most wonderful
1: time. De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: Miss niets van Tomorrowland. Morgen bij Studio Brussel en op 14 Max.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Mannekes.
6: Pompi.
5: Morgen.
6: Is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
5: En het is nog nee tegen BTW.
6: Weten we.
5: Maar niet voor iedereen, hè.
6: Weten we.
5: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
6: Weten we.
5: Waar gaan we dus naartoe morgen?
7: Naar Gamma.
5: En wat mogen we niet vergeten? Een kortingskaart van 5%.
6: Weten we.
8: Morgen is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Pluskaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
10: Honda, the power of dreams.
11: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar... Kruidvat.

sugar. Voor de ene met pitten, voor de andere zonder. That summer feeling met een vers gesneden stukje watermeloen. Goed idee in elk geval van Harry Styles voor een gezonde snack. Dit is de nieuwste van Jay Bernard. Here I go.

Should I stay or should I go? Blijf nog maar even, want er is nog veel goede muziek. Zometeen Coldplay, maar ik heb ook eerst nog Lenny, want dat is een van de 29 namen die werden aangekondigd voor de donderdag van Pukkelpop. Want je weet het of je weet het niet, dat festival dat begint de donderdag al. Groot feest met onder andere ook Deus en Isaac Crew, maar dus ook deze Lenny. She only loves you in the summertime.

Ja, hij zal zijn castagnetten moeten meenemen naar Pukkelpop voor de donderdag daar. Lenny, ofwel Lennart Korevits, die je ook kent van Compact is Dummies. Bijna middag, maar eerst nog deze Coldplay. Every teardrop is a waterfall.

0: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
3: en de KidNet-rappers van Hallo Kroket.
2: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met... VRT Zomerrit.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Studio Brussel. Het is 12 uur, een heel goedemiddag.
6: VRT Nieuws.
5: Melina Verbeek. In heel Vlaanderen geldt nu code oranje voor droogte. Door het warme en droge weer van de afgelopen weken is vanaf nu in Vlaanderen code oranje van kracht. Die moet de watervoorraden beschermen. Dat heeft de droogtecommissie beslist die voor het eerst dit jaar samenzat. Een echt verbod op bijvoorbeeld sproeien van tuinen of vullen van zwembaden komt er voorlopig niet. Maar de overheid vraagt wel om verstandig om te gaan met water, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Roens van CD&V.
7: Rond onze drinkwatervoorziening hebben we de voorbije jaren bijzonder veel investeringen gedaan. Maar als gevolg dat we vandaag die leveringszekerheid kunnen garanderen voor elk gezin. Maar we roepen wel op om zuinig te blijven. En we zien ook dat de Vlaming ook wel gevolg heeft aan die oproepen. Het piekverbruik is vandaag lager dan tijdens de eerste hittegolf. Dat stemt ons tevreden en we willen de Vlaming echt wel aanmoedigen om zuinig te blijven omspringen met het drinkwater.
5: Op verschillende waterwegen zullen schepen in groep door de sluizen moeten. Zo moeten die minder open en dicht gaan en stroomt er minder water richting de zee. De Vlaamse redders willen dat er tijdens zwemlessen meer aandacht komt voor zwemmen in open water. Gisteravond is in Knokke-Heist een Franse man van 44 verdronken nadat hij in de problemen was gekomen in zee. Hij werd nog gereanimeerd, maar is ter plaatse overleden. Volgens het parket zwom hij in een verboden zone. Zwemmen in open water is helemaal anders dan in een zwembad, zegt de Vlaamse Reddingsfederatie.
8: Het is troebel water, de afstanden zijn groter. Je kunt niet even een korte pauze pakken. Dus dat moet je echt wel stap voor stap aanleren. Ik denk dat het echt wel belangrijk is om de mensen leren het beeld veranderen. Dan hoor ik soms, ja, in 10 lessen kan je bij ons leren zwemmen. Sorry, dan ben je gewoon aan het zeveren. Dat kan onmogelijk. Je kan in 10 lessen misschien wel de basiskills leren van hoe je moet zwemmen, maar meer ook niet.
5: De camping van het dancefestival Tomorrowland in Boom is geopend. 38.000 bezoekers uit de hele wereld zetten hun tent op in Dreamville voor het eerste festivalweekend. Er zijn ook enkele verrassingen voorzien, zegt de organisatie.
9: We hebben bijvoorbeeld bepaalde verrassingssets georganiseerd. Opeens ga je misschien een DJ zien spelen in de supermarkt van Dreamville. We hebben bijvoorbeeld ook een tennismatch die zal gespeeld worden tussen Lost Frequencies en Zizo Bergs. En verder, ja, muzikaal gaan we toch wel heel wat leuke dingen doen. Bijvoorbeeld Amber Broos, een van onze jongere DJ's, zal bijvoorbeeld een DJ-set spelen.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: De grootste hits van de zomer, die proef je bij De Leize.
3: Tegels.
4: Natuursteen.
3: Parket.
1: In Permo.
5: Studio Brussel, live.
6: Blijft wel droog dan. Na de middag meer zon en tot zo'n 28 graden. Vanaf zaterdag minder warm en wat meer wolken. Dan halen we tot 22 graden in het binnenland.
7: Kirsten Lemaire.
8: Lekkers voorbij je lunch vandaag. De heerlijke nieuwe van Phoebe Bridgers. Je kan straks draaien aan de festivalroulette. En voor nu heb ik Echo Smith.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
9: Life is music.

Psycho Smith en over Cool Kids gesproken. Op 14 augustus verschijnt Last Weekend het nieuwe en derde album van Phoebe Bridgers. Ze is momenteel bezig aan een promotour en ze ging op de Amerikaanse televisie spelen bij Jimmy Fallon. En haar band bestond liever uitsluitend uit kinderen. Allemaal cool kids, allemaal talenten met uitgebreide YouTube-kanalen, bleek later, die echt goed kunnen spelen. Het is echt de moeite om dat eens te checken hoe dat dan precies ging bij Jimmy Fallon. Phoebe Bridgers, en ze speelden samen dit nummer. Dit is Last Boys.

Mark uit Antwerpen, die is heel blij om deze R.E.M. nog eens te horen. Ja, heel veel gehoord vroeger. The One I Love. Festivalseizoen, dat is het beste seizoen van het jaar. Dat weten we allemaal. We volgen het allemaal met Studio Brussel. Dit weekend weer ongelooflijk veel op ons programma. Morgen zitten we live op Tomorrowland, onder andere. Maar er is ook Doer, dat is zelfs al gestart. Er is ook Herk. En er is zoveel meer. Er is ook Gent Jazz, dat is al begonnen op 2 juli trouwens. Dat is elke avond weer een ander programma. En vanavond kan je daar onder andere gaan kijken naar Nicolas Jaar en Dave Harrington. Die hebben samen een project en dat is deze Dark Side Live altijd zwaar de moeite. Dus vanavond in Gent te zien Dark Side en Paper Trails. Een heel goedemiddag.

0: Ze houden van knisperende opbouw en dan hier en daar is een climax in die nummers vanavond dus op Gent Jazz. Je hoorde Dark Side en Paper Trails. Missy Elliott, die gaat hier van alles doen bewegen.
1: Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
2: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
3: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Studio Brussel.

0: them know how to work that. Zo is werken plezant, toch? Work It van Missy Elliott. En we gaan het nog ietsje leuker maken. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Ja, het is volop festivalseizoen. Dat is mijn favoriet seizoen. Misschien ook het jouwe. En daarom wil ik jou even de live muziek laten kiezen van een bepaald festival. Je mag gewoon aan de festivalroulette draaien als je dat wil. En dan komt daar automatisch een prijs uit, namelijk een live nummer naar keuze. 3 keer draaien is het maximum. Dus laat maar weten. Ik weet niet wat jij aan het doen bent. Misschien kan dat wel tussen de lunch door, of tussen het werken door, of tussen het luieren aan een zwembad door, of misschien wel onderweg naar een festival. Door. Dus laat maar weten, wil je meedoen? Go!
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.
0: Het zal wellicht ook haar favoriet seizoen zijn, dat festivalseizoen. Want ze doet er natuurlijk ook een paar. Ize met Kid.
3: What

0: Matt Berninger, die was in opperbest te doen op Rockwerchter. Hij kwam zelfs een secret session op ons festivalterras spelen. Die kan je nog altijd zien, die sessie, op VRT Max. En hier hoorde je hem met zijn band The National. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Ja, er mag weer gedraaid worden aan onze festivalroulette. Het goede nieuws is, het is altijd prijs, want er komt altijd live muziek uit. Maar niks uitdeelt een heel goede middag.
2: Goedemiddag, Kirsten.
0: Ben jij ook in opperbest te doen vandaag?
2: Ja, maar een beetje aan het bekomen van eerst een weekend Werchter en daarna een roadtrip. Dus okay. We zijn thuis van gisteravond.
0: Ah, oké. Waar ging de roadtrip heen? Wat hebben jullie gedaan?
2: Doorheen Bretagne heen. Dus vanaf begonnen Mont-Saint-Michel tot het uiterste zuiden van Bretagne en dan terug.
0: Oké, wat was het hoogtepunt?
2: Oei. Een hele moeilijke.
0: Het was een aaneenschakeling. Een aaneenschakeling van de hoogtepunten.
2: Ja, inderdaad.
0: Goed, fijne vakantie gehad. Ik hoor het en nu een beetje bekomen met festivalmuziek. Dus je zegt, Rock Werchter heb je ook gedaan, de volle 4 dagen?
2: De volle 4 dagen, ja.
0: Ja, mag ik vragen wat daar jouw hoogtepunt was? Of wordt dat ook weer moeilijk?
2: Het begon bij War on Drugs, Man for the Sons. En het einde bij Matt Berninger, David Byrne, de Pixies.
0: Ah, ja.
2: De Lumineers,
0: Okay.
2: Allemaal ertussen.
0: Heel veel. Heel veel.
2: Ik denk dat mijn stembanden nog ergens weg te liggen ook, al kan ik niet meer teruggaan.
0: Ja, maar ik vind dat je stem nu al goed stevig weer klinkt. Het komt weer goed. Zeg, en staan er nog festivals op je planning?
2: We twijfelen nog voor Struikrock, voor Editors, weer dat we ze dit weekend gemist hebben op Cactus.
0: Ja, ja. Ja, ik moet zeggen, ze waren wel in vorm. Ze waren echt... Ik wil niks zeggen, hè. Maar ik weet niet of het kwam omdat vrouw en kind van Tom Smit mee waren. Maar die was enorm in zijn goede doen. Dus ik weet niet, hè. Maar ik zou niet te veel twijfelen.
2: Ja, maar Goose staat ook nog het programma in het OLT. Dus,
0: Goed.
2: Okay. En volgende week het tijdloze festival van Studio Brussel in Kokzijde, Kampen.
0: Ja, aan de kust sowieso. Dat wordt heel erg fijn. Zitten we ook weer met de tijdloze op het einde van het jaar, maar dan in Oostende. Goed, Marnix, jij gaat moeten kiezen, hè, welke live muziek we nu op de radio gaan horen. Dat is helemaal jouw keuze. Ik hoop dat dat gaat meevallen. Als jij zegt van ik ben er klaar voor, dan starten we de roulette.
2: Ik ben er klaar voor, Kirsten.

0: Ik weet dat je van de gitaren bent, hè? Dus ja, dit zijn er natuurlijk wel, maar wat gaan we doen?
1: Direct een moeilijke, maar ik kan nog een keer draaien, Kirsten.
0: Ja? Oké, dan gaan we draaien.

0: Wat zeg je? Ik hoor je lachen. En dan?
1: Ik ga skippen. Ik ga nog een keer draaien.
0: Ja. Ga je skippen en draaien. Ja, je weet, derde keer is de laatste keer. Ja, dus dan wordt het sowieso inderdaad. Die keuze. Maar ik denk dat het schoontje gaat zijn.

0: kan ermee leven, zegt hij. Ja, Leanne LaHavas met een wondermooie, prachtige versie van Say a Little Prayer. En jij zegt, ik kan ermee leven.
1: Ja, ideaal voor vandaag. Dat is warm.
0: Voilà. Voilà, een prachtige stem om even weer op krachten te komen na jullie roadtrip daar in Brittannië. Maar niks, maak er een fantastische zomer van. Een prachtige festivalzomer. Laat zeker ook weten welke bands je uiteindelijk toch nog gezien hebt. En geniet van Leanne LaHavas.
1: Dat zullen we zeker doen.
0: Dank u. Studio Brussel. De festivalzender.

0: niks kon ermee leven.
1: Thank you so much.
0: Jij hopelijk ook, Lien Le Havas, met die prachtige versie van Say a Little Prayer.
2: Solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.

binnenkort een nieuw album voor Angèle. Je hoorde haar hier samen met de Fransen van Justice en What You Want. Wat wil jij nu deze namiddag? Veel muziek hopelijk. Straks Nick Cave in the Bad Seat en nu de nieuwste van Somber.

0: sowieso een van de hoogtepunten uit de set van Mumford & Sons op Rockwerchter. Je hoorde The Cave.
1: Life is music.
2: Studio Brussel!
0: Het is vakantie, ook voor Vampire Weekend. We luisteren nog eens naar Holiday.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
3: Het is 1 uur, een heel goede namiddag.
4: VRT Nieuws.
3: Melina Verbeek. We moeten zuinig zijn met drinkwater. In heel Vlaanderen geldt nu code oranje voor droogte. Die code moet de watervoorraden beschermen. Op dit moment is er nog geen tekort aan drinkwater. Er is dan ook nog geen verbod op bijvoorbeeld het wassen van auto's of het vullen van zwembaden. Maar de overheid vraagt wel om waterverspilling te vermijden, zegt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens van CD&V.
5: Er is vandaag nog geen concreet verbod opgelegd vanuit de droogtecommissie. Het wordt dag op dag gemonitord. De drinkwatervoorraden zijn voldoende aangevuld. Maar als de weersvoorspellingen blijven wat ze vandaag zijn, op lange periodes van droogte, ja, dan kan dat mogelijk ook aangepast worden. Daarom dat we ze echt blijven oproepen, aanmoedigen om zeer kritisch te kijken naar hoe ga je om met je drinkwater. Ga daar zeker niet je gazon mee sproeien.
3: De droogte heeft ook gevolgen voor het vrachtverkeer op rivieren en kanalen. Het waterpeil is daar aan het zakken, waardoor schepen op sommige plaatsen minder diep kunnen zakken. Daardoor moeten ze zo'n 10% minder vracht vervoeren. En dat heeft economische gevolgen, zegt de Federatie van Transportorganisatoren in Binnenvaart.
6: Dat betekent dat omgerekend je prijs per ton sowieso gaat stijgen. Je gaat ook meer schepen nodig hebben om dezelfde hoeveelheid lading te kunnen vervoeren. En dat zet druk op de markt. Als er meer vraag is naar transportruimte, dan gaan automatisch ook de tarieven stijgen.
3: Op verschillende waterwegen moeten schepen in groep door de sluizen. Die moeten dan minder open en dicht gaan en zo stroomt er minder water naar zee. Er komen minder opvangplaatsen voor asielzoekers in het Brussels gewest. Minister van Asiel en Migratie Annelien van Bossuyt had vorige week al 300 van de 2000 opvangplaatsen geschrapt. Nu schrapt ze er nog eens 700. Zo blijven er dus nog 1000 plaatsen over. Het zijn opvangplaatsen die er 4 jaar geleden tijdelijk bij kwamen, omdat er niet genoeg plaats was in de gewone opvang voor asielzoekers. Tegen eind dit jaar wil van Bossuyt alle asielzoekers weer in het gewone opvangnetwerk opnemen. En in verschillende steden in Oekraïne komen mensen op straat tegen het ontslag van de populaire minister van Defensie. Mikhailo Fedorov is 35 en was nog maar een half jaar defensieminister. De betogers willen dat president Zelensky dat ontslag terugdraait, zegt oorlogsjournalist Hans-Jaap Melissen, die in Oekraïne is.
7: Die man staat eigenlijk voor de moderne oorlog, dus een oorlog met drones, maar ook de manier van oorlog voeren waarbij je niet alleen op die frontlinie concentreert, maar ook met aanvallen diep in Rusland, op olieraffinaderijen en ook de mensen die aan het demonstreren waren vanochtend, waar ik bij was, die zeiden van ja, wij vonden het juist zo goed dat ze zich daarop richten, want dan stort het front op een dag in elkaar, omdat Rusland economisch in elkaar stort.
3: De Oekraïnse president Zelensky herschikt zijn

Een serieuze patat, Lights Out van Royal Blood. Straks dus een nieuwe Queens of the Stone Age. Nog even afwachten hoe een patat dat zal worden. Maar in elk geval nu een beetje soul op je radio. Dit is Bruno Mars, letterlijk on

0: Eliza Rose. Baddest of them all. Dat zou zomaar over Josh Homme kunnen gaan, eigenlijk. Maar het ging over haarzelf. Maar in elk geval, er is nieuwe muziek van Queens of the Stone Age. Een eerste nieuw nummer sinds hun album In Times New Roman. Die plaat dateert intussen al van 3 jaar geleden, 2023. En het nummer, dat nieuwe nummer, dat speelde de band eigenlijk al tijdens hun Catacombs Tour. Dus de fans zitten erop te wachten. Het is er nu. En ik moet zeggen, het klinkt een beetje anders. En daar heeft Josh Homme blijkbaar een goede reden voor.
1: Every artist has 3 acts in their artistic career. I'm not young, so this would be the beginning of the third one, you know. Easy Street just makes sense to where we're at right now.
0: Oké, de third act, daar heeft hij het over. Daar zitten ze nu, of daar zit hij nu op zijn 53. Josh Homme wou blijkbaar totaal iets anders proberen. Dat ga je horen. Er is extra zang, bijvoorbeeld, van Nicky Lane. Maar als je goed luistert, dan hoor je ook dat het nummer duidelijk zonder clicktrack is opgenomen, waardoor het niet afgeborsteld en gepolijst klinkt. En dat is nu net hoe we Queens of the Stone Age toch het liefst horen, eigenlijk.
1: There's one moment in the song where you can clearly tell it's slowing. And I just love that moment because it's the equivalent of saying, oh, it's okay. Nothing is perfect. What's the point of having scars if you can't tell the story behind them?
0: Ja, wat is het nut van littekens als je het verhaal erachter niet kan vertellen? Hij praat gewoon in quotes, Josh Homme. Hoe klinkt die Easy Street nu? Wel, zo.
2: Studio Brussel.

0: een duet met de Amerikaanse countryzangeres Nicky Lane en die handclaps die bijna als de hoeven van een paard klinken. Je hoorde de nieuwe Queens of the Stone Age, Easy Street.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
4: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo 2 plus 2 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
7: Studio Brussel.

de bedoeling, lieve Esther uit Eeklo. Je hoorde Jaguar van DJ Rolando. Eens kijken wat het effect is van het Nederlandse trio Goldband straks. En deze editors op jou. Dit is The Rush.

Altijd leuk om Goldband te horen tijdens het stukken, zegt Philippe. Ja, zo hebben ze elkaar leren kennen, zogezegd. Enfin, Stukadoors, Goldband, alles kapot. Dit is Paolo Nutini. Die schorre, Schots-Italiaanse stem. Let Me Down Easy.

0: that to you.
1: Geen Amerikaanse band. Nee, The Beaches komen uit Canada. En ze staan op 1 in juli afrekening met Edge of the Earth. Met grote dank aan Off Campus, Wink Wink.

0: Don't Blame the Canadians, zong James Murphy van LCD Sound System in de jaren nul. Je kreeg North American Scum.
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
2: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Richie, citroen uit framboos.
4: Richie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
6: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.

handig als de baas vandaag met een humeurtje zit. Rage Against the Machine en Killing in the Name. En dan iets compleet anders.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
5: Natuurlijk.
4: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
6: VRT Max. Maak elk moment de max.
7: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
8: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot -50%.
9: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
10: Zelfbouwmarkt. Nu solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
11: Wat was dat?
12: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
11: Flashy.
12: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leijze-winkels gewoon open.
13: Ketnet komt naar je toe met Like Me, Walk and Play.
14: Ga op een groot avontuur en wandel voorbij verschillende herkenbare locaties uit de reeks. Dag.
13: Like Me, Walk and Play. Meer info via ketnetvoorouders.be.
15: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
16: Goedemiddag, het is 2 uur.
17: VRT Nieuws.
16: Melina Verbeek.
18: We moeten zuinig zijn met drinkwater. In heel Vlaanderen geldt nu code oranje voor droogte door het droge en warme weer van de afgelopen weken. Op dit moment is er nog geen tekort aan drinkwater, maar de overheid vraagt wel om waterverspilling te vermijden. De droogte heeft nu al wel gevolgen voor het vrachtverkeer op rivieren en kanalen. Het waterpeil is daar aan het zakken, waardoor schepen op sommige plaatsen minder diep kunnen varen en daardoor moeten ze zo'n 10% minder vracht vervoeren, zegt de Federatie van Transportorganisatoren in Binnenvaart.
19: Dat betekent dat omgerekend je prijs per ton sowieso gaat stijgen. Je gaat ook meer schepen nodig hebben om dezelfde hoeveelheid lading te kunnen vervoeren. En dat zet druk op de markt. Als er meer vraag is naar transportruimte, dan gaan automatisch ook de tarieven stijgen.
18: In deels in Stokkum in Limburg is de natuurbrand onder controle. Het vuur ontstond gisteravond. De brandweer was tot middernacht bezig met blussen. Maar vanochtend flakkerde het vuur weer op. Zeker 40 aren is verloren gegaan. Dat is ongeveer de helft van een voetbalveld. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Mogelijk heeft iemand de brand aangestoken. Op Dreamville, de camping van Tomorrowland in Boom, hebben al heel wat festivalgangers hun tent opgezet. Komend festivalweekend zal er geen vuurwerk zijn, want dat is verboden door het droge en warme weer. Sommigen vinden dat jammer, anderen begrijpen het wel.
20: The festival would be incomplete, but we support the decision since it's for everybody's safety and yeah, it's most important here.
21: I'm actually like very, very disappointed because last year the main stage burned down. This year there is no fireworks. Okay, I get it because of the code orange, but I'm like 2018, 2019, 2020, there were like 36 degrees and we drop everything and the fireworks still were going on. I don't want to complain, but it's like a very, sorry to say it, but it's a pain in the ass.
18: En de kustreddingsdienst roept opnieuw op om altijd in een bewaakte zone te zwemmen, waar er dus redders zijn. Gisteravond stierf een Fransman van 44 in Knokke-Heist nadat hij in een onbewaakte zone in de problemen was gekomen. De stroming in zee is verraderlijk door de stevige wind, zegt de kustreddingsdienst.
22: Het zijn prachtige stranddagen, ongetwijfeld, maar aan de kust staat een stevig windje. Dat veroorzaakt ook een stevige branding en in combinatie met het springtij van de afgelopen dagen was het toch wel een zeer onstuimige zee. Dus iemand die minder goed kon zwemmen, kon zeer makkelijk in de problemen raken. En dat hebben onze redders eigenlijk ook wel gemerkt de voorbije week.
18: Het blijft zonnig en warm tot 30 graden. In het zuidoosten is er kans op onweer. Morgen eerst bewolkt, blijft wel droog. Na de middag krijgen we dan meer zon en tot zo'n 28 graden.
15: Studio Brussel.
23: Bert van Steenbergen.
16: Zometeen is het sfeer en gezelligheid 10 op 10 met Earth, Wind and Fire. Maar deze namiddag gaat verder nu met Janelle Monáe en Big Boy.
15: Je luistert naar Studio Brussel.
23: Live
1: is music.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Studio Brussel live.

0: Zometeen de zeer goede vibe van Earth, Wind and Fire. Passend bij het nog warme weer van vandaag. Na Sam Fender en Olivia Dean.
1: Life is music.

stralende zon, zowel buiten als op je radio. Met dank aan Earth, Wind and Fire en September. Ook al zitten we op donderdag 16 juli. Dat nummer dat mag op elke dag van het jaar, natuurlijk. Dit is The Last Dinner Party, Knocking at the

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wow, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark. Deze week kom je bij Spar voor...
4: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
0: Honda, the power of dreams.
6: Studio Brussel.

Ze is zeer herkenbaar en ook zeer goede beats van Timbaland. The Way I Are. Zometeen beats die je ook al goed kan herkennen van de laatste maanden. Heel populair de voorbije maanden. Die van Malgrab na Daspop.

krijgt nu een nummer dat perfect is voor een warme zomerdag als vandaag. En het is ook een nummer waar een van de langst aangehouden zangnoten ooit zit. Het is zo'n 18 seconden. Misschien heb je het zelf ooit al geprobeerd mee te doen met Bill Withers. Maar het is nogal lastig om het even goed te doen als hem in de Lovely Day. Goedemiddag.

0: power koppel Beyoncé en Jay-Z, Crazy in Love. Zometeen gaat Glass Animals zingen over deze zomer. En wie weet toekomstige zomers, over zo de afgelopen periodes. Ze hebben het over heatwaves.
1: De genomineerden, die zijn er al.
2: Nu nog de zomerhit.
1: Wie wint VRT Zomerhit?
2: Dat bepaal jij.
1: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
2: Het is pas echt zomer met...

nog eens op je radio. Maar de zomerse vibe die gaan we eerst verder zetten met Jungle. Want als die ergens goed in zijn, dan is het wel een zomerse vibe creëren. En een lekkere groove, dat zeker ook wel. Jungle en The Wave.

absoluut icoon met de naam Sinead O'Connor en dat geweldige Troy. We gaan lichtjes al dansend richting het 14 nieuws van 3 uur. Zometeen ook wel iets rustiger. Minder dansen met de mooie Lana Del Rey. Na de pauze met Magnetic in de Sam Remix.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros. Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
5: Natuurlijk.
4: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
6: VRT Max. Maak elk moment de max.
7: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
8: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
9: Het is 3:00. Goedemiddag.
10: VRT Nieuws.
9: Melina Verbeek.
11: Er is nog altijd hinder in de Antwerpse haven na het giflek. De grote containerterminal aan het deurgangdok mag nog niet volledig heropstarten, dat zegt de haven van Antwerpen. Eergisteren ontsnapte daar waterstoffluoride, een giftige stof uit een container. Er werd een veiligheidszone ingesteld en 150 mensen moesten naar het ziekenhuis. Iedereen is intussen wel al opnieuw naar huis. De luchtkwaliteit werd gemeten en die is nog niet zoals het hoort. Daarom blijft een deel van de terminal dus dicht tot alles is schoongemaakt. In het gemeentehuis van Alken in Limburg liggen sinds vandaag rouwregisters voor de 4 mensen van een Alkens metaalbedrijf die deze week omkwamen bij de brand in het Oxygebouw in Brussel. Het gaat om een van de zaakvoerders, een man van 46, en 3 personeelsleden van 44, 36 en 23. Veel mensen hebben al iets in het rouwregister geschreven.
12: Eén daarvan was mijn buurman. En voor mij is het gewoon heel erg het gevoel van dat de goede mensen het eerst gaan. Een beetje het onrechtvaardigheidsgevoel. Ja, en dat greep natuurlijk aan.
13: Ik heb ook in de liften gezeten gehad. Want die maakte onderdelen van mij. Ik kan het moeilijk geloven wat er gebeurd is. Volgens mij is de lift nooit in orde geweest. Want anders kan dat normaal niet gebeuren.
11: Zaterdag is er een stille waken in Alken om de slachtoffers te herdenken. In Algerije in Noord-Afrika zijn afgelopen nacht zeker 11 mensen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Er vielen ook 19 gewonden. Het is niet duidelijk hoe oud de slachtoffers zijn. De Algerijnse premier heeft het ziekenhuis bezocht waar de gewonden naartoe zijn gebracht. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En op 3 stranden liever in Oostende, Middelkerken en Knokke-Heist hebben wetenschappers matten gelegd die als woonplaats voor strandwormen moeten dienen. Met het testproject wil het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek vooral meer kokerwormen aantrekken, omdat die de stranden kunnen helpen beschermen tegen de stijgende zeespiegel. Nu moeten stranden regelmatig opgespoten worden, omdat het zand mee in zee wordt gesleurd. Maar door zandwormen zou dat minder nodig zijn, zegt het ILVO.
14: Wat is het kenmerk van die kokerworm? Die maakt verharde kokers in het zand. Als je er zoveel bij elkaar hebt, dan heb je plots een veel sterkere zandlaag die iets meer weerstand zal bieden tegen de werking van de zee en het weghalen van het zand.
11: Het blijft zonnig en warm tot 30 graden vandaag. In het zuidoosten is er kans op onweer. Morgen eerst bewolkt, maar het blijft wel droog. Na de middag meer zon en tot zo'n 28 graden nog.
15: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
16: Studio Brussel.
17: Bert van Steenbergen.
9: Straks straffen België op je radio. Ook een mooie samenwerking van Nederland en België. Na Mark Ronson en Amy Winehouse.
16: Je luistert naar Studio Brussel.
17: Life is music.

Valerie, Mark Ronson en Amy Winehouse. 2026 was het jaar van een nieuw album van Bazaar. Na een tijdje weg te zijn, dat nieuwe album Exit met een pak hits op. En dan met die nummers zijn ze nog eens aan de slag gegaan. Bazaar samen met Faisal en de Nederlandse Sef.

Als je fan bent van Fred Again, weet je dat hij al eens nummers betitelt met de naam van de persoon die hij sampled of die hierop zingt. Zo ook met Danielle, dat haar echte naam, haar artiestennaam is 070 Shake. Zalig artiest waar ik ook fan van ben.

0: Daniel, David en The First Time. Straks onze dansbare hotshot na YouTube.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
4: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
5: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.

0: onze hotshot deze week komt van Calvin Harris, de legend die er dit weekend en volgend weekend voor het eerst ooit gaat bij zijn op Tomorrowland, op de mainstage. En je zal die mainstage 3 dagen lang volledig kunnen checken op VRT Max. Zo mis je helemaal niets van die madness op Tomorrowland.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: That's what we do. Do my thing like you want me to.
1: Calvin Harris en Jazzy.

De prachtige muziek van Girl in Red. We fell in love in oktober. The Haunted Youth heeft er zoveel mooie muziek op ons losgelaten. En met deze ook in het begin een klein stukje leuke voicemail. Forget me.

0: Ik hoop dat er bij jou ook een mooie oh-oh tussen zat net. Of nog eens proberen. We gaan blijven verder genieten. Amazing, richting 4 uur met straks de Strokes. Zometeen Salt.
1: Een Dogi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
1: Dogi-keuken. Wij maken uw keuken in België. Even bollen. Iedereen.

0: Zomerdeals, de korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Ricci, citroen met framboos.
2: Ricci, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
2: De genomineerden, die zijn er al.
4: Nu nog de zomerhit.
2: Wie wint VRT Zomerhit?
4: Dat bepaal jij.
2: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
4: Het is pas echt zomer met...

0: periode bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeefse jumbo-mosselen van Boni.
3: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
6: en de KidNet-rappers van Hallo Croquet.
5: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
6: VRT Zomerrit.
7: Dit is Studio Brussel.
8: Studio Brussel.
9: Het is 4 uur, goedemiddag.
10: VRT Nieuws.
9: Melina Verbeek.
11: In de Tour is de 12e rit aan de gang. In de Ronde van Frankrijk rijden de renners vandaag door de streek Bourgogne. De aankomst ligt in Chalon-sur-Saône. Christophe van der Goor, deze 12e rit is er weer eentje voor de sprinters.
12: Ja, dat zou wel best kunnen. We zitten op 67 kilometer van de streep en we zien in het peloton vooral de ploegen van de sprinters van Tim Mellier, Jasper Philipsen, Olaf Kooi natuurlijk. En ja, renners rijden voorop, een kwartet. Daarbij onder meer Caruso en Vaast Goffert, een Italiaan en een Fransman. Maar hun voorsprong wordt echt wel binnen schot gehouden. Amper 40 seconden, 67 kilometer nog, tot inderdaad Chalon-sur-Saône.
11: Dankjewel, Christophe. Een agent van de politiezone Brussel-West is veroordeeld tot 3 jaar cel met uitstel omdat hij drugs gebruikte tijdens zijn dienst. Hij werd in februari betrapt nadat hij cocaïne had gesnoven in de toiletten van het commissariaat. De rechtbank oordeelde ook dat hij schuldig is aan het stelen van €525 uit een van de kluizen. De agent, die momenteel geschorst is, mag 5 jaar lang geen openbaar ambt uitoefenen en moet zich laten begeleiden voor zijn drugsprobleem. Mobiliteitsorganisatie Touring moest tijdens de eerste 2 weken van de zomervakantie meer mensen met autopech helpen. Het aantal oproepen voor medische bijstand daalde dan weer. Volgens Touring kiezen meer Belgen voor een autovakantie dichtbij.
13: Er zijn nog heel veel mensen die kiezen voor de auto omdat ze in de buurlanden blijven of in eigen land blijven. En de auto wordt ook nog altijd beschouwd als een flexibel middel om te kunnen schakelen wanneer dat er bijvoorbeeld iets gebeurt in het buitenland of in het land van bestemming. Maar nu door de uitzonderlijke hitte die we kennen, zien we natuurlijk dat ook de pannes navenant stijgen.
11: Meestal ging het om batterijproblemen, beschadigde banden, problemen met het koelsysteem of een defecte airco. En in Italië is de CEO van het bedrijf dat verantwoordelijk was voor het beheer en onderhoud van de ingestorte brug in Genua veroordeeld tot 12 jaar cel. Die brug stortte 8 jaar geleden in bij hevige regen. 43 mensen kwamen daarbij om, vooral mensen die over de brug reden en naar beneden vielen. Achteraf bleken er fouten te zijn in het ontwerp, maar de brug werd vooral te weinig gecontroleerd en onderhouden. Op het proces stonden meer dan 50 mensen terecht. Zon en stapelwolken en tot 30 graden. In het zuidoosten is er kans op een onweersbui. Morgen eerst bewolkt. Na de middag krijgen we meer zon en tot zo'n 28 graden dan.
9: Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. In Antwerpen-West is de linkerrijstrook afgesloten door een ongeval.
7: Studio Brussel.
14: Bert van Steenbergen.
9: Zometeen gaan we eens kijken hoe het zit met de sfeer op Dreamville, de camping van Tomorrowland, waar het festival morgen gaat beginnen na Arctic Monkeys.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
14: Life is music.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Studio Brussel live.
2: Het is vandaag donderdag 16 juli. Morgen 17 juli staat in de agenda van veel dance-liefhebbers met stip aangeduid. Want morgen begint het meest magische festival ter wereld. En daar gaan wij natuurlijk ook weer bij zijn.
3: Studio Brussel. De festivalzender.
4: Live op Tomorrowland.
2: Morgen start weekend 1 van het feerieke festival in Boom. Een weekend dat niet zoals de gewone Tomorrowland weekends zal zijn, want geen vuurwerk dit weekend. Dat is beslist door de betrokken burgemeesters van de gemeentes en ook de provinciegouverneur op advies van de brandweer. En dat is te begrijpen, maar tegelijk ook jammer, zei Debbie van Tomorrowland hier op Studio Brussel.
5: Dat is zeker en vast jammer, omdat vuurwerk is echt wel een onderdeel van Tomorrowland, van de show. Iets waar mensen ook echt naar uitkijken. Maar sowieso, alles is wel super knap, super mooi. We gaan sowieso knallen, maar dan misschien op een andere manier.
2: Dat knallen begint morgen over het hele terrein van Tomorrowland vanaf 12 uur 's middags. Maar ook vandaag wordt er al goed gefeest op Dreamville, op de camping van het festival. Daar is het al een gigantische pre-party met The Gathering, om alles op gang te trekken. Met op de line-up ook onze Amber Broos. Dag Amber.
6: Hey, goedenavond.
2: Hoe is de sfeer daar al op dag 0 zeg maar, van het festival, als je er al bent op de Gathering?
6: Ik ben er nog niet. Ik ga eigenlijk nu binnen 5 minuutjes vertrekken, maar ik kijk er mega hard naar uit. En ik twijfel er niet aan dat daar weer gewoon keiveel feest gaat zijn op dit moment. Dus het gaat sowieso superleuk worden.
2: Ja, want de Gathering, dat is ook wel meer dan een soort van kleine opwarmer. Hè? Dat is ook wel echt een groot terrein en echt een hele line-up die daar elk jaar staat.
6: Ja, dat is eigenlijk echt gigantisch. Dat is eigenlijk een beetje denigrerend bijna, dat dat zogezegd de camping is. Ja. Want dat is een gigantische stage, mega veel sfeer. En ook de people of tomorrow, hè, iedereen dat daar zit, die heeft er gewoon mega veel zin in. Dus die energie op dag 1, eigenlijk dag 0, hè, dat is echt gewoon gigantisch. Iedereen wil daar feesten, iedereen zit daar in de juiste sfeer. Dus dat is ieder jaar eigenlijk echt ongelooflijk.
2: Een leuke opwarmer denk ik ook voor jou, want het wordt voor jou sowieso een bijzondere editie van Tomorrowland dit jaar. Je gaat morgen een heel unieke set spelen.
6: Ja, klopt. Ik ga morgen voor de allereerste keer samendraaien met mijn papa. Back to back met DJ Danny Broos. Dus dat gaat super speciaal worden. Ik heb dat nog nooit officieel gedaan met mijn papa. Enkel zo, je kent dat wel op een privéfeestje, ja. Dus voor te lachen of zo. Maar ja, nooit echt zo'n officiële set gespeeld samen. Dus we kijken er echt mega hard naar uit. En ik vind dat toch ook heel bijzonder, omdat ik dat kan doen met mijn papa. Ja. Want ja, niet heel veel artiesten kunnen dat. Dus
2: natuurlijk.
6: Dat is sowieso eigenlijk heel zot. Dat gaat heel fijn worden, ja.
2: Is de voorbereiding een beetje goed verlopen samen met jullie twee?
6: Ja, dat ging eigenlijk best wel vlot, hoor. Ja, sowieso. En ja, ik heb natuurlijk mijn liefde voor oldschool techno en die Belgische platen van hem meegekregen. Dus ja, dat ging eigenlijk super vlot om zo wat ons voor te bereiden. Dus we hebben echt wel een goed idee van wat we morgen gaan spelen dan. Maar ja, het is natuurlijk altijd zien naar de crowd, hè, hoe dat de mensen reageren. Maar either way gaan wij ons gewoon echt top amuseren. En ik denk dat het sowieso heel speciaal zal zijn.
2: Ik denk het ook wel. Dat gaat geweldig zijn morgen. En ook morgen gaat de hele wereld ontdekken hoe de mainstage er dit jaar uitziet. Dat is elk jaar een zotte nieuwe creatie. Amber, ik weet dat het een lastige vraag is. Heb jij al iets kunnen zien van die mainstage of enig idee hoe zot het gaat zijn?
6: Nee, nog niet. Maar dit jaar hebben ze wel voor de eerste keer zo een teaser gedeeld online. En ik vond dat toen toch al heel speciaal uitzien. Maar ik twijfel eigenlijk niet aan dat dat sowieso een gigantisch coole mainstage gaat zijn. Maar ik kijk er wel naar uit om te zien morgen. Ik ben echt benieuwd.
2: Ja, morgen gaan we alles ontdekken van die mainstage. En dan gaan we ook direct in al die sfeer en in de muziek duiken. Amber, heel veel plezier vanavond op The Gathering. En dan zien we elkaar morgen op Tomorrowland.
6: Ja, super. Dankjewel.
2: En je gaat ook niets moeten missen van Tomorrowland. We zijn er morgen met Studio Brussel bij. Ook zaterdag en zondag het hele festivalweekend kan je veel volgen bij Studio Brussel. En ook op VRT Max. Want je gaat het hele weekend de mainstage live kunnen volgen op VRT Max.

0: Best of the American Girls. Heb jij zin om zo meteen even de playlist op de radio te bepalen? Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Kan je perfect doen als je zo meteen komt draaien aan onze festivalroulette. Die zit vol met geniale live muziek vanop onze prachtige Belgische festivals. En jij kan er zo meteen aan draaien en dan gewoon kiezen welke live muziek er op de radio komt. Zo simpel is het. Dus als jij dat wil, als je ook die verantwoordelijkheid aandurft, want het is wel een verantwoordelijkheid, daar moeten we eerlijk over zijn, stuur dan in de app.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu Festival Roulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.

Jansplein in Antwerpen. Met onder andere Sven van Hees, Felix de Housecat en Groove Armada DJ set. Afterparty in Tramclub met Jeroen de Lodder back-to-back met Sea. En DJ 100% Isis. Tickets en info, cdaoa.com. Café d'Anvers Open Air, samen met Studio Brussel. Kidnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via kidnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort. Live.

0: Ned Sky en Hold On.
1: De Festival Roulette.
0: Goedemiddag, Sophie.
2: Ja, hallo, dag Bert.
0: Wat zijn jouw festivalplannen deze zomer?
2: Ik heb een dagje cactus achter de rug en ik ga nog een volledig weekendje Campo Solar doen.
0: Goed, was de moeite op Cactus Festival?
2: Zeker, zeker. Okay.
0: Goed, dat is genoteerd. En dan gaat Campo Solar denk ik ook zeker mooi worden. Jij gaat draaien aan onze festivalroulette. Ben je al bekend met de roulette?
2: Ja hoor. Okay, draaien tot je zegt van ja.
0: Voilà, maar als het tot die derde optie gaat, is die het sowieso. En die festivalroulette die begint hier pas te draaien wanneer jij luid genoeg het draaien maar roept. Dus wanneer jij er klaar voor bent, dan doe je maar.
2: Draaien maar.

0: direct wel echt een topoptie. Seven Nation Army van de White Stripes.
1: Ja, en gezien ik van Brugge ben,
0: ja,
1: gaan we dan maar die nemen, hè?
0: Ik snap het, je hebt nu weinig andere keuze, Sophie. En ik denk dat velen je gelijk gaan geven. Want als je Seven Nation Army krijgt, moet je misschien niet twijfelen. Sophie, dank je wel en een fijne avond.
1: Yes, jij ook.
2: De festivalzender.

0: Imagine Dragons en It's Time. Studio Brussel. Vandaag plots een opvallende video op het internet van twee bekende Vlaamse regisseurs.
1: Belem, het is Bilal.
2: Dat is een deel.
3: En we hebben heel belangrijk.
4: Heel belangrijk.
3: Passer for Life, a.k.a. Passer 3, gaat
1: komen. Dat gaat gebeuren.
3: Gaat gemaakt worden.
0: Als je het niet helemaal goed hebt begrepen, want het is een online video, er komt dus een derde en laatste Patsersfilm. Niet geregisseerd door Adil en Bilal, maar wel met de vaste cast. Matteo Simoni, Nora Gharib, Younes Lazar en Saïd Boumazouk. Saïd, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Vlaanderen.
0: Saïd, hoe excited ben jij over die nieuwe Patsersfilm, de derde?
5: Ja, ik ben super blij, super excited, super vereerd om eigenlijk in een trilogie te maken. Los van de Vlaamse klassiekers als FC de Kampioenen, dat dit wel een vrij unicum is in de Patser-universum. Dus super, super excited.
0: Ja, absoluut. Ja. Kan jij ons al iets vertellen over wat we ervan mogen verwachten?
5: Ja, ik zou zeggen, ja, aan de vaste Patsersfans, en zij dit ook nog niet kennen, houden jullie vast gewoon voor heel veel bloed, zweet en tranen. En nog meer, dat is een afsluiter, dus we gaan afsluiten met een banger.
0: Ja,
5: ja, heel veel emotie, heel veel emotie. Liefdesverhaal. Eigenlijk, de focus zal ook meer zijn op de vier Patsers onder elkaar. Ja, gewoon hun vriendenverband die eigenlijk wordt bedreigd, zeg maar.
0: Ja.
5: Nog meer in vraag wordt gesteld.
0: Het is de afsluiter, dus het moet groter dan ooit op alle vlakken. Ook op emotioneel vlak, zoals je zegt. Ja, oké. Hoe kijk jij er zelf naar uit om ook weer met die vaste cast op de set te gaan staan?
5: Nou, het voelt als thuiskomen. Thuiskomen in een gerenoveerd huis dan, voor de derde keer. Dus, het is super. Het is ook niet voor veel acteurs weggelegd om in een filmfranchise met dezelfde cast telkens te mogen werken. Dus ja, we zijn al langer, bijna meer dan 10 jaar nu samen met elkaar aan het werken. Het voelt, ja. Alsof het nooit het anders heb geweten. Dus echt waar.
0: Het zal ook vertrouwd voelen voor veel mensen als die gaan kijken dan naar die derde, eens die er is, Saïd. Sowieso veel succes daarmee. Wat staat er ook op jouw planning de komende periode, dit jaar?
5: De komende periode, ja. Ik met de producers van Patser heb ik mijn eigen film mogen maken. Die in september, eind september in de première gaan in de cinema. Paradise. Met mij in de hoofdrol. Clara Kleijmans, Bart Kermans, Ben Segers. Ook een allereerste Vlaamse vechtfilm. Dus ik zou zeggen, ook Vlaanderen houden we daarvoor vast. Dus als voorproever naar de derde film van Patser zal ik kijken allemaal naar Paradise in de cinema.
0: Aanraden voor september. Saïd, dankjewel en heel veel succes met alles.
5: Yes, jij ook, maat. Merci, ja.
0: Dankjewel. Pegassi zorgde al eens voor de soundtrack bij Patser. Wie weet doet hij dat nog eens opnieuw.

0: mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Mis niets van Tomorrowland. Vanaf morgen bij Studio Brussel en op 4D Max.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
4: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
5: En een avonturenparcours.
3: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
6: Bellewaerde!
3: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
7: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
8: Volkswagen.

0: En zo gaat dat nog wel even door bij Muse. Het is in de Ronde van Frankrijk nog zo'n 33 kilometer tot de aankomst van deze rit. Mogelijk weer een massasprint. Ik hou je op de hoogte. Ze zullen vroeger aankomen dan gisteren, denk ik. Ze zijn weer precies goed aan het vlammen daar in de Tour.
1: Bert van Steenbergen.
0: Je hebt het misschien onlangs wel al gehoord, gelezen, gezien. Phoebe Bridgers komt met een nieuw album. Lost Weekend is de titel. Dat zal er zijn op 14 augustus. En dan zoals veel albums, ja, om middernacht is het er. Maar je kan het al vroeger horen. Je kan het al net ervoor gaan horen, want er zullen listening parties zijn over de hele wereld. Dat heeft Phoebe gedeeld. Ook in ons land, in Music Mania in Gent, kan je daar dus op donderdagavond al naar dat nieuwe album gaan luisteren. Gratis toegang. Geen ticket of registratie nodig, maar ik zou dan wel op tijd gaan als ik van jou was. Ik ben wel echt zo benieuwd naar dat album. We kennen al het nummer Lost Boys.

0: was onlangs onze hotshot op Studio Brussel. Het is ook gewoon een heerlijk nummer dat overal gesmaakt wordt. Ze is deze week niet één, maar twee keer te gast geweest bij de Tonight Show van Jimmy Fallon in de USA. Dinsdag bracht ze daar een versie van Lost Boys met een heel schattige band bestaande uit kinderen van 8 tot 14 jaar. Super schattig. En gisteren kwam ze als verrassing nog eens langs in de show om een akoestische versie te brengen. Deze keer niet met kinderen, maar dan met ervaren iets oudere muzikanten. En die akoestische versie, die hoef je niet te gaan zoeken op het internet ergens. Misschien denk je van, dan moet ik weer een video gaan zoeken van de Tonight Show om dat te kunnen horen, die akoestische versie. Nee, ze heeft die vandaag gewoon zelf meteen uitgebracht. En het is prachtig. Dus ik ga nu voor jou spelen Phoebe Bridgers en die akoestische versie van Lost Boys.
1: Bert van Steenbergen.
2: Studio Brussel.

The Legend, Fat Boy Slim. Na 5 uur heb ik nog een uur. Veel leuke muziek voor jou. Ook een kleine opwarmen voor Tomorrowland. Zometeen na 5 uur. Het gaat de moeite zijn. Beloof ik. Nu nog de gitaren van Beck. Dit is Dreams.

0: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Kidnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Kidnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zolder op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
9: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
10: DSM Keukens.
9: Altijd open op zondag.
11: Dit is Studio Brussel. Studio
12: Brussel. Het is 5:00. Goedenavond.
13: VRT Nieuws.
12: Melina Verbeek.
14: Er zijn opvallend meer natuurbranden dan anders. Er zijn dit jaar in ons land al meer natuurbranden geweest dan gemiddeld in een heel jaar. Dit jaar waren er al 71 natuurbranden, terwijl dat er de afgelopen 15 jaar in een heel jaar zo'n 60 waren. Het Belgische klimaatrisicocentrum CERAC waarschuwt voor nog meer natuurbranden de komende jaren.
15: Er zijn verschillende studies geweest die aantonen dat de gemiddelde temperatuur zeker in Europa dubbel zo snel stijgt dan in de rest van de wereld. En bovendien hebben wij al jaren een probleem met de droogte. De grondwatertafel in Vlaanderen staat zeer laag. En dat geeft een risico in een aantal gebieden, vooral in de provincies Antwerpen en Limburg.
14: In Antwerpen en Limburg zijn er veel droge heidegronden en militaire oefenterreinen die gemakkelijker vuur vatten. De regels voor flexijobs worden voorlopig niet aangepast, dat zegt federaal minister van Werk David Clarenval. 2 weken geleden keurde het parlement een uitbreiding van de flexijobs naar alle sectoren goed, maar regeringspartij CD&V wil het systeem al opnieuw inperken. De partij zegt dat de staat te veel inkomsten misloopt, omdat je bij een flexijob geen belastingen betaalt op dat loon. Maar minister Clarenval verdedigde de flexijobs in het parlement.
16: Tot slot wil ik met klem benadrukken dat met de uitbreiding van de flexijobs uitvoering wordt gegeven aan het regeerakkoord. Dit uitbreiding werd overigens niet willekeurig beslist. Zij komt tegemoet aan een duidelijk vraag vanuit het terrein. Zowel werkgevers als werknemers vragen al jaren dat dit systeem wordt uitgebreid naar andere sectoren.
14: In Italië is de topman van het bedrijf dat verantwoordelijk was voor het beheer van de ingestorte brug in Genua veroordeeld tot 12 jaar cel. Die brug stortte 8 jaar geleden in bij hevige regen. 43 mensen kwamen daarbij om, vooral mensen die over de brug reden en naar beneden vielen. Achteraf bleken er fouten te zijn in het ontwerp, maar de brug werd vooral te weinig gecontroleerd en onderhouden. Op het proces zijn in totaal 32 mensen veroordeeld tot celstraffen. In de Verenigde Staten is er een grote uitbraak van hevige diarree. Die wordt veroorzaakt door de cyclosporaparasiet en kan wekenlang duren. Over heel de VS zijn intussen al meer dan 1600 gevallen gemeld en meer dan 5000 stalen worden nog onderzocht. 141 mensen liggen in het ziekenhuis. De parasiet verspreidt zich via voeding, maar het is erg moeilijk om de bron van de infecties te achterhalen. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners op weg naar Chalon-sur-Saône, de aankomstplaats van de 12e rit. Christophe van der Goor, hoe ver is het nog?
17: Nog 18 kilometer en we zijn over het laatste heuveltje. Daar hebben we een ristaanval gekregen, maar die mannen die worden allemaal ingerekend. En nu ja, min of meer bergaf in dalende lijn richting de aankomstplaats. Dus de kansen dat we opnieuw een massasprint zullen krijgen, wel, die stijgen met de minuut.
14: Dankjewel, Christophe. Vanavond stilaan meer wolken. In het zuidoosten nog kans op een onweersbui. En tussen 15 en 20 graden vannacht. Morgen eerst bewolkt. Na de middag krijgen we meer zon en we halen tot 28 graden.
12: Je verliest 25 minuten op de E40 richting kust tussen Erpenmeren en Wetteren door een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Maak daar een reddingstrook en hou ook rekening met 10 minuten kijkfile. Door een ongeval op de E17 van Frankrijk richting Kortrijk is bij Kortrijk-Zuid de weg gedeeltelijk versperd. 10 minuten file vanaf Aalbeke. Vertragen naar Antwerpen op de E17 bij de Werken in Sint-Niklaas 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Richting Gent een kwartier file golven van Antwerpen Noord tot Antwerpen Centrum. En op de buitenring rond Brussel vertraag je 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zelk.
18: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
11: Studio Brussel.
18: Bert van Steenbergen.
12: Zometeen gaan we samen al even opwarmen voor 3 dagen Madness of Tomorrowland. Na de Blinding Lights van The Weeknd.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
18: Live
6: is music.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Studio Brussel, live.

0: in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam, The Weeknd. Ik ga morgen kijken, benieuwd naar die show. Het ziet er op beelden al zeer goed uit.
1: Studio Brussel. De festivalzender. De mooiste tijd van het jaar.
2: Dat is de festivalzomer.
0: Het is aftellen naar de magie van Tomorrowland. Want morgen begint het festival en daar hoef je niets van te missen. We zijn er met Studio Brussel het hele weekend bij in Boom. Je kan vanaf morgen echt een pak live sets gewoon volgen via je radio, via Studio Brussel. En je kan ook op VRT Max de mainstage de hele tijd live volgen. Je kan, als je wil, echt die mainstage gewoon bingen de hele dag. Op VRT Max ga je die mainstage gewoon kunnen streamen. Onze Duitse vriend Marlon Hofstad gaat daar spelen op die mainstage ook. En hij is er al helemaal klaar voor. Hij postte vandaag op zijn TikTok dat hij onderweg is naar Tomorrowland. Hij gaat er morgen spelen. Maar hij tiest ook naar een mogelijke surprise set. Misschien, wie weet, is dat dan vanavond al op de gathering dat hij daar iets gaat doen. Nu, ik wil jou graag klaarstomen voor 3 dagen bijtes en plezier. En dat doe ik met een stukje uit de set van Lost Frequencies of Tomorrowland. Sympathieke landgenoot die er ook weer bij is dit jaar. Dit weekend 1 keer, volgend weekend speelt hij zelfs 2 keer. Lost Frequencies live van op Tomorrowland.
2: De festivals beleef je bij Studio Brussel.

microphone. Freestyle. Je zit in de set van Lost Frequencies. Rock the microphone. Lichte opwarmer voor 3 dagen Tomorrowland die morgen beginnen.

0: kreeg een stukje uit de set van Lost Frequencies op Tomorrowland als opwarmer voor de 3 dagen madness die ons te wachten staan vanaf morgen. Je bent er gewoon bij als je naar Studio Brussel luistert de komende dagen. En je kan ook op VRT Max gewoon de main stage van Tomorrowland de hele tijd live checken. Studio Brussel. En dan neem ik je weer mee naar de ronde van Frankrijk, want we zijn daar bijna aan de aankomst van deze rit. En het gaat weer uitdraaien op een massasprint. Wie weet kan er weer een Belg winnen in de Tour de France, in de Ronde van Frankrijk. Dus we gaan die laatste honderden meters van de rit in de Tour meevolgen.
1: Wikkelen is in het spoor van Jasper Stuyven. Zit daar nu tussen Stuyven en Merlier. 2 stuks nog voor Jasper Philipsen. Nu de move van Jasper Stuyven. En dan is Girmay het spoor van zijn piloot kwijtgeraakt. Jasper Stuyven die daar nu aangaat. Merlier moet er nog helemaal uit kunnen. Stuyven zet zich opzij. Merlier en de vol. Gaviria die onderuit gaat. En dan is het kijken naar Mathieu van der Poel die lead-out speelt. En nu komt Philipsen op links. En kan Merlier er dan nog uitkomen? Vindt hij de opening? Merlier zit nog altijd ingeschoten.
2: Fretin
1: die aan kop gaat. 3 Belgen zij aan zij. Voor de winst en op links. Girmay, Philipsen. Is het Merlier met 3 op 5. Jawel, Merlier pakt hier weer een overwinning.
2: Kooi tweede, denk ik.
1: Wat een finish. Tim Merlier vond het gaatje en wint dan voor Cameron van den Broeke. En dan is dit het slagveld.
0: Spannende sprint 1, de Ronde van Frankrijk. Waar ook wel een lelijke valpartij nog is gebeurd. Maar vooral derde ritzege al voor Tim Merlier in deze Ronde van Frankrijk. Waanzinnig straf gedaan. Zometeen toploader. Sleep World.
3: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot -50%.
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
3: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt, -55% op trostomaten.
6: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: we daarnet hebben opgewarmd voor Tomorrowland, is vandaag de eerste editie van Rock Herk Encore. Extra festivaldag op het terrein van Rock Herk met een mooie Belgische line-up. Black Box Revelation, Young Yellow, Pommelin Thijs, Monza en onze Kaat van Stralen. Die is als eerste daar vandaag op het podium bezig. Dit is Stop met Wenen, live.
1: Stel je voor dat we dat nu zo niet zouden spelen. Want het is wel zo dat we vandaag hier kunnen staan door dit ene lied. Anton.

Ik denk dat jullie dat luider kunnen. Ja, het staat zo op 20%. Ik denk dat we wel naar 100 kunnen, hè. Oké, okay. Anton, ga je het de mensen leren? Oké, okay, allemaal het refrein. 3, 2, 1 en go. Stop de wind, stop de wind. Alsof mijn tranen nu van jou zijn. Kom aan, mannen. Stop de wind, stop de wind. Alsof gevoelens jou te raken. En later, hè? Alsof ik toegeef laatste keer, wat zie je? Als een bedreiging is aan vrouw zijn, oké? Okay? Dat was bijna supergoed. Ik denk dat het misschien tijd is om allemaal een beetje naar beneden te gaan. Ja, ja, ja, we gaan zitten. Echt, jullie moeten dat doen. Ik sta op een podium en ik zwaai de plak. Jullie moeten allemaal gaan zitten. Het is zo, oh, fantastisch. Oké, okay. Rockwechter, ik wil dat jullie één ding voor mij doen. Denk allemaal aan iets of iemand dat u woedend maakt. Zo kwaad maakt dat je een gat in de lucht wilt slaan. En dan breken we de wei hier nu al af, want het is de laatste dag. Kunnen

0: voluit meebrullen toch met Google Dolls en Iris. Vind ik al een goede aanzet voor wat er gaat gebeuren. De opening van ons terras. Wat opnieuw vandaag een mooie dag, warme temperaturen, dus bon. Dat terras moet hier open bij deze. Is het geopend? Kom erbij. Wees welkom. Iedereen is welkom. Ik heb wel één vereiste voor je. Ik heb graag dat hij jouw bestelling doorgeeft via de app van Studio Brussel. En die bestelling, die hoeft liefst niet al te uitgebreid. Ik probeer iedereen wat te voorzien. Maar vooral simpel, die bestelling bestaat uit twee delen. Langs de ene kant graag wat jij wilt drinken. En dan vooral aan de andere kant, zeer belangrijk, jouw verzoekplaat. Welk nummer wil jij graag horen op het Studio Brussel terras? Ja, en bij gevolg op de radio voor iedereen. Laat maar komen, al die goede platen in de app van Studio Brussel. Ik geef het goede voorbeeld met iets lekker zonnig. Een beetje Bad Bunny wil ik graag het terras mee openen. Maar jouw bestelling is dus ook welkom.
1: Wat is jouw bestelling op het Studio Brussel terras? Stuur je drankje en verzoekplaat door in de app van Studio Brussel.
2: Life is music.

0: 17 tot 23 juli in Gent. Kom helemaal gratis naar Dressed Like Boys, Le Motel en Magugu, Honey, Frans Kalf, Becky Alem, Ploegendienst, Klakmatrak, Tof van Commerce, Ronker, Sophie Straat, Unos, Luke Slater en nog zoveel meer. Alle info boomtown.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
3: Knaldi.
2: Nu bij Aldi 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
4: Studio Brussel.

0: Even lekker dansbare vibe op ons terras. Compact Disc Dummies. Live is Studio Brussel Terras. Jorven uit Harelbeke, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Welkom op ons terras. Zet u, is het een vermoeiende dag geweest?
1: Nee, dat viel eigenlijk goed mee, denk ik. Ja?
0: Oh. Ja?
1: Maar wel, maar het was een rustige dag, dus dat is het belangrijkste.
0: Maar heerlijk toch, een donderdag, rustige dag, en dan heb je maar één dag meer te gaan tot het weekend, of niet?
1: Exact,
0: geen nachtjes. Goed, oké, okay, kijk. Wat wil jij dan graag drinken en wat wil je horen? Wat is jouw bestelling, alsjeblieft?
1: Ik zou eigenlijk graag naar Ceiling van Bleach naar je Vier luisteren.
0: Ja?
1: En ik denk dat, ik weet dat het een beetje raar is met de Hittenhof, maar die gasten hebben elkaar zo ontmoet op een AA-meeting. Dus een alcoholisch drankje zou daar niet zo goed bij passen. Dus ik zou denk ik misschien een koffie of zo pakken.
0: Jorven, ik vind dat heel mooi van jou. Dat je dan een passend drankje kiest, ook echt bij de plaat die je vraagt. En een koffie kan perfect. Is dat niet zo'n ding dat ze zeggen dat als je dan iets warms drinkt, dat dat ook kan helpen, dat je lichaam daardoor gaat afkoelen? Ik weet het niet. Of is het totale echt zever wat die ik nu aan het verkopen ben, Jorven?
1: Ja, dat ik het zelf ook niet weet eigenlijk.
0: Dan gaan we het in het midden laten en doen alsof ik dat niet heb gezegd. Dan gaat jouw koffie er zometeen aankomen. Gewoon zwart, iets van melksuiker?
1: Nee, gewoon puur zwart.
0: Oké, okay, komt eraan en Bleach 93 met Ceiling, ook met heel veel plezier. Heb je die toevallig al live kunnen zien? Want stonden nu al eens in ons land. Komen nog naar ons land terug?
1: Ja, ik heb die al twee keer live gezien. Allebei op Westers. Ook op de Secret Session van Studio Brussel.
0: Aha, en de moeite live, Bleach 93?
1: Absoluut fantastisch, hè, daar.
0: Voilà, dat is nog een stem die zegt dat de moeite is. Zeg maar.
1: Zo'n zotte energie dat die gasten hebben, dat is echt niet normaal.
0: Heerlijk. Kijk, als je nog twijfelde over of je Bleach 93 eens live zou willen zien, niet meer twijfelen. Dus Jorven, dankjewel en een fijne avond.
1: U ook.
2: Wat is jouw bestelling op het Studio Brussel terras? Stuur je drankje en verzoekplaat door in de app van Studio Brussel.
3: Life is music.

0: tijdelijk nummer Ceiling van Bleach 93. Een goeie avond en welkom. Live is
1: Het Studio Brussel-terras.
0: Jordi uit Geel, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Welkom erbij op het terras. Hoe is jouw donderdag geweest?
2: Niet bepaald spannend. Het wordt nu spannend, omdat ik smoothies moet gaan halen voor mijn vriendin. Dus ik denk wel dat ze blij gaat zijn of niet.
0: Dit is het spannendste deel van jouw dag. Oké, is er iets van de richtlijnen gegeven over de smoothies?
2: Het moest iets met kokos zijn. Nu ben ik het eigenlijk vergeten.
0: Nee, dit is het moet al
2: nee. Sorry.
0: Denk je dat ze misschien als Studio Brussel aan het luisteren gaat zijn? Dan hoort ze het en kan ze nog eens sturen?
2: Ik ben safe.
0: Ja, maar ik hoop nu wel, Jordi, dat je niet compleet het verkeerde gaat meenemen.
2: Ja, ik hoop dat ook, maar ik ga kijken in mijn bericht of ik nog iets terugvind. Dat is wel belangrijk.
0: Oké, en waarom word jij nu plots nog op pad gestuurd om smoothies te halen voor die vriendin?
2: Omdat ik die eigenlijk moest ik gisteravond al meenemen en ik was dat vergeten. Dus het wordt niet beter. Kunnen we stoppen?
0: Ik moet stoppen met vragen stellen.
2: Ja, het is...
0: Okay,
2: komt niet goed.
0: Ja, oké. Alle vertrouwen in jouw succes. Helaas heb ik hier geen smoothies op het terras om mee te geven met je. Maar ik wil wel graag jouw bestelling, zeg maar.
2: In Capri Sun Mystic Dragon, alsjeblieft.
0: Wacht. Een Capri Sun Mystic Dragon heb ik nog nooit van gehoord. Wat is dat?
2: Oké, dat is bangelijk goed. Dat is exact, dat is een Capri Sun, dat is zo'n zakje waar ik een rietje in steek.
0: Ja, ken ik.
2: Maar dat is dan met banaan, dragonfruit en aardbei. Bangelijk goed, echt waar. Ben Albert Heijn, meteen gaan halen.
0: Oké. Ik dacht dat het een of andere gekke cocktail ging worden met nog allemaal gekke sterke dranken bij. Maar het is gewoon een smaak van de Capri Sun, die Mystic Dragon.
2: Ik ben redelijk simpel.
0: Maar ik dacht echt van, wat gaat dit hier worden? Oké, geen probleem. Kunnen we regelen. En welke muziek mag daarbij voor jou?
2: 21 Pilots met Raw Fear, please.
0: Goed idee. Kan ik jou ook interesseren in een live versie van Raw Fear, toevallig?
2: Zeer graag zelfs.
0: Dan speel ik met plezier de versie van Op Rock Werchter, want je kan de volledige show van 21 Pilots trouwens gewoon nog herbeleven op VRT Max. Het hele concert van 21 Pilots op Rock Werchter staat op VRT Max om te checken. Dus als het gelukt is met de smoothies en je terug thuis bent, kan je dat misschien nog eens doen dan.
2: Dat is een goed idee.
0: Oké, schrijf het op of voor een andere dag, je zal wel zien. Succes om de smoothies nog te halen. Ik hoop echt dat het je lukt en dat het juist gaat zijn.
2: Ik heb goede hoop.
0: Ah, voilà, dat is goed. En geniet van 21 Pilots. Salut.
2: Dank u wel. Goedenavond.
1: Studio Brussel Terras. Life is music. Repeat after me now. Goes like this.

0: 21 Pilots live met Raw Fury. Kan dus het volledige concert van hen op Rock Werchter gaan checken op VRT Max.
1: Studio Brussel. De festivalzender. De mooiste tijd van het jaar.
2: Dat is de festivalzomer.
0: En dat de festivalzomer de mooiste tijd van het jaar is, gaat Thaïs weer zometeen aan jou bewijzen vanaf 6 uur. En ze heeft mooi bezoek vanavond. Fat Dog komt langs en ook een mooi festival komt langs. Want Alcatraz komt hier vanavond op bezoek op radio.
3: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
6: De Vos.
7: Ja, Lemmes.
6: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
7: Ah ja, met no-cap courgette, wajo, worstjes en slay samurai.
6: Of dingen, hè? Bougie burgers.
7: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
6: Oké.
7: Waarom neemde jij nu nog een burger?
6: Ik moest toch herpakken? Ja. Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
8: Tradition.
9: De Vos Lemmes. Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
10: Dit is Studio Brussel.
11: Studio Brussel.
12: Het is 6 uur, goedenavond.
13: VRT Nieuws.
12: Met Melina Verbeek. Tim Herlier wint al zijn derde rit in deze tour. Onze landgenoot Tim Herlier heeft de 12e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk en dat is al zijn derde ritzege in deze Tour. Hij was vandaag de snelste in een massasprint. Christophe van de Goor volgde het voor ons.
14: Hij is de sprintkoning van deze Tour. Tim Herlier kwam als een duivel uit een doosje in de laatste 100 meter en toonde andermaal dat hij en niemand anders de snelste is van dit peloton. Ook al kregen zijn concurrenten, Philipsen, Fretin en Kooi, ook de nodige ruimte. In deze geschiedenisloze etappe probeerde de ploeg van Mats Pedersen finaal nog alles om de voorspelde massasprint te voorkomen, maar dat lukte dus niet. Merlier versloeg Kooi, Philipsen, Girmay en Fretin overtuigend zijn derde ritzege al. Caviria en Bergmoes kwamen zwaar ten val in die sprint en moeten deze Tour verlaten met een sleutelbeenbreuk.
12: Er zijn dit jaar in ons land al meer natuurbranden geweest dan gemiddeld in een heel jaar. Dit jaar zijn er al 71 natuurbranden geteld, terwijl dat er de afgelopen 15 jaar in een heel jaar zo'n 60 waren. Het Belgische klimaatrisicocentrum CERAC waarschuwt voor nog meer natuurbranden de komende jaren door hogere temperaturen en langere droogte. Vooral in de provincies Limburg en Antwerpen is het brandgevaar groter geworden, zegt het CERAC.
15: Veel branden worden veroorzaakt door mensen die onachtzaam zijn in de natuur, die bijvoorbeeld een vuurtje stoken voor het plezier en dergelijke meer. En daar heb je heel veel droge heidegronden bijvoorbeeld. Je hebt ook militaire oefenterreinen die gemakkelijk vuur vatten. En er zijn een aantal factoren die meespelen dat daar het risico veel groter is.
12: De Brusselse regering heeft een akkoord over de hervorming van de lage emissiezone, die bepaalt welke automobilisten meer moeten betalen om in Brussel te mogen rijden. De lage emissiezone moet de luchtkwaliteit in de hoofdstad verbeteren. Wie met een euro 5 diesel of euro 2 benzinemotor rijdt, zal het Brussels gewest enkel in mogen met een jaarpas. Die kost €350. Brusselaars met een laag inkomen betalen €200. Er zijn wel enkele vrijstellingen voor bijvoorbeeld bouwbedrijven of mensen die in de thuiszorg werken. Het parlement moet dit nog goedkeuren. Staatssecretaris Ans Persoons van Vooruit wil de hervorming volgend jaar doorvoeren. En in de Verenigde Staten is er een grote uitbraak van hevige diarree door de cyclosporaparasiet. Over heel de VS zouden al zo'n 7000 mensen besmet zijn. 1600 gevallen zijn bevestigd. En meer dan 5000 verdachte stalen worden nog onderzocht. 141 mensen liggen in het ziekenhuis. En dat maakt mensen ongerust, zegt VS-correspondent Thomas de Graven.
16: Wat mensen zorgen baart, is dat de bron van de parasiet nog niet helemaal duidelijk is. Er wordt vooral gekeken naar verse groenten, vooral sla. Maar omdat er een incubatietijd is van 1 à 2 weken, is het heel erg moeilijk om de bron vast te stellen. Vandaar dat dokters op dit moment aanraden om groenten en fruit wat te mijden. En als groente gegeten wordt, om die te koken en zeker niet rauw te consumeren.
12: Vanavond meer wolken. In het zuidoosten is er kans op een onweersbui. En tussen 15 en 20 graden vannacht. Morgen eerst bewolkt, na de middag meer zon en tot 28 graden dan.
10: De festivalzender.
1: Thaïs van Beurum.
12: Een druk festivalweekend voor jou en voor mij, maar ook voor de mannen van Fat Dog. Want ze staan in ons land en ze komen af zometeen. Top!
10: luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Van zwanger G. En papa ZG, die kan je zien op Lokerse feesten, Suikerrok en op Doer vanavond.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Welkom hier in de festivalzender alweer. Tof dat je er op deze donderdag 16 juli bij bent. Want het is peak festivalseason natuurlijk. Met dit weekend Tomorrowland, weekend 1, Boomtown, Rockherk en Doeg. En vandaag kan je ook naar die extra festivaldag van Rockherk. Namelijk Rockherk Encore. En dan is er ook nog Doer natuurlijk. Volop aan de gang dat festival.
1: Doer!
0: Vanavond kan je daar naast zwanger G ook Rudimental, Caribou en Amelie Lens zien. En gisteren is dat daar afgetrapt met een nieuwe openingsboard, The Opening, waarbij in de balzaal DJ's recht tegenover elkaar stonden in het midden van de zaal, face-to-face en back-to-back dus. Ja, dat was epic blijkbaar. En dat kan luisteraar Alessandro beamen.
3: Hey, ik ben Alessandro. Gisteren voor de eerste keer ooit op Doer een hele avond face-to-face meegemaakt. Superleuk. Van voor de DJ kon ik achter de DJ langs de zijkant. Je had eigenlijk een 360 graden view of de twee DJ's tegelijkertijd. Bingers na bingers. Nu toch al een goed dutje kunnen doen. Lekker gedoucht. En ons klaar om te maken voor de tweede dag van Doer. Let's go.
0: Ja, heerlijk toch. Een goed dutje in een tentje van om en bij de 30 graden. Douchen en dan gewoon terug beginnen aan een nieuwe avond. En Nel is er ook voor de eerste keer bij daar op Doer.
4: Hey, ik ben Nel en dit is mijn eerste keer op Doer. Ik ben echt super blij dat ik hier ben, omdat het is er echt een superleuke vibe. Gisteren de face-to-face was echt episch gewoon. Ik heb dat nog nooit meegemaakt, zo een DJ-set. En dat was echt gewoon superleuk om met al mijn vrienden gewoon samen te dansen. En ja, vandaag kijk ik eigenlijk het meeste uit naar Rudimental. Die heeft super veel bekende liedjes en daar kun je ook echt zo goed op dansen. Ik ben wel een danser, dus ik denk wel dat dat mega leuk gaat worden.
0: Ja, als je een danser bent, dan moet je absoluut naar Rudimental. Ik zou mij graag willen teleporteren eigenlijk, als ik eerlijk ben. Doer dus. 5 dagen lang boeten en dikke artiesten zien. Wie wil dat nu niet? En je hoeft er niks van te missen van al die festivals, want wij zorgen dat je helemaal mee bent hier in de festivalzender. Dit is Rudimental, om op te warmen en Waiting All Night.
1: De festivalzender.

0: Een bug in de cake van Violet Grohl gaat wat geven daar op Pukkelpop.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Onze hotshot deze week is er eentje van Calvin Harris, Schotse DJ en producer van onder andere deze hits.

0: normaal gewoon hoeveel bangers die man al gemaakt heeft. En dit weekend, nu zondag al, gaat hij de mainstage van Tomorrowland afsluiten. Het is de eerste keer dat hij op Tomorrowland in Boom staat, dus dat is mega zot. En vooral super speciaal, want het is toch wel een superstar. Je hoeft daar trouwens niks van te missen, want wij met Studio Brussel zijn het hele weekend live op Tomorrowland. En je kan via VRT Max de livestream van die mainstage volgen. En het nieuwe nummer van Calvin Harris, Satisfy, samen met Jazzy, is onze hotshot en gaat daar zeker passeren. En jij gaat dat gewoon live zien en horen. Top toch?
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: That's what we do. Do my thing like you want me to.
1: Calvin Harris en Jazzy, Satisfy.

0: De hotshot van deze week is meteen ook de closer van de mainstage van Tomorrowland het weekend, Calvin Harris. En ik heb leuk bezoek zometeen van deze mannen. Straks komen Joe en Chris van de Britse band Fat Dog langs. We gaan het hebben over die nieuwe plaat die er dit jaar nog aankomt. Heel veel zin in. Dus als jij ook een prangende vraag hebt voor die twee, dan mag jij die nu even sturen in onze Studio Brussel-app. En dan gooien we die naar hen straks.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
2: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren en mama. Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

0: Okay.
1: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: She, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
0: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
0: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
2: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom. Ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
0: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.

0: Zara Larsson. Komt naar Pukkelpop in augustus.
1: Studio Brussel. De festivalzender.
0: De mooiste tijd van het jaar.
1: Dat is de festivalzomer.
0: Vandaag op de planning Rockherk Encore, want die starten daar vandaag. Dat is een extra dag die Rockherk heeft toegevoegd. Vorige week kwam Rockherk nog langs hier in de festivalzender. En dan vertelden ze wat we kunnen verwachten van die Rockherk Encore.
2: En dat is eigenlijk een derde festivaldag geworden waar we alleen de mainstage openen. We laten daar 6000 mensen toe. En toch wel een atypische Rockherk headliner wordt daar Pommelien Thijs.
0: Ja.
2: We hebben gedacht van we gaan voor die kruisbestuiving tussen de verschillende fans, zal ik zeggen. We hebben er een affiche van gemaakt zoals we ze kennen met Black Box Revelation, Kaat van Stralen, Young Yellow en ook Monza niet te vergeten, want zij spelen maar enkele shows deze zomer. En dat gaat bij ons ook eentje zijn die gaat knallen.
0: Ja, nu dus Rockherk Encore. En Young Yellow die staat daar as we speak op het podium nu.
1: De festivals beleef je bij Studio Brussel.
3: De festivalzender.
4: Wie mij niet kent, ik ben Young Yellow en ik ben hier met de fanfare van de goede hoop. Laat jullie horen!

Shinjuku van Frankie Rizzardo staat morgen op de Crystal Garden Stage op Tomorrowland. Maar morgen is het niet enkel Tomorrowland, maar ook Boomtown start daar op de Kouter in Gent. En zondag kan je deze parel van een artiest zien. Emma Hessels, naast Dressed Like Boys en Frans Kalf. Dit is haar cover van Bong J.R. en I Wish It Was We.

0: Rock, 7, 8 en 9 augustus in Tiene. Met onder andere Joost, The Cooks, Arsenal, Editors, De Jeugd van Tegenwoordig, Sylvie Kreus, Used, Young Yellow, Busy, Kraantje Papi, Glintzal, Blackwave en Zwangeregie. Tickets en info, suikerrock.be. Samen met het Nieuwsblad en
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Wat was dat?
5: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijzen.be en krijg van 16 tot en met 19 juli €5 korting bij aankoop vanaf €50.
4: Flashy.
5: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delijzen-winkels gewoon open.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
7: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
8: Honda, the power of dreams. Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
9: DSM Keukens.
8: Altijd open op zondag.
10: Dit is Studio Brussel.
11: Studio Brussel.
12: Een hele goede avond. Het is 7 uur.
13: VRT Nieuws.
12: Met Melina Verbeek. Timmerlier wint al zijn derde rit in deze tour. Onze landgenoot Tim Bernier heeft de 12e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Hij was de snelste in een massasprint voor de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Bernier heeft nu 3 van de 5 sprints in deze Tour gewonnen en daar is hij trots op.
14: Vorig jaar heb ik een aantal kansen gemist hier in de Tour. Natuurlijk hier ook 2 kansen die niet gelukt zijn, maar ik was wel zeker de eerste in de buurt en ik ben blij dat ik er 3 heb. Ja, dat doet heel veel deugd. Heel fier op.
12: De Brusselse regering heeft een akkoord over de hervorming van de lage emissiezone. Die bepaalt welke automobilisten meer moeten betalen om in Brussel te mogen rijden. De lage emissiezone moet de luchtkwaliteit in de hoofdstad verbeteren. Wie met een euro 5 diesel of euro 2 benzinemotor rijdt, zal het Brussels gewest enkel in mogen met een jaarpas. Die kost €350. Brusselaars met een laag inkomen betalen €200. Er zijn wel enkele vrijstellingen voor bijvoorbeeld bouwbedrijven of mensen die in de thuiszorg werken. Het parlement moet dit nog goedkeuren. Staatssecretaris Ans Persoons van Vooruit wil de hervorming volgend jaar doorvoeren. Nog in Brussel komt er kritiek op een pop-up event van Tomorrowland aan het Muntplein, dat schrijft Brus. Het Muntplein ligt naast het Oxygebouw, waar deze week nog 6 mensen stierven bij een brand. Een burgercollectief vindt het respectloos en schandelijk dat er vandaag een event met DJ plaatsvindt. De organisatie van Tomorrowland benadrukt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek stiller gezet wordt. In Essen in Antwerpen is deze namiddag brand uitgebroken in een bos. Zo'n 200 vierkante meter bos vatte vuur. De brandweer had de brand snel onder controle. De politie kon 4 minderjarigen identificeren via een buurtinformatienetwerk. Of zij iets met de brand te maken hebben, wordt onderzocht. En mobiliteitsorganisatie Touring moest tijdens de eerste 2 weken van de zomervakantie meer mensen met autopech helpen. Meer Belgen kiezen voor een autovakantie dichtbij en ook de hitte leidt tot technische problemen, zegt Touring.
15: Dat had vooral te maken met de batterij die stuk gaat, want die ziet evenveel af van de hitte als van de vrieskou. Een tweede probleem waren de banden. Banden die versleet zijn of niet genoeg spanning hadden en daardoor kan je een klapband krijgen. Gebrek aan koelwater, waardoor dat de motor oververgiet en zo. En dat verklaart de kleine stijging in het aantal technische interventies.
12: Het aantal oproepen voor medische bijstand is dan weer afgenomen. Vanavond stilaan meer wolken. In het zuidoosten nog kans op een onweersbui en tussen 15 en 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt, na de middag meer zon en tot 28 graden dan.
0: De festivalzender.
1: Thaïs van Beurum.
16: Al die festivals dit weekend. En dan zou je wel eens uit het oog durven verliezen dat je nog wat spullen nodig hebt. En je hebt geluk, want ik heb hier nog een festivalpakket.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Live.
4: is music.

0: Sex en Run Free. Ook de mannen van Fat Dog zijn grote fan van Soulwax. Wat hebben ze hier net nog verteld?
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Een hele goede avond. Het is vandaag Rockherk Encore. Dit weekend Rockherk en de start van Boomtown en ook nog Doer. En dat eerste weekend van Tomorrowland natuurlijk. En als jij een dikke uitsteller bent en nog dringend dingen moet aanschaffen voor je festivalbezoek dit weekend of deze zomer, ik zeg maar iets, een nieuwe blitse outfit, een helm voor in die moshpits of een simpele slaapzak, dan zou ik je oren nu maximaal spitsen.

0: Apple. Stuur Bol in de app van Studio Brussel. En dan kan je meespelen. Tot zo, hè.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.

0: Cowboy on Aisle 3 van Adult DVD. Nu zaterdag op door.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Ja, dat warme weer kan al eens vragen om een draagbaar ventilatortje of een parasolletje. Gelukkig is er dat festivalpakket van Bol waar ik iemand gelukkig mee mag maken zometeen. En het kan zomaar eens Anke zijn. Dag Anke.
2: Hallo, goeie avond.
0: Een hele goede avond. Welke festivals staan bij jou nog op de planning?
2: De Gentse Feesten.
0: Oh.
2: En Pukkelpop op vrijdag.
0: Oké.
2: En Kramrock.
0: Oké, mooie vooruitzichten. Anke, jij speelt zeker al mee voor dat pakket. Maar je hebt uiteraard ook een tegenspeler. Dag Florian.
3: Hallo, hallo.
0: Hallo. Heb jij een drukke festivalzomer, Florian?
3: Ik heb net een dagje Rockwester gedaan en ik ben naar een hardcore festival geweest vorige weekend. En ik denk dat ik misschien nog een dagje ga proberen meepakken op de Lokerse en de Gentse Feesten kon ik er bezoeken.
0: Ah, kei goed idee. Kijk, die Gentse Feesten starten al morgen. Dus jullie kunnen al direct erin vliegen met dat festivalpakket, want een van jullie twee gaat daarmee naar huis zo meteen. Wat mag daarin voor jou, Florian?
3: Goh. Veel bonnetjes voor een paar pintjes te gaan halen. Nee. Een slaapzak kan ik wel nog gebruiken. Die mobiele ventilator klonk mij ook wel heel handig met dat enorm warm weer.
0: Ja.
3: Ja, zo van die handige gadgets natuurlijk.
0: Handige kleine dingetjes. En voor jou, Anke?
2: Ik hoop dat er een goede powerbank in zit.
0: Ah, altijd goed. Kan je altijd goed gebruiken op een festival. Dan moet je niet aanschuiven voor zo'n lokkertje of zo. Kijk goed, kijk. Een van jullie twee zal die spullen wel degelijk gratis en voor niks opgestuurd krijgen. Maar daarvoor gaan we een spelletje spelen. Het heet Ik ga naar een festival en ik neem mee. Je kan het al raden, het is simpel. Jullie beginnen met Ik ga naar een festival en ik neem mee. En vullen dan telkens één nieuw item aan. Je herhaalt daarbij telkens de volledige zin van de tegenspeler natuurlijk. Jij krijgt daar 1 minuut de tijd voor. Maar er zijn nog een paar spelregels waar je rekening mee moet houden. Als je fout antwoordt, is het spel gedaan en wint de andere speler. Lijkt mij vrij logisch. We spelen ook op snelheid, dus treuzelen tijdens die minuut dat jullie spelen, daar doen we niet aan mee. En je moet dus zorgen dat je niet aan de beurt bent als de minuut afgelopen is. Want dan wint de andere speler. Dus we spelen echt vol een bak op snelheid. En snel je beurt afmaken is heel belangrijk. Is dat helder voor jullie?
2: Ja.
3: Dat is helder.
0: Fantastisch. Anke, jij stuurde eerst in onze app, dus jij mag beginnen. Dus jij begint met Ik ga naar een festival en ik neem mee. Voilà, we vliegen erin.
2: Ik ga naar een... Jo?
0: Ja.
2: Oké, ik ga naar een festival en ik neem mee een zonnebril.
3: Ik ga naar een festival en ik neem mee een zonnebril.
0: Ja.
3: Ik ga naar een festival en ik neem mee een zonnebril en een slaapzak.
2: Ik ga naar een festival en ik neem mee een zonnebril, een slaapzak en mijn goed humeur.
3: Ik ga naar een festival en ik neem mee een zonnebril, een slaapzak en mijn goed humeur en een kussen.
2: Ik ga naar een festival en ik neem mee mijn zonnebril, slaapzak, goed humeur, kussen en die powerbank.
3: Ik ga naar een festival en ik neem mee een... een zonnebril, een slaapzak, een... het was zonnebril, slaapzak, de goed humeur, een kussen,
0: ik vrees ervoor. Dat wil zeggen, Anke, jij wint een festivalpakket. Sorry Florian, je hebt een beetje te veel getreuzeld, helaas. Maar kijk, Anke,
3: geen probleem.
0: Jij wint zo'n festivalpakket. Goed, hè?
2: Dankjewel.
0: Kei goed. Ik ben benieuwd wat je allemaal gaat kiezen. Ga je het ook delen met iemand of is het allemaal voor jou?
2: Nee. Ik ga het zeker delen met de vrienden waarmee ik ga.
0: Ah, kei goed. Kijk, het wordt een hele goede festivalzomer, ongetwijfeld voor jullie beiden. Dikke merci om mee te spelen en een hele fijne avond.
2: Dankjewel.
0: Salut, ik ga Dean Turley draaien met Acting Tough. Te zien op Pukkelpop.
1: Studio Brussel.
4: De festivalzender.
5: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol. De festival.

0: bij Aldi. Een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met Fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.
6: Grando.
7: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
8: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo 2 plus

ik kan je zien op Pukkelpop en ik kan je dat van harte aanbevelen. Nu nog een warme aanbeveling. Dat is het nieuwe album van Yard Act. Komt morgen uit en heet You're Gonna Need a Little Music. Het is een derde album al en het is geproduceerd door Justin Meldal Johnson. Gekend van zijn werk met Beck, Nine Inch Nails en ook St. Vincent. Morgen uit dus. En deze New Beginnings, die kenden we al. Want die zat ook in de set van Rockwerchter van Yard Act.

0: De nieuwe lichtingwinnaars kan je deze zomer een grote getale spotten op al onze festivals en deze Waste dus ook.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Thaïs van Beurum.
0: En even horen hoe dat voelt bij Jeff van Waste. Dag Jeff.
3: Hey, hallo, dag Thaïs.
0: Ja, hallo, goedenavond. Ja, drukke festivalzomer voor jullie. Dit weekend op Rockherk, maar ook op Campus Solar, Pukkelpop Downtown, Lokerse Feesten en Krammerok. Mega tof.
3: Ja, let's fucking go.
0: Het zal wel zijn.
3: Echt mooi, hè. Prachtige dingen dat er tussen staan. Maar...
0: Het zal wel zijn, grote namen, absoluut. Ik zag ook op jullie socials passeren dat jullie die show vol een bak aan het voorbereiden zijn. Een ludiek filmpje zag ik met de teamsong van The Office onder. Hoe verlopen die voorbereidingen?
3: Ja, mooi. We hebben afgelopen zondag nog PR-repetitie gedaan. Dat zit goed. Ik heb er goesting in.
0: Ja, je zou verminder. Ik wil het vandaag vooral over die Lokerse Feesten hebben met jou, want jullie staan daar dus in de Clubstudio Brussel op 3 augustus. En ik had je gevraagd om 3 tips mee te brengen van 3 collega-artiesten die ook op die line-up van Lokerse Feesten staan. We gaan eens luisteren naar de eerste.
4: 2 gezichten, 1 formule als Laura en Nick.
0: De jeugd. Ben je hyped voor die show van de jeugd van tegenwoordig op 6 augustus?
3: Dat is, ja, tuurlijk. Dat is mega mooi, hè, dat die daar staan.
0: Ja. Waarom ben je fan?
3: De jeugd van tegenwoordig, dat is echt zo'n portie jeugdsentiment. Ja. Letterlijk de jeugd. Maar het is ook tegenwoordig een vaste plek in de playlist van onze tourbus als wij op locatie gaan.
0: Oké, heel cool. Dan tip je ook nog Suns, dat is jouw tweede tip. Collega, nieuwe lichtingwinnaars van een ander jaar dan jullie, Suns. Waarom moeten we die show zien?
3: Ja, exact. Ik heb die gekozen ook omdat ze in 2018 nieuwe lichtingwinnaar waren. Maar die zijn gewoon supergoed bezig. Ik weet ook nog, toen we net begonnen waren met muziek maken, met Waste, we keken echt op naar die mannen. En mochten ook zo, vorig jaar in een AB, uitverkochte AB, mochten wij hen supporten met de voorstelling van hun plaat. Ja. En dat is gewoon super grave.
0: Ja, zeker weten. En dan had je ook nog deze op jouw lijstje staan. Vive la fête op 2 augustus op de Lokerse Feesten. Waarom tip je hen?
3: Ja, Vive la fête is een Belgisch icoon. Altijd als ik ze hoor, heb ik een throwback ook naar mijn jeugd. Zuid-Frankrijk met mijn ma, pa, mijn broers en mijn zus. In echt een knalrode camionet. En dan was het al veel te warm daarbinnen. Geërgerd u aan uw broers en zus. Maar toch ziet je ze graag. En dat betekent nu wat feit een beetje voor mij.
0: En nostalgie naar die familievakantie. Het zal wel zijn. Merci voor jouw 3 tips. Veel succes, Jeff, met de voorbereidingen daar. En ik ga Vive la fête gewoon voor jou draaien. Zodat je die rode camionet nog eens kan herbeleven, goed?
3: Zalig, ja. Merci.
0: Kijk, fijne avond.
2: De festivalzender.

0: Potjes terug.
1: Mannekes.
2: Pompie.
1: Morgen.
2: Is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
1: En het is nog nee tegen BTW.
2: Weten we.
1: Maar niet voor iedereen, hè.
2: Weten we.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
2: Weten we.
1: Waar gaan we dus naartoe morgen?
3: Naar Gamma.
1: En wat mogen we niet vergeten? Een kortingskaart van 5%.
2: Weten we.
4: Morgen is Gamma open tot 20 uur. En van vrijdag tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Studio Brussel.

body isn't ready en mijn body voelt wel ready aan. En dat zal moeten, want straks is Alcatraz hier op bezoek. Daarvoor schotel ik je nog wat nieuwe muziek voor van Kyo, een band uit Londen. Als je ze nog niet eerder ontdekte, ze zijn heel goed live. Dat hebben ze bewezen op Rock Werchter dit jaar op Nest. Ze gaven daar ook een secret session. Hun debuutplaat Put on a Smile for Me komt uit op 25 september. En gisteren kwam een nieuwe single Pistol uit. Dat is deze, die dus ook op dat album zal komen. Benieuwd?

0: en Quatremain stonden tussen de nieuwe namen die Pukkelpop gisteren aangekondigd heeft. Voor die donderdag van Pukkelpop is dat. Ja, morgen start dat eerste weekend van Tomorrowland officieel. Maar vandaag zakken er al duizenden mensen af naar die camping natuurlijk, Dreamville. Ongelooflijk veel volk is daar al. En Amber Broos, die vertelde daarnet bij Bert dat ze er helemaal klaar voor is voor dat hele weekend.
1: Ik kijk er mega hard naar uit. Ja, dat is eigenlijk echt gigantisch. Dat is eigenlijk een beetje denigrerend bijna, dat dat zogezegd de camping is. Ja. Want dat is een gigantische stage, mega veel sfeer. En ook de people of tomorrow, iedereen dat daar zit, die heeft er gewoon mega veel zin in. Dus die energie op dag 1, eigenlijk dag 0, hè, dat is echt gewoon gigantisch. Iedereen wil daar feesten, iedereen zit daar in de juiste sfeer. Dus dat is ieder jaar eigenlijk echt ongelooflijk.
0: Ja, en haar set wordt morgen extra speciaal, want ze draait niet alleen.
1: Ik ga morgen voor de allereerste keer samen draaien met mijn papa. Back to back met DJ Danny Broos. Dus dat gaat super speciaal worden. Ik heb dat nog nooit officieel gedaan met mijn papa. Enkel zo, je kent dat wel op een privé. Feestje, ja. Dus voor te lachen of zo. Maar ja, nooit echt zo'n officiële set gespeeld samen. Dus we kijken er echt mega hard naar uit. En ik vind dat toch ook heel bijzonder, omdat ik dat kan doen met mijn papa. Ja. Want ja, niet heel veel artiesten kunnen dat. Dus ja, dat is sowieso eigenlijk heel zot. Dat gaat heel fijn worden, ja.
0: Ga zeker kijken als je er bent, want dat wordt heel goed en vooral super uniek. De Broosjes samen onstage. Dit is Amber Broos ondertussen met Portex en Scandalous.

0: pro's op Tomorrowland het weekend. Straks zoeken we de hardere sfeer op, want dan komt Alcatraz langs.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet. Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
0: Dus ja, het is simpel, hè. Pak Ketnet mee op vakantie.
5: Natuurlijk.
0: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
6: VRT Max. Maak elk moment de max.
7: Hey, zin in een nieuwe keuken?
6: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.

0: Brussel.
1: Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De man van 72 die vanmorgen is aangereden door een auto in Basel in Oost-Vlaanderen is overleden. De man was met zijn fiets de weg aan het oversteken. De bestuurder van een auto die zelf aan het inhalen was, kon de man niet meer ontwijken. De fietser is nog zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. Mobiliteitsorganisatie Touring heeft in de eerste twee weken van de zomervakantie meer mensen met autopech moeten helpen. Meer Belgen kiezen voor een autovakantie dichtbij. En ook de hitte veroorzaakt technische problemen, zegt Danny Smagge.
2: Dat had vooral te maken met de batterij die stuk gaat, want die ziet evenveel af van de hitte als van de vrieskou. Een tweede probleem waren de banden. De banden die versleten zijn of niet genoeg spanning hadden. En daardoor kan je een klapband krijgen. Gebrek aan koelwater. Waardoor dat de motor oververgiet en zo. En dat verklaart de kleine stijging in het aantal technische interventies.
1: En voor komende zaterdag verwachten Touring en VAB erg druk vakantieverkeer op de Europese wegen met code rood. Zondag is het wellicht rustiger. Er is veel kritiek op een pop-up event met DJ vanmiddag van het festival Tomorrowland aan het Muntplein in Brussel. Het Muntplein ligt naast het Oxygebouw waar deze week nog 6 mensen zijn gestorven bij een brand. De organisatie van Tomorrowland zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek stiller is gezet. De feestvierders zijn intussen verhuisd naar de Grote Markt. In Oekraïne heeft president Zelensky de topman van de geheime dienst, Kmara, aangesteld als interim-minister van Defensie. En als het parlement akkoord gaat, wordt Kmara de opvolger van de erg populaire Fedorov. Hij werd gisteren ontslagen na een conflict met de opperbevelhebber van het leger. Dat ontslag leidt tot protest in de hoofdstad Kiev en in andere steden in Oekraïne, want Fedorov was de laatste maand erg belangrijk in de successen in de oorlog met Rusland. Er is veel onbegrip, zegt Oekraïne-kenner Jan Baljouw.
3: Ik denk zelf dat het toch wel een grote blunder is van Zelensky. Op zoek naar redenen lees je in de Oekraïnse media precies die populariteit. Fedorov is jong, 35 jaar, zou dus op termijn Zelensky in de problemen kunnen brengen. Het was natuurlijk ook zo, er was een conflict gerezen tussen Fedorov en de opperbevelhebber Sirski. En ja, het is te begrijpen dat Zelensky uiteindelijk daarin een beslissing neemt. Maar hij heeft een beslissing genomen voor de traditionelere Sirski en tegen de innovatieve Fedorov. En dat wordt hem niet in dank afgenomen door de Oekraïnse bevolking, omdat zij Fedorov krediet geven voor het feit dat het momentum nu in de oorlog bij Oekraïne ligt en niet meer bij Rusland. En dat heeft ook geleid tot wat hoop in de Oekraïnse samenleving. Dus dat, zeggen zij, is allemaal gebeurd door het beleid van Fedorov.
1: Het weer vanavond en vannacht meer wolken met in het zuidoosten kans op onweersbuien, temperaturen tot 20 graden in de grote steden. Ook in de ochtend onweer in het zuidoosten, elders bewolkt maar droog. Na de middag meer zon en tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Studio Brussel.
5: De festivalzender.
4: Thaïs van Beurum.
6: Een uur lang worden we allemaal opgesloten in de wondere wereld van Alcatraz Festival, de leukste gevangenis die er bestaat.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Zero en Black Fuel. En die Black Fuel die gaan we erdoor jagen het komende uur.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzetter.
1: Alcatraz.
0: We gaan gas geven met Alcatraz Festival. Dag Adinda.
3: Hallo, goeie avond.
0: Een hele goede avond. Ik ben blij dat je hier bij ons bent om te komen vertellen over het eigenzinnige festival dat Alcatraz heet. Daar moet je dus vooral zijn voor het hardere metalwerk. In Kortrijk is dat van 6 tot 9 augustus. En ja, ik mag toch zeggen dat het echt een totaalbeleving is bij jullie, toch?
3: Ja, dat klopt. Wij bij Alcatraz zetten er wel enorm op in dat de beleving juist zit. Dus belevingssfeer is bij ons heel belangrijk. Het is ook onze bedoeling dat de festivalgangers, wij noemen ze de inmates, van het begin tot het einde echt ondergedompeld worden in de volledige gevangenissfeer.
0: Ja, als echte gevangenen dus. Hè. Als je daar nog niet geweest bent, hoe ziet dat eruit? Hoe ziet Alcatraz eruit? Ben ik heel benieuwd naar.
3: We hebben dus geprobeerd om, zoals ik hier net zei, volledig een gevangenis na te bouwen. Dit jaar hebben we ook een hele coole nieuwe look voor de Prison Stage. Dat is ons hoofdpodium. Dus ik denk dat de vaste bezoekers wel zullen schrikken hoe cool die er nu
0: is. Hoeveel stages hebben jullie?
3: We hebben 4 stages.
0: Oké, ja, tof. Dus veel nieuws dan.
3: Ja, absoluut.
0: Ja. Oké, tof. Er is ook een stevige line-up alweer dit jaar. Daar duiken we straks veel dieper in. Maar bij welke artiest verwacht je zo'n heel groot amazing moment?
3: Absoluut Aelstorm.
0: Ja.
3: Ja. Metalheads zijn ook wel feestbeesten, hoor.
0: En jij kijkt er niet alleen naar uit, Adinda, want luisteraar Anne die kijkt er ook enorm naar uit. En ook naar Alcatraz natuurlijk.
4: Hey, ik ben Anne en we gaan deze zomer naar Alcatraz. Uiteraard eerst en vooral voor sfeer en gezelligheid. Ten tweede om de kids te laten kennismaken met het festivalgebeuren. Maar de hoofdreden voor ons is de topgroep Aelstorm. Ik kende die hier en daar een nummertje van, tot ik ze in januari 23 live meemaakte in Torhout in de Mast. Top, echt af de max. Dus we gaan hopelijk opnieuw meezingen en springen met de Bad Eend en dit dol enthousiaste piratenvolk. We zien er naar uit.
0: Kijk eens aan. Er zijn heel veel mensen die daar naar uitkijken ook.
3: Ja, dat klopt. Wij kunnen een beetje volgen in de app welke bands populair zijn. En na Lamb of God, want dat is wel de absolute nummer 1, is Aelstorm ook wel de absolute nummer 2. Dus mensen kijken daar echt heel erg naar uit.
0: Heel terecht dus. We gaan ze draaien, Aelstorm. We gaan ze draaien met Drink Live zelfs.
1: Studio Brussel. De festivalzender.
5: Grasp up, my friends. Today, we are here for just one reason. Do you know what that reason is, my friends? That's right, boys and girls. Tonight, we are here to drink.

0: Drink van Aelstorm. Douglas stuurt Aelstorm de Max. Kijk er naar uit om ze voor de 7e keer live te zien. Marilyn zegt, we zien er naar uit om Powerwolf bezig te zien op Alcatraz. Kijk, op donderdag 6 augustus op de Prison Stage vind je alvast Aelstorm.
1: Studio Brussel.
2: De festivalcenter.
1: Alcatraz.
0: We zitten nog het hele uur lang samen opgesloten met Adinda van Alcatraz Festival. En dat is bijzonder aangenaam, Adinda. Ik hoop dat dat voor jou ook zo gaat.
3: Absoluut, ik ben heel blij om hier te zijn.
0: Fantastisch. Alcatraz is elk jaar een gevangenisthema, uiteraard.
3: Ja.
0: Maar zijn er dit jaar zo nieuwtjes op jullie weide of jullie festival die we niet mogen missen?
3: Ik ben blij dat je het vraagt, want wij hebben iets heel cools, iets nieuws. Er komt een heuse death ride over de festivalweide.
0: Amai, is de max.
3: Ja, zowat 300 mensen per dag kunnen
0: vliegen
3: over de festivalweide.
0: Okay. Ja. Super. Ja, het is eigenlijk gewoon een hele benevenis. Jullie kunnen, wat kan je niet doen bij jullie?
3: De oefeningen, tenzij mensen dat echt willen. Alles kan.
0: Kijk, het is los van al die zware gitaren die daar op jullie podium staan. Heb je ook een niet-muzikale tip voor onze luisteraars? Wat moeten ze nog ontdekken bij jullie?
3: Absoluut. Ik heb een hele coole niet-muzikale hit. Sorry, hint. Ja. Wij hebben de coolste merchstand ter wereld. Dat is El Hongo. En in El Hongo wordt al onze merch verkocht van Alcatraz zelf. Er is heel veel nieuw materiaal. Dat is ook volledig ingericht in de stijl van de originele Alcatraz gevangenis.
0: Oké. Okay.
3: Maar dit jaar kan je daar ook een miniatuurversie van jezelf laten maken.
0: Wow.
3: Dus je laat jezelf scannen daar en daarna word jij geprint in het klein.
0: Oh my god, dat is
3: super idee.
0: Ja.
3: Ik denk dat ik zelf ook wel een mini Adinda wil.
0: Ja, dat is logisch. En is er een soort van maquette of zo waar iedereen zichzelf op kan zetten?
3: Ja, wel. Nu, mijn collega van de merch heeft mij dat getoond en die had inderdaad zo allerlei verschillende figuurtjes al mee om eens te tonen. Dat was echt cool. Ja. Iedereen in verschillende maatjes naast elkaar.
0: Alle prisoners, inmates bij elkaar. Ja, mocht je er graag nog willen bij zijn daar op Alcatraz en dus ook een mini-versie van jezelf 3D te laten printen. Van 6 tot 9 augustus is dat in Kortrijk. En je blijft best luisteren, want ik heb hier nog een VIP-combi-ticket liggen. Nu draaien we Witch Club Satan. Adinda, wat voor band is dat?
3: Ja, ik ben zelf enorm gefascineerd door die band. Dat is een all-female band. Maar het grappige is, of het speciale eraan is, dat ze eigenlijk begonnen zijn als een toneelproject. Het waren vrouwen die samen een toneelgroep hadden. En ze zeiden, van laten we nu eens elk een muziekinstrument leren spelen. En dan kunnen we zo een band beginnen. En zij brengen echt hele duistere, rituele, satanistische muziek. En ze hebben ook blote tieten.
0: Voilà, je hebt het gezegd.
3: Een niet onbelangrijk detail.
0: Je hebt het gezegd.
3: Maar naar verluid, want ik heb ze eerlijk gezegd zelf nog niet live gezien. Naar verluid is de muziek wel echt heel goed.
0: Heel goed.
3: Ik ben absoluut gefascineerd door deze vrouwen.
0: Kijk, dit is Witch Club Satan. The Kids Will Kill Us. De naam zegt het ook al een beetje. Ja.
1: De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: Stefanie stuurt, ik wil op de Dead Ride. Dat kan Stefanie daar op Alcatraz in Kortrijk in augustus. En Mark zegt, Alcatraz rules. Dit jaar zijn we er weer bij voor de 13e keer op rij. Ongelooflijk, Mark. Dit was Primus en Winona's Big Brother Beaver. Op zaterdag 8 augustus staan ze daar op de Eldorado Stage.
1: Studio Brussel.
2: De festivals zijn
1: Alcatraz.
0: Adinda, Primus, dat is een band waar je zelf toch ook wel hard naar uitkijkt, denk ik.
3: Ja, ik niet alleen. Want wij hebben al van heel veel mensen gehoord dat ze op zaterdag speciaal voor Primus naar het festival komen. Nu, ik maak daar iemand heel bijzonder ook wel blij mee. Dat is namelijk mijn papa. Ik heb heel, heel lang geleden Alcatraz niet natuurlijk, maar Primus leren kennen dankzij mijn papa. En hij vindt het echt geweldig.
0: Grote fan. Ja. Okay, tof. Ja, er staan daarnaast natuurlijk nog mega veel namen op jullie line-up. We gaan er even door.

0: Ja, we horen Amun-Ra, Aelstorm, Lamb of God, Hatebreed, Channel Zero. Hoe stellen jullie zo een affiche samen voor Alcatraz?
1: Wel, wij hebben één boeker. Dat is één man die deze zware, helse taak op zich
0: heeft. Wauw.
1: Dat is natuurlijk heel cool dat hij dat doet, maar het is ook wel een jaar bloed, zweet en tranen. Zijn naam is Mario Mortier. Hij zal nu heel boos zijn dat ik zijn naam op de radio genoemd heb, want hij haat het en daarom
0: een beetje credit. Kijk eens aan.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Op zijn
1: Alle lof aan Mario.
0: Ja.
1: Maar het is ook wel zo, hij is daar een volledig jaar mee bezig. Soms vloekt hij als iets niet lukt. Soms is het absolute euforie als iets wel lukt. Bijvoorbeeld het feit dat dit jaar Bodycount toch naar ons festival komt. Ondanks Ice-T zijn hele drukke programma is fantastisch. Ja. Dat is heel goed nieuws.
0: En als dat dan allemaal in elkaar klikt, is dat een heerlijk gevoel, kan ik me voorstellen.
1: Absoluut.
0: Wie van op jullie line-up moeten wij absoluut ontdekken, die we misschien nu nog niet kennen?
1: Ja, ik heb dit aan Mario gevraagd, omdat hij natuurlijk de line-up alle bands van binnen en van buiten kent. En hij heeft gezegd Warrior Soul.
0: Oké. Okay.
1: Warrior Soul is een band die enorm veel goede platen gemaakt heeft in de jaren 90 en die onderschat wordt. En hij vindt dat ze dus absoluut een shout-out verdienen. En de frontman is echt de belichaming van rock and roll.
0: Oké, zalig. Oké, allen daarheen dan. Maar welke artiesten, waar kijk jij zelf naar uit?
1: Ja, Primus dus, zoals ik al zei. En Guttalax, die zou ik toch ook wel heel graag nog eens opnieuw zien. Want Guttalax, dat is eigenlijk één pot shit. Maar dan wel...
0: Letterlijk.
1: Ja, letterlijk. Ja. Ja. Hun teksten gaan over diarree, kaka. Ze maken varkensgeluidjes. Er vliegen opblaasbare wc-potten in het rond, wc-papier. Het is één groot feest.
0: Het is een ervaring, het is bijna entertainment.
1: Het is absoluut entertainment. Ja.
0: Oké, kijk, we gaan naar Guttalax luisteren. Dit is Budman. En je hoort ook al die varkensknorretjes erin, want dat kunnen ze heel goed.
2: Studio Brussel.
3: De festivalzender.

0: and the Wasteland. Moet je dus gaan kijken daar op 7 augustus op Alcatraz op La Morgue.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Alcatraz.
0: In de app zijn jullie razend enthousiast over Alcatraz. En ja, dat is heel terecht natuurlijk. Stijn stuurt wc-papier meenemen voor goed Alex. Marten zegt, ondertussen is Alcatraz onze vaste moeder- en dochterdate geworden.
3: Oh.
0: Adinda, toch fantastisch wat voor community dat jullie creëren.
3: Ja, dat is absoluut wel waar. Je hebt hier net mij ook nog andere berichten voorgelezen. Het is allemaal vol liefde, vol warmte. Metalheads zien er soms wel stoer en ruig uit, maar allemaal een groot hart. En bij ons op het festival voelen wij wel enorm liefde.
0: Ja, dat is heel duidelijk, vind ik. Ik voel het tot hier.
3: Het is ook een community die het hele jaar doorleeft.
0: Absoluut.
3: Dus, wij voelen dat, wij komen mensen tegen. Oh, Alcatraz, Max, wauw, geweldig. Dus dat is fantastisch.
0: Eén grote vriendengroep.
3: Ja, het leeft.
0: Familie.
3: Ja,
0: fantastisch. Ja, hechten jullie ook veel belang aan Belgen op die line-up?
3: Ja, ik ben ook heel blij dat je deze vraag stelt. Want voor ons zijn Belgische bands inderdaad wel echt heel belangrijk. Bij ons heeft dat zelfs een aparte term gekregen, namelijk Under One Flag. Dat is het feit dat wij dus zo inzetten op Belgische bands. Er zijn zelfs 25 van de 125 bands Belgisch.
0: Fantastisch.
3: Wow. Ja, dat is 20% heb ik aan ChatGPT gevraagd.
0: Ja, dat is dus heel belangrijk voor jullie. Dat is wel heel duidelijk.
3: Ja.
0: Welke Belgische artiesten mogen missen dit jaar? Moeten
3: natuurlijk
0: we zien?
3: Alle bands verdienen echt hun plaats op ons festival, dus ik wil niemand voortrekken. Maar als ik dan toch, en dat is heel subjectief en heel persoonlijk, mijn eigen smaak mag geven, dan is dat Temptations for the Week en Manta, omdat dat echt power uitstraalt. Zij kunnen de hele zaal, de hele weide op stelten zetten. Fantastische band.
0: Ja, dus denk je, ik wil heel graag zo'n inmate zijn, daar op Alcatraz, in Kortrijk, van 6 tot 9 augustus, dan is vandaag mogelijk wel jouw lucky day. Ik mag een combi VIP-ticket weggeven voor één duo met toegang tot 4 dagen festival, parking, elke dag een diner en een merchpakket van het festival met overnachtingen bij. Adinda, wat een prijs.
3: Ja, dat is niet mis, hè.
0: Dat is absoluut niet mis. Maar daarom ook aan jou de eer om de vraag te stellen.
3: Ja, heel graag. Er is een nieuwigheid dit jaar op het festival. Iets van boven de 100 of langer dan 100 meter. En het hangt boven het festival. Rara, wat is het?
0: Wat is dat? Wat hangt er boven dat festival Alcatraz in Kortrijk? Weet je dat? Dan stuur je nu het antwoord in de Studio Brussel app.
2: De festivalzender!
1: Studio Brussel.

0: van de Belgen die je absoluut niet mag missen daar op Alcatraz op 8 augustus. Manta was dit en start.
1: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
0: Adinda van Alcatraz is hier nog tot 9 uur bij mij in de festivalzender.
3: Woehoe.
0: En ze had ook nog een heel mooi cadeautje bij voor een gelukkige luisteraar. Dag Bo.
4: Hallo.
0: Hallo. Jij wil heel graag naar Alcatraz. Waarom?
4: Ja, ik wil super graag gaan. Met mijn dochter, ik had dat zo halvelings beloofd om naar de bezoekersdag te gaan.
0: Aha.
4: Van de inwoners, maar ja, de tickets waren uitverkocht.
3: Ja, ze zaten er heel snel door.
4: Dat is wel luxe.
0: Ja, heel spannend. Ja. Want jij, is het de eerste keer dat je hier gaat, of niet?
4: Nee, ik ben in het verleden al geweest met mijn zus.
0: Okay.
4: Het is al enkele jaren geleden.
0: Oké, dan gaan we eraan beginnen. Als je het antwoord weet op deze vraag... Wat is nieuw en hangt boven het festivalterrein dit jaar van Alcatraz? Als je die vraag juist kon beantwoorden, dan kan jij misschien wel met jouw dochter naar Alcatraz. Wat is jouw antwoord, Bo?
4: Een Detroit boven de festivalweide.
0: Woehoe! Ja! Zeker weten! Zeker weten! Proficiat!
4: Ja.
0: Bo?
3: De max, proficiat.
4: Dat is de max.
0: Absoluut, jij bent een combi-ticket, VIP, voor 4 dagen Alcatraz met parking, elke dag een diner en een merchpakket van het festival met overnachtingen. Ongelooflijk.
4: Ja, wow. dat is de max.
0: En naar wie kijk je het meest uit van op die line-up?
4: Eigenlijk alle storm.
0: Ja.
4: En Channel Zero ook wel.
0: Ja, dat zal wel.
3: Goede smaak, hè? Goede smaak.
0: Absoluut. Aelstorm en Channel Zero. Het is ook de afscheidstour van Channel Zero, dus dat wordt extra speciaal. Ja. Dikke proficiat, Bo. En zwaai eens naar Adinda als je tegenkomt, hè?
3: Kom maar eens hallo zeggen dan, hè?
0: Merci.
4: Ja, oké.
0: Dik veel plezier, hè?
3: Dag.

0: Hatebreeds op 8 augustus op de Prison Stage. Dit was Looking Down the Barrel of Today.
1: Studio Brussel.
2: De festivals zijn
1: Alcatraz.
0: Adinda van Alcatraz was het hele uur bij mij om het te hebben over dat metal festival daar in Kortrijk van 6 tot 9 augustus. De leukste gevangenis ter wereld.
3: Absoluut.
0: Ja, jullie zijn die misschien nu ook al aan het opbouwen.
3: Wel, toeval of niet. Maar Mario, waar ik hier net al over sprak, boeker, organisator en zo verder, is as we speak, terwijl ik hier een beetje de diva sta af te geven, is vlaggetjes op het terrein aan het zetten om het volledige terrein uit te tekenen.
0: Oké, daar wil ik wel eens een foto van zien.
3: Ja, dat zal ik dan doorsturen.
0: Heel goed. Ja, en op het einde van zo'n festival, hoe vieren jullie dat dan? Met de medewerkers die jullie hebben?
3: Ja, het is misschien ook wel belangrijk om eens te vermelden dat wij meer dan 1100 ongelooflijk lieve, sympathieke mensen hebben, vrijwilligers, die het festival laten zijn, wat het is natuurlijk. Hè. Dus het is heel moeilijk om met z'n allen, met die 1100 mensen te vieren. Ja. Dus in het algemeen zorgen de verschillende teams voor een feestje onder hun
0: onder eigen teams.
3: Ja.
0: Ah, heel plezant. Adinda, ons uurtje zit er bijna op, maar Amenra wilde ik graag nog draaien. Het staat ook bij jullie op 7 augustus op de Swamstage.
3: Ja, zeker.
0: Kijk je daar naar uit?
3: Ja, absoluut. Ja, dat is echt een Belgische topper. Hè.
0: Dat zal wel zijn. Wordt onvergetelijk. Alcatraz dus, van 6 tot 9 augustus in Kortrijk. En er zijn nog tickets, dus rap je naar de website van het festival. Amenra is dit met Song to the Siren. Adinda, dikke merci om langs te komen. Het was heel fijn.
3: Heel fijn. Ja, ik vond het
0: insgelijks
3: heel fijn om hier te zijn.
0: Salut, hè.
3: Dag. De festivalzender.

0: Armen Ra op de swimstage van Alcatraz. 7 augustus.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music.
3: Life is music.
2: Studio Brussel.
4: 9 uur, goedavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Het agentschap Natuur en Bos gaat een strafklacht indienen na de natuurbranden van gisteravond in het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de verschillende brandhaarden vermoedelijk doelbewust zijn aangestoken. Het parket heeft een onderzoek geopend. De brandhaarden zijn intussen onder controle. Code oranje blijft er wel van kracht. De Brusselse regering heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van een zwembad in Anderlecht. De regering wil zo een nieuwe plek creëren voor verkoeling en ontspanning, want Wannes de Beukelaar, daar is al lang nood aan in Brussel.
5: Klopt, er zijn amper zwembaden in het gewest en het is op warme dagen vaak moeilijk om verkoeling te zoeken. Het laatste openluchtzwembad in Brussel sloot een jaar geleden en Brusselaars moeten nu om te zwemmen vaak uitwijken naar domeinen in Vlaanderen of Wallonië of zelfs helemaal naar de kust gaan. De regering wil dat dus aanpakken en zoekt een partner om een zwembad te bouwen en ook uit te baten. Op de abattoir City in Anderlecht moet een buitenzwembad komen, dat dus publiek toegankelijk is, en ook een overdekt zwembad met instructiebad waar kinderen en jongeren kunnen leren zwemmen.
4: En dank je, Wannes. Sinds 8 uur vanavond is de Franse autosnelweg A6 tussen Parijs en Lyon opnieuw opgegaan ter hoogte van Fontainebleau. Alle verkeer moest daar sinds zondag een flinke omleiding volgen wegens de hevige bosbranden daar. Zowat 2000 hectare natuur is vernield. De branden zijn grotendeels onder controle nu. De A6 of de autoroute du Soleil is een belangrijke snelweg voor het vakantieverkeer naar het zuiden. Bij Fontainebleau zal 1 rijstrook wel voorbehouden zijn voor de hulpdiensten. Je mag er niet harder dan 90 per uur. In Oekraïne heeft president Zelensky de topman van de geheime dienst, Gmara, aangesteld als interim-minister van Defensie. En als het parlement akkoord gaat, wordt Gmara de opvolger van de erg populaire Fedorov. Hij werd gisteren ontslagen na een conflict met de opperbevelhebber van het leger. Dat ontslag leidt tot protest in de hoofdstad Kiev en ook in andere steden in Oekraïne, want Fedorov was de laatste maanden erg belangrijk in de successen in de oorlog tegen Rusland. Er is veel onbegrip, zegt Oekraïne kenner Jan Baljouw.
6: Ik denk zelf dat het toch wel een grote blunder is van Zelensky. Op zoek naar redenen lees je in de Oekraïnse media precies die populariteit. Fedorov is jong, 35 jaar, zou dus op termijn Zelensky in de problemen kunnen brengen. Het was natuurlijk ook zo, er was een conflict gerezen tussen Fedorov en de opperbevelhebber Sirski. En ja, het is te begrijpen dat Zelensky uiteindelijk daarin een beslissing neemt. Maar hij heeft een beslissing genomen voor de traditionelere Sirski en tegen de innovatieve Fedorov. En dat wordt hem niet in dank afgenomen door de Oekraïnse bevolking, omdat zij Fedorov krediet geven voor het feit dat het momentum nu in de oorlog bij Oekraïne ligt en niet meer bij Rusland. En dat heeft ook geleid tot wat hoop in de Oekraïnse samenleving. Dus dat, zeggen zij, is allemaal gebeurd door het beleid van Fedorov.
4: Vanavond en vannacht meer wolken met in het zuidoosten kans op onweersbuien bij temperaturen tot 20 graden in de grote steden. Ook in de ochtend onweer in het zuidoosten. Elders bewolkt, maar droog. Na de middag meer zon en tot 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Studio Brussel.
7: When the sun goes down.
8: When the sun goes down.
9: The sun goes down.
2: Tinneke van Ransbeek.
0: Jungle, Fred Again en Peggy Goe, die zijn al aan het pootje baden in mijn oplaatste zwembadje van den Aldi. En het zou tof zijn als ik jou daar dan ook zie.
2: Je luistert naar
3: Studio Brussel.

Weer een verlossing, dit nummer van Sigma. Of op zijn Engels, Redemption. Charlie XCX heeft speciaal voor jou een appeltje in schijfjes gesneden als late night snack. Maar dat is voor straks na Chaka Demus en

0: no fucking choice. Now shut up.
1: Ontdekkingsreiziger Fred again, die dook in Sampleland.
0: Sorry.
1: En vond daar een sample van producer Baxter Jury himself. Je hoorde Baxter. Wanneer DJ Jazzy, Jeff en Fresh Prince je vragen om drums, dan is het wettelijk verplicht om op alles te trommelen in je buurt. Van het kontje van je lief, het kontje van de buurvrouw, tot het kontje van je hondje.

Emotions met... Het woord dein wordt gebruikt om verbazing uit te drukken. Bijvoorbeeld, dein, dat is een mooie auto. Of dein, het nummer dein. Van Mac Miller en Anderson .Paak is op Studio

0: Maar, is het echt? Met wie dan?
1: In love with you.
0: Maar, role model toch? Zo lief. Het is tijd om het zweet van jou en je geliefde te laten samenvloeien in één zeer plakkerige omhelzing. Mocht de zweetodeur iets te sterk zijn, kan je ook gewoon de komende 2 minuten en 90 seconden je adem inhouden. Dit is Yamore.

0: mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Mis niets van Tomorrowland. Vanaf morgen bij Studio Brussel en op VRT Max. Studio

0: Radio Brussel.
1: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Het Agentschap voor Natuur en Bos gaat een strafklacht indienen na de natuurbranden van gisteravond in het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de verschillende brandhaarden vermoedelijk doelbewust zijn aangestoken. Het parket heeft een onderzoek geopend, is nu wachten op het verslag van de branddeskundigen. De brandhaarden zijn intussen onder controle, code oranje blijft er van kracht. De Brusselse regering heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van een zwembad in Anderlecht. De regering wil zo een nieuwe plek creëren voor verkoeling en ontspanning, want Wannes de Beukelaar, daar is al lang nood aan in Brussel.
2: Klopt, er zijn amper zwembaden in het gewest en het is op warme dagen vaak moeilijk om verkoeling te zoeken. Het laatste openluchtzwembad in Brussel sloot een jaar geleden en Brusselaars moeten nu om te zwemmen vaak uitwijken naar domeinen in Vlaanderen of Wallonië of zelfs helemaal naar de kust gaan. De regering wil dat dus aanpakken en zoekt een partner om een zwembad te bouwen en ook uit te baten. Op de abattoirs zitten in Anderlecht moet een buitenzwembad komen, dat dus publiek toegankelijk is, en ook een overdekt zwembad met instructiebad waar kinderen en jongeren kunnen leren zwemmen.
1: Wannes, dankjewel. De man van 72 die vanmorgen is aangereden door een auto in Basel in Oost-Vlaanderen is overleden. De man was met zijn fiets de weg aan het oversteken. De bestuurder van een auto die aan het inhalen was, kon de man niet meer ontwijken. De fietser is nog zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. Sinds 8 uur vanavond is de Franse autosnelweg A6 tussen Parijs en Lyon opnieuw opengegaan ter hoogte van Fontainebleau. Alle verkeer moest daar sinds zondag een flinke omleiding volgen wegens de hevige bosbranden daar. Zowat 2000 hectare natuur is vernield. De branden zijn nu grotendeels onder controle. De A6 of de Autoroute du Soleil is een belangrijke snelweg voor het vakantieverkeer naar het zuiden. Bij Fontainebleau zal 1 rijstrook liever wel voorbehouden zijn voor de hulpdiensten. Je mag er niet harder rijden dan 90 per uur. In Oekraïne heeft president Zelensky de topman van de geheime dienst, Gmara, aangesteld als interim-minister van Defensie. En als het parlement akkoord gaat, wordt Gmara ook de opvolger van de erg populaire Fedorov. Hij werd gisteren ontslagen na een conflict met de opperbevelhebber van het leger. En dat ontslag leidt tot protest in de hoofdstad Kiev en ook in andere steden in Oekraïne. Want Fedorov was de laatste maanden erg belangrijk in de successen in de oorlog tegen Rusland. Het is een blunder van Zelensky, zegt Oekraïne-kenner Jan Baljouw.
3: Die betogingen geven ook aan dat de onvrede bijzonder groot is. Misschien lijken de aantallen niet zoveel, maar dit gebeurt allemaal onder voortdurende dreiging van Russische luchtaanval. Het feit dat de mensen op straat durven komen, dat geeft veel aan. Het verzwakt de positie van Zelensky wel, denk ik. Ook vooral de positie van Oekraïne. En dat kan het land missen als kiespijn, omdat er nu net weer wat hoop was en dat wordt nu precies weer teruggedraaid. Uh-huh. Zeker als het protest aanhoudt, denk ik dat Zelensky misschien nog wel eens 2 keer nadenkt.
1: Vannacht meer wolken met in het zuidoosten kans op onweer. Temperaturen tot 18 graden in de grote steden. Ook in de ochtend nog kans op onweer in het zuidoosten. Elders is het bewolkt, maar droog. Na de middag iets meer zon en tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Studio Brussel.
4: Altijd al gedroomd van een zweetdate van hier tot in Timbuktu toe. Dans maar dan gewoon lekker mee op Peggy Goe. Welkom.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

tegen Peggy goed uitpakken op een starry night als deze, dan kan ik je aanraden om het eens te hebben over een sterrenbeeld buiten de grote beer, zoals Cassiopeia bijvoorbeeld. Dat is een sterrenbeeld dat we dus elke dag van het jaar hier bij ons kunnen zien. Dat is toch zot? Ik geef het maar even mee. Empire of the Sun, die voelen zich goed.

podcastnummer gevonden waar Icarus op zijn iPod Mini naar aan het luisteren was toen hij met zijn zelfgeknutselde vleugels steeds hoger en hoger vloog. Namelijk deze van Ugel en Ultranate.

0: now you back in the trap. Just that. Trap. Go on and marinate on that for a minute.
1: Outcast met Spotty Otty Dopelicious. Een titel die doet denken aan het woord supercalifragilisticexpialidocious van Mary Poppins. Wat op zijn beurt dan weer doet denken aan de Beach Boys. Surfing

0: Zeker hangen. Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
1: Life is music. Life is music. Studio Brussel. Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Evergem bij Gent is vanavond brand uitgebroken in een houtbedrijf. Een open loods staat er in brand. Een grote zwarte rookpluim was tot in het centrum van Gent te zien. De brand is nog niet onder controle. De brandweer vraagt om ramen en deuren dicht te houden. Er is geen nieuws over gewonden. In Peren in Limburg zijn 15 kinderen gewond geraakt op een paardensportkamp. Tijdens een ritje in een bos is een van de paarden gestruikeld. En daarna sloegen de andere paarden op hol. 8 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niemand is zwaar gewond geraakt. Alle ouders zijn op de hoogte gebracht. Alle paarden zijn veilig terug naar de vertrekplaats gelopen. Het Agentschap voor Natuur en Bos gaat een strafklacht indienen na de natuurbranden van gisteravond in het Nationaal Park Hoge Kempen. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de verschillende brandhaarden vermoedelijk doelbewust zijn aangestoken. Het parket heeft een onderzoek geopend, is nu wachten op het verslag van de branddeskundigen. De brandhaarden zijn onder controle intussen, code oranje blijft er van kracht. In Oekraïne is er protest tegen president Zelensky na het ontslag van de populaire minister van Defensie Fedorov. Hij had een conflict met de opperbevelhebber van het leger. Fedorov was de laatste maanden nogthans erg belangrijk in de successen in de oorlog tegen Rusland. Oekraïne-kenner Jan Baljouw vindt het een blunder van Zelensky.
2: Die betogingen geven ook aan dat de onvrede bijzonder groot is. Misschien lijken de aantallen niet zoveel, maar dit gebeurt allemaal onder voortdurende dreiging van Russische luchtaanval. Het feit dat de mensen op straat durven komen, dat geeft veel aan. Het verzwakt de positie van Zelensky wel, denk ik. Ook vooral de positie van Oekraïne. En dat kan het land missen als kiespijn, omdat er nu net weer wat hoop was. En dat wordt nu precies weer teruggedraaid. Zeker als het protest aanhoudt, denk ik dat Zelensky misschien nog wel eens 2 keer nadenkt.
1: De topman van de geheime dienst, Gmara, is nu aangesteld als interim minister van Defensie. En de Amerikaanse president Donald Trump zal zondag de finale van het WK voetbal bijwonen. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt. Na afloop zal Trump ook de beker uitreiken aan de nieuwe wereldkampioen, dat is Spanje of Argentinië. De finale vindt plaats in het MetLife Stadium in de buurt van New York. Ook de Spaanse koning Felipe zal er zijn. De Argentijnse president Milei komt niet. Wegens bijgeloof, zegt hij, hij kijkt naar de tv. Vannacht meer wolken met in het zuidoosten kans op onweer. Temperaturen tot 18 graden in de grote steden. Ook in de ochtend nog kans op onweer in het zuidoosten. Elders bewolkt, maar droog. Na de middag meer zon en tot 28 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Je luistert naar

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Kleinhandelszaken mogen binnenkort langer open blijven tot 9 uur 's avonds in plaats van 8 uur nu en de verplichte wekelijkse sluitingsdag valt weg. De Kamer heeft dat wetsontwerp van minister van Zelfstandige Simonet vanavond goedgekeurd. De bedoeling is om oneerlijke concurrentie tegen te gaan, want voor online winkels gelden geen sluitingsuren. De Brusselse regering heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van een zwembad in Anderlecht. De regering wil zo een nieuwe plek creëren voor verkoeling en ontspanning. En daar is al lang nood aan in Brussel, vertelt Wannes de Beukelaar.
2: Er zijn amper zwembaden in het gewest en het is op warme dagen vaak moeilijk om verkoeling te zoeken. Het laatste openluchtzwembad in Brussel sloot een jaar geleden en Brusselaars moeten nu om te zwemmen vaak uitwijken naar domeinen in Vlaanderen of Wallonië of zelfs helemaal naar de kust gaan. De regering wil dat dus aanpakken en zoekt een partner om een zwembad te bouwen en ook uit te baten. Op de abattoir zitten in Anderlecht moet een buitenzwembad komen, dat dus publiek toegankelijk is, en ook een overdekt zwembad met instructiebad waar kinderen en jongeren kunnen leren zwemmen.
1: In Peer in Limburg zijn 15 kinderen gewond geraakt op een paardensportkamp. Tijdens een ritje in een bos is een van de paarden gestruikeld. Daarna sloegen de andere paarden op hol. 8 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niemand is zwaar gewond geraakt. De ouders zijn op de hoogte gebracht. Alle paarden zijn veilig terug naar de vertrekplaats gelopen. In Oekraïne is er protest tegen president Zelensky na het ontslag van de populaire minister van Defensie Fedorov. Hij had een conflict met de opperbevelhebber van het leger. Fedorov was de laatste maanden nogthans erg belangrijk in de successen in de oorlog tegen Rusland. Oekraïne-kenner Jan Baljouw vindt het een blunder van Zelensky.
3: Die betogingen geven ook aan dat de onvrede bijzonder groot is. Misschien lijken de aantallen niet zoveel, maar dit gebeurt allemaal onder voortdurende dreiging van Russische luchtaanval. Het feit dat de mensen op straat durven komen, dat geeft veel aan. Het verzwakt de positie van Zelensky wel, denk ik. Ook vooral de positie van Oekraïne. En dat kan het land missen als kiespijn, omdat er nu net weer wat hoop was. En dat wordt nu precies weer teruggedraaid. Zeker als het protest aanhoudt, denk ik dat Zelensky misschien nog wel eens 2 keer nadenkt.
1: In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar opsluiting voor doodslag. Vorig jaar stak hij bij Chaumont, in het oosten van het land, een toezichtster neer aan de schoolpoort, uitgerekend tijdens een tassencontrole. De vrouw van 31 overleefde dat niet. Daarna verwondde hij ook nog een politieman. De jongen verklaarde dat het niet persoonlijk was, maar dat hij wel een toezichtster wilde raken. Volgens de rechtbank heeft de tiener een achtervolgingswaanzin en toonde hij geen enkele empathie of spijt. Na zijn straf zal hij nog 10 jaar worden opgevolgd. En de Amerikaanse president Donald Trump zal zondag de finale van het WK voetbal bijwonen. Dat meldt het Witte Huis vanavond. Na afloop zal Trump ook de beker uitreiken aan de nieuwe wereldkampioen, dat is Spanje of Argentinië. De finale vindt plaats in het MetLife Stadium in de buurt van New York. Ook de Spaanse koning Felipe zal er zijn. De Argentijnse president Milei komt niets wegens bijgeloof, zegt hij. Hij kijkt naar de tv. Het weer nog vannacht wolken met in het zuidoosten kans op onweer bij temperatuur tot 18 graden in de grote steden. Ook in de ochtend kans op onweer in het zuidoosten. Elders is het bewolkt maar droog. Na de middag meer zon en tot 28 graden. Zo, donderdag 16 juli zit erop. Een goede nacht.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Met wie spreek ik?
1: Ja, hallo. U spreekt hier met Brihang.
0: Ja.
1: Ik ben nog op zoek naar een paar recensies voor mijn plaat Casco.
0: Ja?
1: En ik vroeg me af zo 4 sterren. Of pakt 4,5. Hoeveel kost dat?
0: Ik hoop dat je niet meent wat je zegt. Hoeveel kost dat? Ik bedoel, dat is niet te koop. Als je het over een advertentie hebt, dan moet je betalen. Maar een recensie, is een essentie, is een mening van diegene die het bespreekt.
2: Studio Brussel. Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 1 uur, een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. 40 organisaties uit de kunstensector stappen naar het grondwettelijk hof. Ze verzetten zich tegen een nieuwe pensioenwet die gisteren in de Kamer is goedgekeurd. Kunstenaars vallen al sinds 1963 onder een aparte sociale beschermingsregeling. Maar met de nieuwe wet dreigen ze een groot deel van hun pensioen te verliezen. De sector voerde al overleg met pensioenminister Jan Bon, maar zonder resultaat. De organisaties vinden dat de wet geen rekening houdt met de realiteit van artistiek werk. Kunstenaars moeten vaak lange periodes repeteren en werk creëren. En dat wordt niet erkend als klassieke arbeidsprestaties in het overzicht van een loopbaan. De Brusselse regering heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van een zwembad in Anderlecht. De regering wil zo een nieuwe plek creëren voor verkoeling en ontspanning. En daar is allang nood aan in Brussel, vertelt Wannes de Beukelaar.
2: Er zijn amper zwembaden in het gewest en het is op warme dagen vaak moeilijk om verkoeling te zoeken. Het laatste openluchtzwembad in Brussel sloot een jaar geleden en Brusselaars moeten nu om te zwemmen vaak uitwijken naar domeinen in Vlaanderen of Wallonië of zelfs helemaal naar de kust gaan. De regering wil dat dus aanpakken en zoekt een partner om een zwembad te bouwen en ook uit te baten. Op de abattoirsite in Anderlecht moet een buitenzwembad komen, dat dus publiek toegankelijk is, en ook een overdekt zwembad met instructiebad waar kinderen en jongeren kunnen leren zwemmen.
1: In Peer, in Limburg, zijn 15 kinderen gewond geraakt op een paardensportkamp. Tijdens een ritje in het bos is een van de paarden gestruikeld. Daarna sloegen de andere paarden op hol. 8 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niemand is zwaar gewond geraakt. Alle ouders zijn op de hoogte gebracht. En de paarden zijn veilig terug naar de vertrekplaats gelopen. De regering van de Falklandeilanden is boos op het Argentijnse voetbalteam. Na de WK-zege op Engeland toonden de spelers een spandoek met de claim dat de Falklandeilanden Argentijns zijn. Argentinië en het Verenigd Koninkrijk voerden in 1982 oorlog over die eilanden. Op de Falklands wonen ongeveer 3700 mensen en die kozen er in een referendum bijna unaniem voor om een Brits overzeesgebied te blijven. Hun regering noemt het statement van de Argentijnse voetballers bijzonder ongevoelig en vraagt aan de FIFA om dit te bestraffen en politiek uit de sport te houden. Het weer vannacht bewolkt, in het zuidoosten kans op onweer, temperaturen tot 18 graden in de grote steden. Ook in de ochtend bewolkt maar droog en kans op onweer in het zuidoosten. Na de middag meer zon en tot 28 graden. Zaterdag wat wolken en kans op lichte neerslag. Dan halen we nog tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Brussel.
1: Een goeie nacht, het is 2:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Een enorme rookwolk van bosbranden in Canada trekt over naar de Verenigde Staten. Van het Midwesten tot het Noordoosten is de luchtkwaliteit bijzonder slecht. In New York hangt een oranje waas en een scherpe geur in de lucht. Alle New Yorkers wordt gevraagd voorzorgsmaatregelen te nemen. Ouderen, zwangere vrouwen en mensen met hart- of longproblemen moeten zeker binnenblijven. De stad deelt gratis mondmaskers uit. En wie eraan dacht om nu te beginnen joggen, stelt dat toch beter nog een dagje uit, zegt burgemeester Zoran Mamdani.
2: This is very serious. We are reaching into a level of air quality that is dangerous for every single New Yorker. And